0: Spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En op het Italiaanse eiland Sicilië is een man opgepakt die honderden beschermde dieren probeerde te smokkelen. De politie vond ruim 300 schildpadden en tientallen papegaaien in zijn auto. De bestuurder wilde die met de boot naar Malta brengen. Hij wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en dierensmokkel. Dat schrijven Italiaanse media. En dan nu het weer. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met 2 verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakte een bewoner gewond nadat 2 overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer? Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer? Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. Twee verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs twee verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer? In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Donna Summer. Met Could It Be Magic. Een hele goede morgen. Welkom bij de dinsdag. Het is 6 oktober. Dit is Joe. En de Joe Ochtend Show. Met het nieuws. Alain Altena.
1: Goedemorgen. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnenkwamen. En ook in Deurne was het raak. Daar wist de bewoner de dief het huis uit te jagen. Er wordt nog naar de overvallers gezocht. Het schip dat gisteravond dreigde te zinken in de Eemshaven in Groningen is gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht. Het was nog een flinke klus, vertelde de veiligheidsregio bij de NOS.
2: Veel water stroomde de machinekamer in en dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomde net zo hard water weer naar binnen.
1: Nou, de bemanning was snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. Een drama in Nigeria, daar is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 mensen die aan boord waren zijn daarbij omgekomen. Volgens de autoriteiten was het vliegtuig bezig met een routinevlucht toen het contact ineens weg was. En voetbal, het was geen lekkere avond voor Mark van Bommel. Als bondscoach van België verloor hij met 4-1 van Frankrijk in de Nations League. In het laatste kwartier ging het mis, zag de commentator van Ziggo Sport.
3: Oh, wat een bal. Wat een goal. Olise, 4-1. België wordt in de pan gehakt. Droom voetbal van Frankrijk.
1: Nou, België staat nu derde in hun pool, de Fransen staan eerste. Het weer van Buienradar. Lokaal is er mist. Vandaag krijgt het noorden de meeste wolken. In het zuiden is er meer zon. Het wordt max 22 graden.
0: Dankjewel, hè. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Is er al iets te melden? Ja, één vertraging op de A15 Ridderkerk in de richting Oostvoorne. Bij Oostvoorne zijn wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid. Vertraging daar 20 minuten.
4: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
0: Sander Show. Zo, we starten de motoren. We beginnen aan de ochtendshow. En Sander is er ook. Goedemorgen.

0: zo'n lekker muziekje dit zo. Dat glijdt zo lekker zo die ochtendshow in.
1: Welke instrumenten herken jij?
0: Ja, ik hoor blazers.
1: Ja, maar even specificeren.
0: Oh, ik denk dat dit gewoon een trompet is. Misschien een kleine trombone op links. Oh, maar dit is een horen, denk ik.
1: Niet een bugel?
0: Een bugel?
1: Een bugel.
0: Dat is een bugel.
1: Met kaas? Roomkaas?
0: Dat is een bagel.
1: Nee, een bugel.
0: Een bugel?
1: Een bugel.
0: Ik ga even kijken.
1: Weet je niet wat een bugel is hier?
0: Ik weet wel wat een flugel is. Oh, kijk.
1: Een bugel.
0: Een flugelhoorn. Ja. Een koperen blaasinstrument lijkt op een trompet, maar een bredere konische buis.
1: We hadden een meisje op school. Die op de HAVO. En dan hadden elk half jaar een bonte avond. En elk half jaar kon je inschrijven. En elk half jaar...
0: Ik heb even een stukje bugel gevonden.
1: Nou, dat leek wel op wat we horen overigens. Maar dit meisje ging dan elk jaar... Dan moet je voorstellen, dan ben je 16, 17. Hè, dan gaan mensen in beentjes zitten. Een enkeling waagde zich aan stand-up comedy.
0: Ja.
1: Er was iemand die ging breakdancen, Electric Boogie. Dat was over de jaren 90. Maar deze meid ging elk half jaar met haar bugel een of ander kerstliedje spelen.
0: Vind ik grote klasse.
1: Ja, ze was niet helemaal goed. En op een gegeven moment had de leraar gezegd... Ja, nee, echt. En op een gegeven moment was het zo dat wij in het laatste jaar zaten. En dit meisje, de leraar zei weer, er is binnenkort weer bonte avond. Iedereen mag zingen, voel je vrij, ontplooiing, zelfexpressie, creativiteit. Laat het vloeien, laat het op de loop. Iedereen mag zich inschrijven, behalve jij, Cindy, mag niet meer meedoen met
2: nee.
1: De... Ja, nou, wat denk je? Laatste keer, dus na 9,5 jaren, 9 keer optreden, de 10e keer heeft ze toch meegedaan. Toen ging ze een liedje, moet je voorstellen dat ze toen 17 was, ging ze het liedje Mijn naam is Jaap. Ik barst van
3: de slaap. Ja. Ik voel me.
1: Ja, of Aaf ging ze playbacken. Terwijl iedereen daar achter drumstellen zat en zo. En toen had ze dus haar gezicht. Gewoon precies zo'n cirkel. Had ze gewoon bruin gesminkt. Als een aapje. Maar dat was gewoon blackface.
0: Maar dat kon nog in die tijd, hè?
1: Nou, dat kon in die tijd ook niet helemaal.
0: Oh.
1: Nee. Dus toen zei iedereen, pak je bugel maar weer. Maar goed, die stond op het toilet omdat de urinewaar kapot was.
0: Maar mag ik eens vragen, heb jij ook een bijdrage geleverd aan de bonte avond, het open podium?
1: Tot 2 keer toe, ja.
0: Tot 2 keer toe?
1: Ja. Ik heb mijn broer besneden.
0: Nee, even serieus.
1: Ja, dat kon.
0: En dan zeggen over iemand met een bugel, die is niet helemaal goed.
1: Ja, dat kon 2 keer toe nog. Nee, ik heb het 2 keer gepresenteerd.
0: Oh.
1: De bonte avond. Ja, dat was ook wel leuk. Ja. Maar nee, ik ben verder niet... ik kan niet dansen, ik kan niet zingen... en ik zeg zeker geen muziekinstrument.
0: Maar presenteren, dat gaat je aardig aan.
1: Oh, jongen.
0: Gaan we gewoon de komende uren weer eens even meemaken.
1: Nou, ik ga weer even naar mijn bugel toe.
0: Nou, je mag eventjes gewoon met alle professionaliteit die in je hebt... Michael Jackson aankondigen.
1: Ja, wat kon die springen, wat kon die vliegen. De Airman. Hier is Black and White van Michael Jordan.

0: Bertram. Bij Joe met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. En natuurlijk elke ochtend rond 6:15. Het onofficieuze begin van de Koen en Sander Show. Daar is hij weer. De spreuk van Sander.
1: Een klein geitje.
0: Sorry, wat is dit voor raar begin?
1: Nou ja, zeg. Dieper dan dit wordt het bijna niet.
0: Ik heb je er helemaal uitgehaald nu natuurlijk. Sorry, ik sta even... Moment. We doen even opnieuw. Even herpakken en even weer de concentratie erbij. Maak je klaar, pak pen en papier er even bij. Hier is die, take 2, de spreuk van Sander.
1: Nou, zo kan ik het niet. We doen even naar Furkel Shark. Ik moet even herpakken.
0: Wat is dit? Ik ben nu zo benieuwd wat er met dat kleine geitje is.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou, dit is gaat. Ja. Ik zou in ieder geval pen en papier klaarleggen.
0: Oké, zometeen naar Furkel Sharky en Good Heart in de Koen en Sander Show.

0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, dan gaan we, dames en heren, voor de tweede of misschien wel de derde ronde voor de meeschrijvers. Het is de tijd voor 7:10. Hier is de spreuk van Sander.
1: Een klein geitje heeft niks aan pantoffels.

0: hier aan de kust.
1: De Zeeuwse kust.
2: Hier aan de kust.
1: Altijd lekker om daarheen te gaan. Weekendje weg bijvoorbeeld. Even lekker genieten. De boel, vriendenweekend. Kan allemaal daar in Zeeland.
2: Ja, joh. Escort bestellen.
1: Nou, maar hoeft niet hier. Kan ook gewoon lekker een beetje spelletjes doen, het bier drinken.
2: Ja, maar je moet op tijd zijn, want het is lang rijden. Voor een escort.
1: Dat is lang rijden, ja, zeker. Goed, we gaan naar het nieuws van 6:30. Zometeen, Alain Altena, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De leraar van het jarenwoord is weer uitgereikt. En deze jongen had vooraf een plannetje bedacht, mocht zijn juf winnen.
4: Ik heb nog een verrassingtje mee.
3: Ja, ik vertel zo of die verrassing nodig was.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
12: Wowdeals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel... en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
20: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
21: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
20: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
22: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper... Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
0: nummer aan.
1: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
0: Ouder worden komt vanzelf.
2: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
0: Eraan wennen is een ander verhaal.
2: Je bent in de overgang.
0: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
2: Ik ga als een feniks herreizen.
0: Wennen maar aan. Donderdag in de bioscoop.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
24: Fans van voordeel.
13: Aldi.
25: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Keukenkopers, opgelet! Nu
27: big deals bij Keukenconcurrent.
26: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
28: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Het weerbericht van de Buienradar. Lokaal is er mist. Vandaag krijgt het noorden de meeste wolken. In het zuiden is er meer zon. Koud wordt het weer niet, 22 graden. En dan 11 vertragingen op de weg. Op dit moment is het heel druk op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Tussen Brielen en Oostvoorne zijn er wegwerkzaamheden bezig. Vertraging daar inmiddels opgelopen tot ruim een uur. Het verkeer wordt omgeleid. En nog eentje op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost daar 15 minuten extra. 6:30 in de Koen en Sander Show. Alain Altena met het nieuws.
3: Goedemorgen. De politie in Brabant is druk met 2 verschillende woningovervallen. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door 2 overvallers die het huis binnenkwamen. En ook in Deurne was het raak. Daar was een worsteling en uiteindelijk wist de bewoner de dief het huis uit te jagen. Er is nog niemand opgepakt.
30: Hij heeft ze zeg maar door de voordeur naar buiten gejaagd.
3: Ja, inderdaad. Ja. 4 agenten hebben gehoorbeschadiging opgelopen bij asielprotesten. Dat gebeurde vorige maand in Opheusden en Kesteren, allebei in Gelderland. Er werd toen zwaar vuurwerk naar de agenten gegooid. De burgemeester noemt die actie misdadig. In Amerika zijn dit jaar een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden op scholen. Vooral onderwerpen als ras en LHBTI verdwijnen uit de bibliotheken. Scholen gebruiken nu zelfs AI-software om boeken te scannen en te censureren. Schrijver Stephen King, bekend van boeken als It en The Shining, staat met ruim 300 verboden titels op de eerste plek.
30: Maar hij heeft ongeveer 300 boeken geschreven, dus je kan eigenlijk zeggen dat zijn hele oeuvre verboden is, misschien wel.
3: Nou ja, dat zou je inderdaad wel kunnen
30: maar
3: stellen.
30: Maar zijn oeuvre is niet heel activistisch, toch? Dat is gewoon meer thriller horror. Heeft hij ooit een uitspraak gedaan, waardoor gewoon...
3: Durf ik niet te zeggen.
30: Oké.
3: Nee, durf ik niet te zeggen. Dan naar school in eigen land, want gisteren was het weer zover. De prijsuitreiking van de titel Leraar van het Jaar. Er waren een aantal docenten genomineerd en hun leerlingen waren er allemaal bij. En één jongen had alleen wel een plan, zo vertelt hij tegen het Jeugdjournaal.
4: Ik heb nog een verrassingtje mee.
3: Kun je alvast vertellen, wat is dat verrassingtje?
4: Het is een confetti-kanon. Als ze nummer 1 wordt, dan ga ik die afsteken. Ik heb het al gevraagd en het mag.
3: Ja, en jou hoor. Zijn juf won.
31: Tessie Sterke. Wauw, ik ben heel erg trots, heel vereerd, maar ook heel erg verrast.
3: Ja, grote vraag is natuurlijk, is het nou gelukt met het confetti-kanon?
4: Ja, heel leuk. Het is gewoon echt heel leuk.
31: Jouw geheimtje, dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
4: Gelukt. Het geheimtje.

0: is scherp. Zou maar zo zijn dat iemand een keer dan gewoon roept wat hij doet? Ja, lachen.
1: Ja, ik twijfelde wel even hoor.
0: Ja, lachen. Oké, Johnny, 7 vragen mogen we aan je stellen. Hier vast vraag 1 om achter jouw werk te komen.
2: Ja. Wat heb jij geleerd van een docent op school? Een eigenschap, een kunde, misschien informatie, waar je voor je werk nu gewoon heel veel mee kan. Wat je echt nodig hebt. Wat is het meest belangrijke wat je geleerd hebt, wat je nu nodig hebt?
1: Ik denk dat dat wel een stukje communicatie is.
0: Mooi. Ja. Een stukje communicatie.
2: Ja, niet helemaal, maar een stukje.
1: Ja, een onderdeel daarvan. Ja.
0: Zometeen meer.

0: dinsdagochtend. Ochtendshow van Joe met Queen en David Bowie.
1: Pressure.
0: Under pressure.
2: Ja, even een uitstapje. Ik heb laatst gelezen dat Queen, met name Brian May en Freddie Mercury destijds, helemaal niet blij waren met dit liedje.
0: Oh ja?
2: Want ze waren in de studio, ze hadden Dave Bowie erbij gevraagd, geschreven echt door Queen dit. En Dave Bowie die nam het steeds meer bij zijn hand, trok het naar zich toe. Uiteindelijk zei Brian

0: Nee, is het meer een Bowie dan een Queen song geworden.
1: Ja.
0: Dus ze staan er eigenlijk niet meer achter.
1: Eigenlijk, nu jij dit zo vertelt, snap ik dat wel.
0: Ja, wel hè?
1: Ja.
0: En als ik kijk, Freddie Mercury met zijn uithalen maakt er nog gegooid wel een Queen sausje overheen. Maar als je echt, zeg maar, de muzikale pamflet, de tablet, zeg maar, hoe doen we dat? Plateau bekijkt, dan is het toch meer Bowie dan
1: is het
0: Queen.
1: Meer Bowie, ja, ja. Zeker, ja. Wij gaan aantreden voor een nieuwe editie van de Boel Protest. Puzzel lekker mee. Hè? We hebben 7 vragen om achter het werk, het beroep van Joe-luisteraar Johnny uit Maassluis te komen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heb jij geleerd van een docent op school vroeger, wat natuurlijk wel iets met jouw huidige werk te maken heeft, werd zojuist gevraagd. Toen zei hij een stukje communicatie. Ja. We hebben 6 vragen over. Hier gaan we naar vraag 2.
0: Ja, als jij met mensen communiceert, is dat dan vooral zenden? Of is dat ook vooral naar je toe krijgen? Of is dat gewoon een wisselwerking?
2: Nou, goede vraag. Het is een wisselwerking, maar ik denk over het algemeen dat je beter bent als je wat meer luistert. Dus als ik wat meer luister, dan komt dat het meeste voor.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Welke. Is er een zin of een woord of een vakterm die jij regelmatig gebruikt, die natuurlijk ook iets met je werk te maken heeft?
2: Ja, zat. Zat. Dat is een hele goede vraag.
0: Het woord stukje misschien.
2: Ja, misschien. Ja. ik denk dat er wel veel zijn, maar ja, dan ga ik het meteen wel heel veel verklappen, denk ik. Term.
0: We hebben tot 10 uur vandaag.
2: Ja, ja, ik denk dan over spieren. Spieren. Ja.
1: Spieren.
0: Spieren. Werk je op een vaste plek, vaste locatie?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
1: De mensen met wie jij praat, waarom komen die bij jou?
2: Ja, die hebben vaak wel een hulpvraag. Vaak zijn dat klachten.
0: Ja.
1: Nog 2 vragen.
2: 2 vragen.
1: Ja, dat denk ik aan een medisch beroep.
0: Ja, ik zat helemaal in de communicatiesector, maar hebben die mensen last van hun lichaam? Iets in hun lichaam?
2: Ja, klopt. Ja. Meestal wel, inderdaad.
1: Welk gedeelte?
2: Ja, eigenlijk van alles. Eigenlijk van teen tot aan hoofd.
1: Ik heb wel een idee.
0: Ja.
1: Ik heb het niet, maar ik ben er niet 100% zeker van. Dus we kunnen de hulp van onze luisteraars in de app weer ontzettend gebruiken. Stuur ons even door. Wat denk jij dat het beroep van Johnny uit de Maassluis is? Hij is 32 jaar. Misschien dat je daar ook nog iets aan hebt. Laat het weten. Voice appje mag ook. En Johnny, dan melden wij ons straks met een antwoord.
2: Helemaal goed.

0: Denise. I love your smile. Bij Joe. De beroepentest. Ja, wij trachten achter het werk van Johnny te komen uit Maassluis. Ik heb het idee dat we, nou, dat we dichtbij zijn. Dat weten we over zijn werk. Hij helpt mensen met klachten. Dat zijn lichamelijke klachten, van teen tot hoofd. Dat doet hij iedere dag op een vaste plek. En een belangrijk woord in zijn werk is spieren. Johnny vindt communiceren erg belangrijk en kan beter zijn vak uitvoeren als hij wat meer luistert dan dat hij zelf praat.
1: Ja, dan denkt Sander dat hij volkszanger is. Mark denkt aan huisarts. Jeannette denkt aan sportmasseur. En voor de rest denkt bijvoorbeeld aan Roan aan fysiotherapeut. En Stanley denkt aan fysiotherapeut. Danny denkt aan fysiotherapeut. Mirjam denkt aan fysiotherapeut. Linda denkt aan fysiotherapeut. Patrick denkt aan fysiotherapeut. Edwin denkt hieraan.
2: Ik denk dat onze luisteraar ofwel een fysiotherapeut of een osteopaat is.
1: Ah, ja. En Bertiel?
3: Ik denk dat hij fysiotherapeut is.
1: Nou, Bianca denkt ook fysiotherapeut, Wouter ook. Dus iedereen zegt eigenlijk gewoon bijna echt iedereen fysiotherapeut.
0: Johnny.
4: Ja.
0: Ben jij fysiotherapeut?
4: Jazeker.
0: Ja! Lekker. Lekker. Nou, daar moet je toch een aardig een tijdje voor leren, toch, geloof ik, om dat te worden?
4: HBO. 4 jaar opleiding.
0: Oh, dat valt me. Oh nee, het is als je osteopaat wil worden, dan moet je echt even doorzetten, geloof ik.
4: Ja, dan moet je wel weer wat
0: specialiseren.
1: Ja, maar 4 jaar HBO is ook niet mis, hoor.
4: Nee, dat is zo. Je hebt daarnaast ook nog wel mastermogelijkheden en nog andere cursussen en zo. Dus nooit uitgeleerd.
0: Wat zijn de meeste klachten die je tegenkomt op een werkdag?
4: Ja, toch wel rug en knie, hoor.
0: Rug en knie, hè.
1: Ja. En bij de patiënten?
4: Ja, dat is ook een goede, ja.
0: Hey Johnny, leuk dat je meedeed aan de beroepentest.
4: Helemaal goed, hoor.
0: En een mooie dinsdag.
4: Ja, hetzelfde.
0: Hoi. Zo, de ochtendshow van Joe. Goedemorgen, wij zijn Koen en Sander. Straks de 3 noten. Nu Daryl Hall en John Oates. En Out of Touch.

0: heeft, in goud heeft uitgekeerd. Ongelooflijk, Daryl Hall, John Oates.
1: Grootste in de jaren 70. Toen ze meer een beetje de soul opgingen. En de jaren 80, toen het gewoon pop werd. Blue Eyed Soul wordt het genoemd.
0: Mooi hoor. Out of Touch, straks het nieuws van 7 uur. Anne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik vertel zo welke Nederlander genomineerd is voor een grote voetbalprijs.
0: En één noot van een liedje wat je straks in de ochtendshow hoort. Daar komt-ie.
1: Ach, dat is Faycon Dios, denk ik.
0: Laten we nog een keer horen. Faycon Dios. Maar welke?
1: Ja. Schrikkelijk. Nee, ik speel gewoon niet meer mee. Het wordt zo heading voor een fall. Dat is meer.
0: Nou, ik
1: nee, na, na, na, nee, na, na, na.
0: Is niet goed.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, dan moet ik een tweede.
0: Nootje erbij, komt-ie.
1: Oh, Tonight, Nieuw Kids van de Blok. Ook niet goed.
0: Dan gaan we voor 3 noten.
1: Oh, dat weet ik hem niet.
0: Oh, leuk.
1: Time Stood Still, zou ik zeggen.
0: Nee, ook niet goed. Nee.
1: Klote gitaar.
0: Gebeurt niet vaak dat jij
1: niet. Nee, doe nog eens die nootjes. Nee.
0: Dan gaat hij, dat is leuk, dan gaat hij naar onze luisteraars. Dus laat het weten in de app van Joe. En dan geven we natuurlijk ook wel meteen een Koen en Sanne Show pakket.
1: Ja.
0: Moet je wel even antwoord geven op de vraag: wat is de titel van dit nummer? Kom maar door.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Balen zeg. Koffie.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
11: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
13: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, 2e voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Odido.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl.

0: Praxis Plus.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: UB40 met Ali Campbell. Komt naar

0: 40.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is jou.
6: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur krijg je van Alain Altena.
7: Goedemorgen. Met AI worden er steeds meer seksuele beelden gemaakt van kinderen. Daarvoor waarschuwen experts. In een half jaar tijd is het aantal van dit soort beelden wereldwijd met 40% gestegen. Veel jongeren maken en delen deze nepbeelden voor de grap, maar staan er niet bij stil dat het gewoon strafbaar is. Je kan er max 4 jaar cel voor krijgen. In Alkmaar ging het gisteravond weer over een besluit rond voetbalclub AZ. Israëlische fans zijn namelijk volgende week niet welkom bij een wedstrijd in de Europa League. De burgemeester noemt die wedstrijd een groot risico door de spanningen rond Israël. Ze is bang voor onrust in de stad als die supporters een paar dagen blijven logeren.
8: We zagen het sentiment rondom de wedstrijd op de sociale media. Zagen we echt in beweging komen, waardoor we ons realiseerden, oké, hier moeten we dus echt rekening mee gaan houden.
7: Om geweld in de stad te voorkomen zijn de uitsupporters dus definitief niet welkom. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje. Gisteren kondigde premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En voetbal Jorel Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award. Dat is de prijs voor het grootste talent in het Europese voetbal. Hato speelde eerder jarenlang bij Ajax en is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt al deze prijs voor voetballers jonger dan 21.
9: Mag ik zeggen dat ik de titel Golden Boy Award...
10: Ja, een beetje dubieus.
9: Hey, heb jij een dolfijn of een tas? Nee, ik heb sinds kort een Golden Boy.
10: Ja.
9: Dat doet me denken aan iets wat je in een nachtkastje legt. Ja,
7: zal ik maar heel snel naar het weer gaan. Ja, lokaal is een mist. Vandaag krijgt het noorden het meeste wolken. In het zuiden is er meer zon. Het wordt max 22 graden.
6: Dankjewel, Alain. We gaan naar de verkeersinformatie. Het is snel drukker aan het worden nu. 40 vertragingen. Op de A15 Gorkum richting Ridderkerk voor de Noordtunnel 35 minuten. Daar probeerde een te hoog voertuig de tunnel in te gaan. Dan gaan alle alarmbellen af en wordt de tunnel afgesloten. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Oostvoorne vanwege wegwerkzaamheden 35 minuten vertraging. En de langste wederom op de A15 door een ongeluk. Ridderkerk Oostvoorne tussen Rozenburg Centrum en de Veerpont bij Engeland. De Elbeweg. Een uur extra.
9: Ik vind hoe jij die files doet, Koen. Dat mag wel eens gezegd worden, dat doe je al meer dan 20 jaar zo kundig en zo informatief. Ik overhandig jou een Golden Boy Award.
6: Nou, daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, Sander. Ja, en het is iets gebeurd, een unicum in het programma. Het gebeurt niet vaak. Het is de koning van de drie noten zit hier naast mij.
9: Ja.
6: Sander, ja, je weet normaal gesproken altijd als we één noot van een liedje laten horen om welk nummer dat gaat. Vandaag had je zelfs nog te weinig aan drie noten.
9: Ik tast in duister.
6: Dus nog een keer, hier komt de opgave en de vraag is, weet jij hoe dit liedje heet? Je mag je het nu laten weten in de app van Joe.
0: Dit is Joe met Koen en Sander.
5: De Koen en Sander Show.
6: Ja, geven daar natuurlijk ook nog wat prijzen voor weg. Het Koen en Sander Show pakket verloten wij onder de inzenders. Sander, goedemorgen.
9: Een hele goede.

0: gaan even terug naar een hele oude uitvinding.
1: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe range worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in.
0: Weet je over welk toestelletje dat gaat?
2: Dat zal een telefoon zijn.
0: Dat is de mobiele telefoon.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For is een liedje uit. Hoe lang geleden? Hoe oud zou dit nummer?
1: 1987.
0: 87.
1: Joshua Tree.
0: Hij heeft het nog steeds niet gevonden, hè?
1: Nee, ik ga even zijn leesbril.
2: Goedemorgen. Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Staat gewoon op zijn neus. Nou, daar ben ik vorige maand 50 geworden. Maar wat ik niet wist is dat de band U2 ook 50 is geworden. Is september 1976.
0: Zo, ja.
1: Hing Larry Mullen een briefje op de muur. Een drummer zoekt een muzikant om een band mee te vormen. Dat hebben ze geweten. Er kwam een schreeuwige jongen op af, die wilde gitaar spelen. Nou, die werd gesommeerd te gaan zingen, Bono. Er kwam nog een gitarist, die best behoorlijk kon spelen op een zelfgemaakt gitaar. En er kwam een bassist, die een basgitaar had, maar daar nog nooit op had gespeeld. Maar wel alles van muziek wist, en dat was Adam Clayton. En 50 jaar later, nou, toch een imposante carrière opgebouwd. Ja.
0: En toch, moet ik eerlijk zijn, het is niet helemaal mijn ding of zo.
1: Er komt natuurlijk een punt dat men de interesse gaat verliezen. En dat is bij U2 ook. Het is niet meer echt relevant. Ze hebben ook een nieuw album komt eraan. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Ja, ja. Silencio. Ja, je hoort er werkelijk waar niemand over. Maar als je kijkt naar het werk van de jaren 80 en 90...
0: Zeker. Ja.
1: Is het wel een hele, hele grote band geweest. En die eer mogen ze af en toe nog wel eens eventjes teruggeven.
0: Over eer gesproken, we mogen de eer ook eventjes geven aan de Libreien. Natuurlijk het beroemde restaurant in Zwolle.
1: Ja.
0: Gisteren werden de Michelinsterren uitgereikt. En zeer goed nieuws voor de Libreien. Ze behouden als enige restaurant 3 sterren.
1: Ja, ja, het is ongelooflijk. Natuurlijk, Johnny Boer is overleden. 1,5 jaar geleden. Dus dit jaar was het eerste volledige jaar zonder deze grootheid. Maar ze hebben het weten vast te houden. En dat is extra, extra knap.
0: En Therese was dan ook meer dan terecht zeer trots.
3: Heel, heel dankbaar. Ik ben ook ongelooflijk trots op ons allemaal. En ook heel erg op Nelson en kinderen. En hoe we dit jaar dit hebben gedaan. Want het was voor ons wel echt het jaar van de waarheid. Dat hebben we wel zo gevoeld.
0: Ja. Therese Boer natuurlijk, de vrouw van de overleden Johnny Boer.
1: Ik vraag me af, hè? Toch ben ik benieuwd. Als je daar dan naar binnen gaat en je gaat zitten. En dan dat ze zeggen, nou, welkom. Dat je zegt, ja, mag ik een kipstateetje en een 7-upje? Wat ze dan doen.
0: Ja.
1: Ja, want je moet natuurlijk gewoon dat hele menu gaan eten. Ja, voor weet ik hoeveel geld.
0: Ja.
1: En je wordt de hele avond verteerd. En glazen wijn en pairing. Maar als je gewoon gaat zitten, doe maar wat spare ribs en een carpassootje vooraf en een 7-up. Ja, mogen ze je dan wegsturen?
0: Ja, ik denk dat het gewoon nooit gebeurt. Probeer het een keer uit, Sander.
1: En een kindermenu voor mijn vrouw.
0: Hey, ik moest aan je denken, Sander, want er is vandaag het nieuws. Het kabinet gaat investeren om iets te ontwikkelen in Nederland. Het heeft iets met het openbaar vervoer te maken. Namelijk bussen die zelf rijden.
1: Ja.
0: Zelfrijdende bussen, gewoon zonder chauffeur.
1: Ja, dat is wel een grote stap.
0: Nou, zeker een grote stap. Je moet er ook maar in durven zitten. Maar goed, er zijn al landen waar dit al lang gebeurt, hoor. Ik bedoel, ik heb in Noorwegen zag ik er op een gegeven moment de bus voorbij rijden. Ik zeg, er zit gewoon geen chauffeur in. Gewoon
1: nee?
0: Niet. Nee.
1: Het blijft een bizar gezicht, toch? Hè?
0: Ja. Maar goed, een man die dit natuurlijk allemaal al voorspelde. Ja. Dat is toch een held van jou, Griet Titulaar?
1: Nou, absoluut, ja. Mijn venster naar de wereld was die wondige wereld, jaren 80. Toen keek ik elke dinsdagavond naar Griet Titulaar. En die deed allemaal voorspellingen in het huis van de toekomst. Ja, ik weet niet, ik vond die man legendarisch. Omdat hij gewoon letterlijk een kijk op de toekomst had.
4: Wat we nodig hebben is dat er 1 zo'n glasvezeltje in ieder huis in Nederland komt. Dan kun je door dat ene glasvezeltje 100 televisieprogramma's gelijktijdig brengen. En telefoon, en beeldtelefoon, en alarmering, en telewinkel, en telegiro. Alles wat je maar zou willen. Van inbraakbeveiliging tot brandalarm. Het kan allemaal via dat ene glasvezeltje.
1: Telegiro, ja. Ja, maar goed, dat wel gelijk gehad. Ik heb ook zijn autobiografie. Kijk, deze man is natuurlijk er zit weinig opsmuk aan. Het is gewoon het is wat het is. En weet je hoe zijn autobiografie heet?
0: De autobiografie van Griet Titulaar?
1: Ja.
0: Nee?
1: Denk een beetje aan misschien toekomst, misschien visie. Denk een beetje zo. Wat?
0: Weet het niet.
1: Boek heet Mijn Leven.

0: de dinsdagochtend van Joe. Het gebeurt niet vaak, maar deze ochtend is het gebeurd dat Sander niet raadt naar welk liedje wij op zoek zijn in de drie noot.
1: Ja, ik heb het niet gehoord. Ik zat op wel een beetje Spaans gitaarspoor, maar niet het goede spoor.
0: Nee, één noot, twee noten en zelfs drie noten en je wist het niet. Ja, dan gaat hij natuurlijk naar onze luisteraars. In dit geval naar Corine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Corine.
1: Ja.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Ik ga werken.
0: Oh. Ja, nou, maar Corine heeft zeer interessant werk, vind ik.
1: Ja.
0: Nou, jij bent goudsmid.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Leuk. En dan maak je ringen en sieraden en alles. Kettingen.
2: Ja, in principe vooral repareren.
1: Oh. Ja, dat is mooi werk, hè?
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja, en maar waar doe je dat?
2: Ik doe dat in Zaandam.
1: Maar bij een juwelier?
2: Bij een bedrijf waar eigenlijk alle juweliers het naartoe sturen.
0: Oh ja.
1: Oh, ja, het lijkt me toch ontzettend inbraakgevoelig.
2: Ja.
1: Ja, vandaar dat je zo vaag, dat je het vaag houdt. Dat je niet
2: ja, ik hou het vaag. Ja. We hebben een druppel en een beveiliging. Maar verder is er niet zoveel te zeggen.
0: Nee. Corine, nou, je moet wel even nog een antwoord geven. Namelijk antwoord op de vraag, welk liedje is dit?
2: Ja, dat moet Enrique Iglesias zijn met Bailamos.
0: Ja, Sander. Enrique Iglesias.
1: Ja, om door een ringetje te halen.
2: Dat is niet de eerste keer dat Sander die niet goed heeft.
1: Nee, oh. Het is 99. Ja, toen was mijn muzikale smaak door het raam heen
2: vertrokken. Ik denk dat Enrique toch een beetje een, hoe noem je die ook alweer? Achilleshiel is voor hem.
1: Ja, nou, dat is inderdaad, vind ik wel. Ja, dat kan je wel zo stellen, ja.
0: Maar goed, Enrique, jij herkende hem meteen, Corine, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Uiteraard. Ja, groot fan vroeger.
0: Oh ja, echt? Ja. Oh ja, ik vind zo'n aansteller, jongen, die Enrique.
2: Ja, inmiddels wel. Maar ja, vroeger, hè.
0: Oh, ze is een vreselijke. Nou goed. Maar zijn muziek is leuk. We gaan hem draaien. Corine, en gefeliciteerd. Het Coen en Sander Show pakket komt jouw kant op.
2: Dankjewel.
0: En geniet van je dinsdag, hè.
2: Zelfde. Doei.

0: Ik moet lachen om appjes die binnenkomen. Ja, Enrique Iglesias. Ja, niet iedereen vindt hem leuk. Zijn muziek is natuurlijk leuk. Maar Mike die appt, als je hem hoort zingen in het begin, is het net of hij een kikker heeft ingeslikt.
1: Ja, klopt.
0: Niks aan gelogen. Bijna 7:30. Zometeen een man met een mooie stem. Dat is Alain Altena. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Twee bezoekers van het Oktoberfest in Duitsland, die hebben een ravage aangericht in een hotel.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Wen er maar aan.
15: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet.
16: Ik kan opeens totaal flippen.
17: Ouder worden komt vanzelf.
18: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
17: Eraan wennen is een ander verhaal.
18: Je bent in de overgang.
17: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
18: Ik ga als een Phoenix herreizen.
17: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
22: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
23: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
27: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
28: Ja.
27: En nu?
28: Domeinnamen kopen.
27: Voor je bedrijf?
28: Ja.
27: Welk bedrijf?
28: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals? Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deeldagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Lokaal is er mist. Vandaag in het zuiden de meeste zon. In het noorden wat wolken en dan wordt het maximaal zo'n 22 graden. Verkeersinformatie. Het is snel druk aan het worden op de weg. Dinsdagochtend altijd een drukke ochtend. 71 vertragingen op dit moment, meldt Flitsmeister. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 40 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk. Dan ben je tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-West 50 minuten langer onderweg. En nog eentje op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Veerpont Engeland, de Elbeweg. Daar 9 kilometer, ruim een uur extra. En dan gaan we naar het nieuws van 7:30. Krijg je van Alain Altena. Goedemorgen.
28: Goedemorgen. Experts maken zich zorgen over de snelle toename van AI-beelden waarop kindermisbruik te zien is. In 6 maanden tijd is het aantal van dit soort nepbeelden wereldwijd met 40% gestegen. De foto's zien er zo echt uit dat het voor de politie bijna onmogelijk is om nep van echt te onderscheiden. Veel jongeren maken dit op school als grap, maar ze beseffen vaak niet dat het strafbaar is, ook als het kind op de foto niet echt bestaat. In Amerika hebben ze nu te maken met de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd. De staat New York heeft zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Op die manier kunnen ze sneller testen en vaccineren. En steeds minder Amerikanen halen een prik tegen de mazelen. Daardoor kan het virus zich snel verspreiden. En we blijven even in Amerika, want ook daar hebben ze te maken met hoge brandstofprijzen. President Trump heeft daar iets op verzonnen. Hij wil dat Amerikanen binnenkort belastingvrije diesel kunnen tanken. Het gaat dan om rode diesel, die normaal alleen voor boeren is. Maar ja, of Trump dat zelf ook weet?
29: Red dye diesel, you know what that is? I don't know what the hell it is, but whatever it is, it's supposed to be very good. Does anybody want to explain that? Red dye diesel, everybody.
30: Is dit toch allemaal weer?
28: Ja, hij had er dus nog nooit van gehoord, maar het schijnt heel goed te zijn, zegt hij.
30: Maar Amerikanen, die moet vooral niet aan de literprijs voor benzine komen.
28: Want absoluut.
30: Ze doen natuurlijk alles met de auto.
28: Ja.
30: Ze gaan zelfs met de auto naar het pompstation. Maar, maar nee, dus dit zal misschien wel even, nou ja, dat zeggen we vaker, maar dit gaat ze echt raken, ja.
28: Ja, zeker. En zeker met de verkiezingen die er ook weer aankomen.
30: Absoluut,
28: de midterms.
30: En je kan wel zeggen, de prijs van eieren, hè, dat was helemaal in het begin de graadmeter. Ja. Maar de brandstofprijzen, dat
28: absoluut.
30: Is voor hun heilig.
28: Ja. En 2 dronken bezoekers van het Oktoberfest, die hebben een enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. 1 van de 2 had na een avond bier drinken overgegeven in de douche. Nou, ze probeerden de boel weg te spoelen met de douchekraan, maar vervolgens vielen ze in slaap.
30: Oei.
28: Ja, je raadt het al, het water bleef vervolgens urenlang stromen, waardoor het 2 verdiepingen lager uit het plafond kwam en zo de ontbijtzaal inliep.
30: Ach.
28: Ja, de waterschade ligt zo rond de 2 ton.
30: Dan heeft hij wel, het is vroeg natuurlijk, maar dan heeft hij wel een dikke substantie gebruikt. Dikke emulsie.
31: Omdat het niet wegstroomt, bedoel je?
30: Ja, omdat het gewoon het putje blokkeert eigenlijk.
31: Ja. Ja.
30: Ja, kijk, als je veel bier drinkt, dan is het wat vloeibaarder allemaal. Maar hier moeten er stukken curryworst nog ingezeten.
31: Maar het kan toch...

0: Franse persmedewerkster van MTV Nederland. Die had een scharreltje opgedoken. Die ging eventjes in bad met dit scharreltje. Voordat ze waarschijnlijk de daad. En die had allemaal vaccinelichtjes zo om de badrand heen gezet. En die heeft zo haar BH'tje uitgegooid alles. En dat is in dat vaccinelichtje. En toen hebben ze het bad niet gehaald, maar wel het bed. En toen was er brand.
1: Oei.
0: En toen stond dus inderdaad gewoon iedereen die een dag later een award moest uitreiken.
1: Oh.
0: Een award moest ontvangen. Of die moest optreden.
1: Oei.
0: In een Van der Valk badjasje bij het min 16 Red Bull.
1: Ja,
0: op staande voet was dit.
1: Jongen. Ja, echt waar? Is ze ontslagen?
0: Ja, dat was niet overzien.
2: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Joe. Daar zijn we weer.

0: lekker deze. We don't have to take our clothes off. Over kleren uitdoen gesproken.
1: Een lekker begin van je dag. Met Koen en Sander.
0: Je hoort regelmatig over BN'ers die dan op de cover gaan staan van de Men's Health.
2: Ja, dat is een heel ding, hè?
0: Dat is een enorm ding, is dat.
2: Oh, dan is het Spartaans. 6 maanden trainen. Jezelf ontzien. En ook inderdaad afgewogen rijst en spersieboontjes en kip eten. En ja. Je moet er echt maar zin in hebben. Maar het is wel een ereklusje.
0: Ja, en nu heeft Gordon natuurlijk al een tijdje geleden aangekondigd dat hij dat zou gaan doen. En heel eerlijk gezegd dacht ik, nou, ik moet het dan nog maar eerst zien. Want je moet er inderdaad echt heel veel voor over hebben. Maar de foto's zijn daar.
2: Ja.
0: Vandaag wordt hij officieel gepresenteerd, de Men's Health, de cover daarvan.
2: Ja.
0: En we hebben de foto al voor ons. En ik moet zeggen, ja, kijk, je kan van Gordon zeggen wat je wil, maar dit doet hij wel goed.
2: Hij is gewoon 35 kilo kwijt en dat zie je aan hem.
0: Ja, hij ziet er inderdaad heel gezond uit.
2: Ja, zeker. Kijk, ik verwacht niet dat hij helemaal gewoon dat is. Zoals droog is, moet je dan zeggen. Je bent niet fit of sterk, maar
0: droog. Ja, geen vet meer, ja.
2: Nee, dat is hij wel. Maar hij ziet er gewoon goed uit.
0: Ja, vind ik toch knap.
2: Vind ik ook knap.
0: Toch heb je toch een beetje doorzettingsvermogen voor nodig.
2: Nou ja, absoluut. Ja. En ik vraag me altijd alleen af, wie koopt dat blad nou? Niet alleen bij Gordon, ja, maar of nou Pepijn van de Jeugd vertegenwoordigt of Nick Schilder. Het is natuurlijk hele eer om op de verkoffer te staan. Maar ik heb nog nooit iemand gezien die dacht, goh, laat ik dat blad eens even lekker kopen.
0: Nee, daar zeg je wat.
2: Ja. Hè?
0: Ik heb ook nog nooit ook in de verleiding gestaan om dat blad te kopen.
2: Nee, daar zit ook niet in de leesmap. Kijk, snap, de Bobo, dat zijn kinderen van 5, weet je wel. De Autoweek, dat zijn mannen van weet ik veel, die interesse in auto's hebben. De Yoga Magazine of de Happiness, dat zijn voor vrouwen die even een esoterische setje nodig hebben. In een yogabroek. Maar wie koopt de Men's Health?
0: Ja. Nou, ik denk dat ik vandaag al weet dat Gordon de Men's Health gaat. Nou ja, donderdag komt hij officieel uit. Maar ik denk dat hij hem er wel even eentje gaat kopen.
2: Dat denk ik wel, ja. Die mag in het archief.
0: Nou goed, maar mocht je benieuwd zijn naar de foto's. We krijgen vaak ook de vraag, Koen en Sander, is het niet wat voor jullie de Men's Health? We kunnen iets bekendmaken.
2: Ja, dat is vaak als dat dan de ene wordt gepresenteerd, dan wordt bekend wie de volgende koffermodel is.
0: Ja.
2: En we mogen zeggen dat. En dat had je natuurlijk als je alle webcambeelden al zag. En als je gewoon ons überhaupt zag. Zeker als we naast Alain stonden. Dan had je gezien dat wij al drie kwart jaar in training zijn.
0: Ja.
2: Wij zijn de volgende 2 koffermodellen van de Men's Health.
0: Zeker. En het is Spartaans. We kunnen zeggen, we voelen wat Gordon heeft gevoeld. Hè?
2: Ja.
0: We hebben ook al de eerste foto hebben wij al mogen schieten.
2: Ik eet al, denk ik, 5 maanden hamburgers zonder sla. Ja, zo ver gaat het.
0: Check even de Instagram-pagina @KoenEnSander voor deze exclusieve foto van de Koen en Sander in de Men's Health.
3: I want you to want me.

0: dinsdag van Joe en de hits uit de 70s, 80s en 90s. Chip Trick. And I want you to want me.
1: De mop van Kato.
2: Ja, en van Chip Trick gaan we door naar Kato. Kato, mijn dochter van bijna 8 alweer. En ook nu weer heeft ze een mop.
1: Wat krijg je als je een beer samenvoegt met een zebra?
3: Wat krijg je als je een beer samenvoegt met een zebra?
2: Ja.
1: Een bontjas met stijl.

0: acteur natuurlijk.
1: En bokser.
0: En toch een smetje op zijn carrière.
1: Nou, godsamme.
0: Dat is bij de Oscars, toch?
1: Hey, ja, Chris Rock, hij liep even het podium op. En wel met een vlakke hand. Gewoon een klap. Ja, het is
0: een goede uithaal was dat.
1: Het is ongekend.
0: Ja, Chris Rock had ook grappen gemaakt over zijn vrouw. En dat vond Will dat niet leuk. De vrouw had een bepaalde, geloof ik, een huidaandoening. Iets met haar.
1: Die heeft geen haargroei meer.
0: Nee,
1: en hij maakte een G.I. Jane. Dat is dan zo'n... het was vroeger een actiefiguur met een kaal hoofd. Daar maakte hij een grap over. Ja, daar kan je niet mee eens zijn, maar je kan het op een andere manier ook uit.
0: Dat je dan het podium oploopt? Ja,
1: tijdens de Oscars. Ja. Je weet dat het echt foute boel is als de helft 2 minuten lang denkt dat het een act is.
0: Ja. Nou, het was hartstikke serieus. Ook serieuze zaken straks in het nieuws van 8 uur. Alain, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Gezond eten vinden in de stad, dat blijkt een behoorlijke uitdaging te zijn.
0: Ja, en een uurtje geleden, Sander, het mag gezegd worden, het gebeurt namelijk niet vaak, maar lukt het je niet om aan de hand van 3 noten te raden welke liedje bij de ochtendshow hebben? Hier een nieuwe poging. We beginnen met noot 1. Welke hit is dit?
1: Oh, nou, dat hoor ik ook niet. Mag ik hem nog 1 keer horen?
0: Nou, nee. Ja, oké, vooruit. De vraag is titel, hè, van dit liedje.
1: Oh, dit is denk ik Anna met Chiquita of Fernando. Ik zeg Chiquita.
0: Is goed! Chiquita, you
1: and I know. BZN is dit.
0: Ja, dit is gewoon een BZN.
1: Dit is echt BZN.
0: Dit is gewoon...
1: Maar wel lekker.
0: Carola. Zometeen hoor je ABBA in de ochtendshow.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: De prijs.

0: neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur. Hier is Alain Altena.
10: Goedemorgen. Het is lastig om in grote Nederlandse steden gezond te eten. Bij de meeste eetentjes is het veel te vet, zoet en zout. Blijkt uit nieuw onderzoek waar meerdere media over schrijven. Organisaties en gemeenten willen dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Vooral omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. Het schip dat gisteravond dreigde te zinken in de Eemshaven in Groningen is gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht. Het was toch een flinke klus, vertelde de veiligheidsregio bij de NOS.
11: Veel water stroomde de machinekamer in en dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
10: Nou, de bemanning was snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten 10.000 demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Nou, er wordt al weken geprotesteerd in Spanje. Gisteren kondigde de premier vervroegde verkiezingen aan dat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. Nou, voetbal, het was geen topavond gisteren voor Mark van Bommel. Als bondscoach van België verloor hij met 4-1 van Frankrijk in de Nations League. En na afloop reageerde Van Bommel op een persconferentie.
12: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn. Hè? Maar als je de uitslag ziet, ja, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Ja, dan is dit kwartier natuurlijk wel heel erg jammer.
10: Nou, in de pool staat België nu derde achter Italië en Frankrijk. Het weer van Buienradar. Lokaal is er mist. Vandaag in het zuiden de meeste zon. In het noorden meer wolken. Tot max 22 graden.
9: En dan de verkeersinformatie. Maak je borst maar nat, want het is een hele drukke ochtend op de weg. Het aantal vertragingen staat op dit moment op 121.
13: Zo!
9: Ja, dat is flink. Op de A15 Gorkum richting Ridderkerk voor de Noordtunnel. 50 minuten vertraging. Dat is een beetje frustrerend, want daar is een te hoog voertuig geweest dat toch de tunnel in wilde rijden. Dan gaan alle signalen op rood. Levert je daar dus nu 14 kilometer file op. Dan de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de Veerpont Engeland Elbeweg. Een uur extra reistijd. En 50 minuten op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij Numansdorp. Dan nog een ongeval op de A67, Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Daar 8 kilometer file en 3 kwartier extra.
13: Dit is Joe met Koen en Sander.
14: De Koen en Sander Show.
9: Ik heb veel gedroomd vannacht, Sander.
15: Heb jij gedroomd vannacht?
9: Het heeft alles te maken met hetgeen wat ik vanmiddag ga doen.
15: Oh ja.
9: Spanning is er. Hoor je straks.

0: maken zoals de UB40.
1: Nou.
0: Sorry. Valt me op dat ik een beetje negatief ben deze ochtend.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ik heb Enrique Iglesias al de pannenkoek genoemd. Ja, UB40. Ja, ik vind het... Ja, hij valt soms lekker, maar ik merk dat ik deze ochtend iets meer moeite mee heb.
1: Ik had... Nou, ik ga het dan vertellen ook. Ik denk een half jaar geleden had ik best wel... Ik ben heel breekbaar nu, heel fragiel.
0: We zullen voorzichtig met je
1: zijn. Gaat hij alweer lachen. Had ik zwarte ontlasting.
0: Sam, wat is dit nou?
1: Ja, dat is toch heel eerlijk. Maar je schrik, je denkt meteen dat je wat hebt. Dat is gewoon een zwarte ontlasting.
0: Je had een half jaar geleden zwarte ontlasting.
1: Ja.
0: Oké.
1: En... Ja. Ja. Ja. En dan denk je toch, die gaat richting opgedroogd bloed, weet je wel. Dat is toch, toch. En ze zeggen altijd, als het rood, helder rood is. Ja, ik heb natuurlijk een ongeluk gegoogeld. Zo ben ik dan ook alweer. Ik had eigenlijk mijn overlijdensrisicoverzekering had ik alweer verhoogd. Maar roodbloed is in principe goed. Nee, het is gewoon een adertje geknapt, hè, als je even iets te veel kracht hebt gezet. Mm-hmm. Ja. Maar zwart is dus ik...
0: Maak je verhaal al
1: af. Ja, ik even heel moeilijk, ik ben heel kwetsbaar. Dus ik de doktersassistent gebeld. Ja. Die zegt, ja, dan moet u misschien toch uw ontlastingen al een beetje gaan verzamelen. Dan moet u dat gewoon een keertje langsbrengen ook.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ga je toch, ja, dan sta je in de voorraadkast. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij hebben nog een ruime voorraad Tupperware-bakjes. Ja, en dan komt de praktische vraag, hoe ga je het een in het ander doen, toch?
0: Ja, ja.
1: Nou, gelukkig heb ik één toilet met een platla, dus daar lag dat dan. En met een soort van pollepel heb ik zo wat overgeschept.
0: Pollepel, jezus.
1: Ja. Nou, ik doe het niet met mijn handen, liever.
0: Nee, snap
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ja.
0: Pollepel.
1: Ja. Nou, dus toen ik nog een keer de afspraak maakte, toen keek de dokter zelf aan de lijn. Die zegt, ja, het enige wat wel dus kan zijn, heb jij onlangs, moet ik ook weer eerlijk zijn, hij zegt, heb jij veel rode wijn gedronken? Red wine. Ik zeg, ja, dat was gewoon een etentje links, etentje wijnproeverijtje rechts.
0: Je weet hoe het gaat.
1: Ja, dus toen kon ik eigenlijk gewoon de Tupperwarebak met rol gewoon weer in de vaatwasser zetten.
0: Het is niet eens gecontroleerd?
1: Nee, het was gewoon rode wijn. Dus bij deze een les. Als je zwarte kak hebt, kan ook rode wijn zijn.
0: Ik hing helemaal aan je lippen.
1: Ja, ik was toch 36 uur klinisch dood.
0: Ja. Jouw kennen, dat weet ik dat, ja.

0: En we wensen Joey, die op dit moment appt dat hij lekker een boterhammetje aan het eten is. Een bijzonder eetsmakelijk. Laat het ontbijt smaken.
1: Joey, drink er geen rode wijn mee.
0: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Goed, Red Wine, UB40 en hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe. Het is dinsdag 6 oktober. Wij bellen overigens donderdag, misschien aardig om even te weten. Met Linda de Mol.
1: Ja.
0: Want het 8e seizoen van Gooise Vrouwen gaat van start.
1: Ja, een tijdje weg geweest. Toen is vorig jaar of het jaar ervoor eigenlijk de hele nieuwe reeks gekomen. En dat is weer een unaniem groot succes.
0: Ja. Voor de rest de aankomende nacht. Ik kan me voorstellen dat je dan misschien in je bed ligt. Maar de echte voetbalfans proberen er misschien wel iets van mee te krijgen. Het is namelijk de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië.
1: Ja, tegen Benin.
0: Benin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat ze zeker weten dat ze wel winnen.
0: Het altijd gevaarlijke Benin. Nou, ze hebben gezegd bij Benin, we zijn hier om Messi te eren, maar we gaan geen cadeautjes uitdelen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat ze een hele mooie premie krijgen, hoor.
0: Ja.
1: Als het een uurtje of 7 wordt.
0: Ja. En het is een spannende dag vandaag voor mij. Het heeft alles te maken met het cadeau wat ik van jou heb gekregen, Sanne.
1: Ja.
0: 20 jaar Koen en Sanne Show. We hebben elkaar een eerste keer ervaring gegeven. En aan mij de taak om een vliegtuig zelfstandig te gaan
1: landen. Ja.

0: Nog steeds leuk om het te horen, hè? ABBA en Chiquitita.
1: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Ja, je luistert naar het programma dat inderdaad al 20 jaar bestaat. De Koen en Sander Show, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, en wij hebben elkaar een cadeautje gedaan. Wij hebben elkaar een eerste keer gegeven. Want naarmate je ouder wordt, naarmate je 20 jaar radio maakt, doe je steeds minder dingen voor de eerste keer. Dus ik heb voor jou een showworstel cursus gekregen,
0: ja,
2: om de nieuwe Hulk Hogan te worden. En jij hebt van mij het landen van een zelfstandig landen van een vliegtuig gekregen. Ja. Vorige week had jij je eerste les. Nou, dat ging hartstikke goed, toch?
0: Nou ja, dat ging niet onaardig, nee.
2: Nee, en vandaag mag jij les 2 gaan doen.
0: Ja.
2: En wat is het verschil tussen les 1 en 2? Wat ga je vandaag nog meer leren?
0: Ja, dat weet ik dus niet.
2: Oh.
0: Nee, dat weet ik niet. Ik heb ook met de instructeur daar niet over gesproken. Het enige wat ik weet, kijk, het ging vorige keer best goed. Dus ik heb nu, ben ik misschien een beetje al overmoedig dat ik denk, ik ga dit klusje vandaag wel even klaren. Maar dan krijg je vaak deksel op je neus natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat moet je niet hebben. Wat ik wel weet is dat mijn instructeur heeft vorige week nog heel veel tegen me gepraat. Dus die zegt dan, doe dit, doe dat,
2: oh,
0: doe zo.
2: Ja.
0: En hij heeft wel aangekondigd dat hij vanmiddag veel minder tegen me gaat praten. Dus dan moet ik het echt nog meer zelf doen.
2: Sterker nog, ik heb hem net gesproken. Hij blijft aan de grond.
0: Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nee, maar ik zat wel. Ik heb op zich lekker geslapen vannacht. Maar ik heb er heel erg over gedroomd.
2: Oh.
0: Want ik zat er, oh ja, we gaan met Flaps 10. Dan gaan we naar take-off, full power. Dan zoeken we de 50 knopen op. 50 knopen rotate. Ga je omhoog, gaan we naar 200 voet. Dan halen we de flaps er weer af. Gaan we naar flap 0. Bijtrimmen, want dan gaat die neus natuurlijk omhoog, Sander. Vervolgens klim je uit. Gaan we naar de 75 knopen opzoeken. Verder klimmen. Gaan we naar een 1500 voet. En dan gaan we natuurlijk het circuit in om klaar te maken voor de landing.
2: Best hij. Kun je dit vertalen als je in kindertaal?
0: Snap je hier niks? Dit is toch wel een beetje.
2: Ik weet alleen wat de flaps zijn.
0: Ja, maar als ik zeg 1500 voet.
2: Dat is hoogte. Ja, maar rotate en dit. Ja, het ging al een beetje snel, hè?
0: Ja, maar moet je nagaan wat er allemaal bij komt kijken, meneer.
2: Papi Tango Charlie houdt het allemaal niet meer bij.
0: Zo ging het vorige week.
3: Hou je hand aan het gas, hè? Hou je hand aan het gas. Ik heb het gevoel dat ik wil bijtrimmen nu, maar dat...
4: Ja, trim maar iets voorover dan, hè. Dus denk voorover, hè.
3: Oké, 200 voet. Landingsleppen eruit. Let op wat je neus doet, hè. Let op, kijk dan wat je neus doet. We zitten wel naar beneden, ja. Dus die neus moet weer omhoog.
4: Dat is wel mooi.
3: Maar je ziet, ik heb nog helemaal niks hoeven doen, hè.
4: Nou, heb je niks gedaan?
3: Ik heb niks gedaan.
4: Oh, oké, leuk.
3: Neus tegen de horizon aan. Nu moeten we naar 75 knopen.
0: Ja. Vond ik een leuk moment, want dus hij zei, ik heb dus niks gedaan. Dacht ik heb dus die hele take-off, had ik al zelf gedaan vorige week.
2: Ik ben benieuwd wat je vanavond, wat je vanmiddag allemaal gaat doen.
0: Ja, ik ook. Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat gebeuren op het vliegveld van Teugen. Dus woon je in de omgeving van Apeldoorn, dan zou je me kunnen zien, vliegen.
2: Ja, steek je linker wijsvinger eens naar voren en breng hem eens langzaam zo naar je gezicht. Kijk wat die neus doet.
0: Morgen uitgebreid een verslag natuurlijk van de vliegles nummer 2. Dit is AHA en Take On Me in de Koen en Sander Show.

0: Je hebt hem gevonden. Dit is Joe met de allergrootste hits uit de 70s, 80s en 90s. En aha, Take On Me.
1: Er zijn er heel veel muziekdocumentaires. Over de Eagles, over Metallica, nou noem het maar op.
0: Ja.
1: Maar er is ook eentje over aha. En het grappige is dat van alle bandjes waarvan je denkt, nou, daar is echt ruzie geweest, staat aha niet heel hoog op die lijst, nee. Denk je. Maar toch hebben ze alleen maar gezeik met z'n drieën.
0: Oh, is dat zo, ja.
1: Omdat vooral ook door dit liedje, ze claimen alle drie dat riffje verzonnen te hebben.
0: Ja.
1: En ze kunnen elkaar niet luchten of zien, treden af en toe nog wel op.
0: Als er op een gegeven moment succes om de hoek komt kijken, dan wordt het vaak lastig.
1: Dan krijg je in één keer vele vaders die zich melden.
0: Het nieuws van 8:30 krijg je zometeen van Alain Altena.
2: Ja, we zoeken steeds vaker naar vuurwerkvakanties. En zometeen hoor je daar meer over.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: boekhoudertje. Scoor alle avonduurs bij Bol. Hey,
1: nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Lokaal mist, vandaag in het zuiden de meeste zon, in het noorden wat meer wolken. En dan wordt het vandaag maximaal zo'n 22 graden. Verkeersinformatie, een hele drukke ochtendspits. 120 vertragingen op dit moment. Sterkte als je onderweg bent, is extra druk op de A15. Ridderkerk-Oostvoorde bij de Zuurhofbrug is de oprit dicht. En 1 uur en 20 minuten vertraging. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht, 50 minuten. A28 Zwolle in de richting Amersfoort. Ben je tussen Ermelo en Nijkerk, 35 minuten langer onderweg. En in het noorden de A32, Meppel-Heerenveen voor Heerenveen-Zuid, 35 minuten. En dan gaan we naar het nieuws van 8:30. Hier is Alain Altena.
18: Goedemorgen. Een patatje oorlog, een frikandelbroodje of een Turkse pizza. Ja, je kan ze bijna overal krijgen, maar voor een gezonde lunch moet je echt je best doen. In grote steden is het namelijk ontzettend lastig om nog gezond te eten. Bij de meeste eetentjes is het aanbod veel te vet, zoet en zout. Volgens deze expert hebben we het vaak ook niet door dat we slecht bezig zijn.
19: Ons eetgedrag gaat vooral onbewust. Dus als je veel ongezond eten ziet in je directe omgeving... dan is de kans ook groter dat je daar gebruik van gaat maken.
18: Zei die bij RTL Nieuws. Vooral rond middelbare scholen en mbo's worden jongeren platgegooid met ongezonde snacks. Gemeenten en organisaties willen dat het kabinet nu snel ingrijpt.
17: Ja, wat is de hit op de middelbare school? Jouw oudste zit toch een frikandelbroodje.
20: Een frikandelbroodje met een klein blikje Monster.
17: Ja, Monster ook echt.
20: Die is niet groot mee geworden. Ja.
17: Oh, ik vind die energiedrankjes altijd zo heftig.
20: Ja, mijn zoon drinkt dat niet hoor. Die vindt het
17: nee, dat zegt
20: lekker. Nee, hij vindt het echt niet lekker. Hij vindt het echt niet lekker. Nee, en hij is altijd heel eerlijk. Hij vindt dat vitaminewater vindt hij wel lekker. Dat is water met een smaakje. Nou ja, dat vind ik al lang beter dan... Maar ik ben ooit met vrienden, waren wij met een camper door Amerika. Toen hadden we ook gewoon ontbijt nodig.
18: Ja.
20: Maar dat in Amerika is dat ook bijvoorbeeld alleen maar vet.
0: In Amerika is het een ramp.
20: Ja. Gewoon een broodje kaas. Of gewoon, maar dan ga je op een gegeven moment. Bij tentjes gingen we dan ontbijten. Nou, dat was altijd wafels en met spek en bacon. Wafels met spek en bacon en gravy en kip erbovenop. Nou, op een gegeven moment waren we echt wel zagrijnig. Een vriend van ons heeft daar gewoond. Die zei: nou, dan gaan we morgen echt, echt gezond ontbijten. Nou, dankjewel, want we waren 10 dagen onderweg. Je krijgt echt pijn in je buik. Toen bracht hij ons naar de IHOP. Toen zei ik, wat is IHOP nou, hè? International House of Pancakes. Nou, dan zit je weer aan de... Maar dan ga je op een gegeven moment ga je dus de supermarkt in. Maar gewoon een gewoon afgebakken brood.
0: En kennen ze niet.
20: Het is allemaal... Nee. Het is gewoon... Daar gaan we ook heen, hoor.
0: In Amerika, als je naar de Cheesecake Factory gaat... vinden ze al dat je gezond bezig bent.
20: Ja, precies, ja.
0: Dat is echt waar.
20: Want er zit aardbeiendressing overheen.
0: Maar het erg is, in Amerika heb je ook nog die supermarktketen de Whole Foods... Daar kun je echt gezond eten halen, maar dan betaal je toch een geldbedrag. Ja, dat kunnen de normale mensen niet betalen, joh.
20: Maar wat het knappe is, kijk, het is daar natuurlijk allemaal vet eten. Het is veel ook, maar je ziet het niet aan die mensen.
18: Als het aan het kabinet ligt, dan rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Het is vooral bedoeld om meer OV te laten rijden op het platteland. Daar verdwijnen steeds meer buslijnen. Nou, sinds vorig jaar rijdt er al een in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens de staatssecretaris komen er nu 3 proeven... In het AD zegt ze, in het begin kan het misschien een beetje eng zijn... maar het is wel echt de toekomst. En Amsterdam zet zich schrap voor steeds meer elektrische steps in de stad. Sinds kort zijn de eerste goedgekeurde modellen van het bekende merk Segway te koop... maar er zijn zorgen, schrijft het Parool. In steden als Parijs, Rome en Barcelona... schoot het aantal verkeersongelukken enorm omhoog nadat ze waren toegelaten.
20: Nou, ze heft het zichzelf toch weer op.
18: Ja, ik wil net zeggen, want in Parijs en Madrid... zijn elektrische deelsteps inmiddels weer verboden. En
0: toch is het heel leuk.
20: Hartstikke leuk.
0: Ik vind het altijd... Het is ook heel makkelijk. Ik was een paar weken geleden had ik een stedentripje in Zweden. Ja, en pak je gewoon steeds even zo'n steppie voor. En het is hartstikke leuk. Maar je moet inderdaad heel erg oppassen, met name voor de tramrails, hè?
20: Ja.
0: Als je daarin komt.
20: Ja. Oeh. Nou goed, ik heb zo'n step. Ik ga vanmiddag, krijg ik mijn tweede les, dat ding veilig landen.
0: Ja, maar jij hebt een illegale.
20: Ja, klopt.
0: Ja.
20: Nou, nog niet goedgekeurd. Laat ik het zo zeggen.
18: En RTV Oost schrijft over een nieuw fenomeen, de vuurwerkvakantie. Door het landelijke vuurwerkverbod in ons land lijken dit soort tripjes steeds populairder. Op booking.com is het aantal zoekopdrachten naar Duitse accommodaties rond de jaarwisseling enorm gestegen.
0: Nou ja, joh.
18: Ja, deze man speelde eerder al met het idee om de jaarwisseling ergens anders te vieren.
21: Ik zei net ook al tegen hem, ik zeg, ik boek gewoon een B&B in Duitsland. Dan ga ik wel in Duitsland vieren. Het is traditie, kom op, het is hobby, het is passie, hè. Je blijft het doen.
18: Ja, komende jaarwisseling geldt in ons land voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod. Gemeenten kunnen nog wel een uitzondering maken, maar dat gebeurt tot nu toe nauwelijks.
0: Oh, ik hoor dat geknal nu alweer. Terwijl er dus een vuurwerkverbod is, maar toch hoor ik het. Ik ben er zo klaar mee, dat hele vuurwerk. Ik vind het wel mooi, maar goed, dat geknal, joh.
20: Nou, ik ben zelf
0: voor de hondjes.
20: Ja, vind ik ook. Maar als je nou gewoon het hele jaar doordoet... Dan kan iedereen aan het wennen, dan valt het gewoon niet meer op. Dan komt het een beetje in het systeem. Dus ik pleit 365 dagen per jaar, 12 uur, 6 uur, 12 uur, 6 uur, gewoon vuurwerk.
0: Ja, en dan het liefste gooien vanaf een elektrische step.
20: Nee, gewoon knallen, gewoon bam, illegaal. Cobraatjes tegen de voordeurbakker. Mooi.
0: Hey, het stikt van de geruchten. Hoe zit het nou met de comeback van de zanger Marco Borsato? Zometeen Arend Baden van de RTL Boulevard, je hoort hem hier natuurlijk. In de Coen en Sander Show.

0: We maken er een gewoonte van iedere dinsdag in de Koen en Sander Show rond 20:15. Dan spreken wij even met de Arend Baden van RTL Boulevard. Het laatste shownieuws door. Er is natuurlijk genoeg te melden. Dan kunnen wij Arend gaan aankondigen.
1: Ja.
0: Maar kunnen het beter Gordon even laten doen?
2: Arend Baden is echt. Vet mijn reet ermee af.
0: Hoppa.
1: Ja.
3: Goedemorgen. Nee, ja, daar zijn we weer.
1: Het moet ook passen inderdaad, hè?
3: Nou, het klopt als een bus, hè. Ja, dat is nog steeds zo trouwens. Hij volgt me nog steeds niet. Het is één grote... Ja, hij heeft daar geen zin in.
1: Want dit was denk ik alweer 2,5 jaar geleden. Zijn de rijen alweer gezegd? Heb je hem al eens een keer weer voor de microfoon gehad of niet?
3: Nou, nee, nog niet. Ik hoop hem nog wel weer een keer te spreken. Maar hij heeft nog steeds geen behoefte aan contact. Dat heeft hij een aantal collega's, wil hij niet meer spreken. Terwijl hij zo vitaal is, hij heeft de koffer van de Mens Held gisteren. Maar ja, dat doen we dan even met een andere verslaggever. Dus dat is wel echt, Gordon lacht, Gordon huilt. Zo gaat het altijd bij hem.
1: Nou, maar Arend, jij hebt alleen gezegd dat hij labiel was. Het is niet dat jij zijn hele familie kapot hebt gemaakt, toch?
3: Nee, dat kwam er nog eens bij als ik dat had gedaan. Nee, ja, daarom. Ik heb gewoon toen een wat bemoedigende woorden gesproken, omdat we ons zorgen maakt. Weet je nog, die soap op SBS wat helemaal niet liep. En hij gaf iedereen, niet alleen mij, maar ook Angela de Jong, het was een volgevreten hokker, weet ik wat allemaal, kwam daaruit. Ik zeg, joh, hier ga je niet ver mee komen. Nou ja, maar goed, hij is aan het beteren, jongens, dus misschien dat er een hereniging aan zit te komen.
0: Toch is het leuk om nog even te luisteren naar hoe dat er allemaal naartoe ging toen Arend Baden in gesprek wilde met Gordon.
4: Gordon, goedenavond. Ja.
5: Jij noemde me toch labiel op televisie.
4: Wat zeg je?
5: Niet met mij praten.
4: Waarom niet?
5: Nee, weet je, luister, er zijn grenzen. Hij heeft mij op televisie labiel genoemd. ik praat niet met iemand die dat soort dingen over mij roept. Zou er niet erop je. Arend Baden is echt vet mijn reet ermee af.
3: Nou ja, ik kan toch echt beter toiletpapier gebruiken, hoor, zal ik je vertellen.
0: Oh, maar, okay,
3: we moeten erop lachen, toch?
0: Maar ja. Nu heb jij natuurlijk de cover gezien, want Gordon heeft natuurlijk maandenlang getraind. En het is natuurlijk niet niks daar op de mensheld. Wat vind je ervan?
1: En je mag nu echt eerlijk zijn, hè?
0: Ja.
3: Denk je dat hij dat kan waarderen? Nee, ja, nou, ik vind het wel echt knap van Gordon. Ik bedoel, laten we wel wezen, hij zegt dat hij 32 kilo is afgevallen, geloof ik. Hij woog 123 kilo. Ja, en die foto, er is wel iets opvallends op die voorpagina. Hij houdt een dumbbell, zo'n kilo-ding.
1: Ja.
3: Gewicht, dankjewel, voor zijn buik, voor het resultaat. Dat had ik wel eigenlijk anders willen zien. Maar voor de rest, ja, jongens, hij heeft wel... het goed gedaan. Ik bedoel, dat is wel waardoor hij ook minder woedeaanvallen heeft. Dus dat is goed nieuws voor mij. Want zijn diabetes is ook onder controle. Ja, maar ik kan wel iedereen... Dat vind ik dan toch wel goed. Hij gaat er dan ook helemaal voor. Hij heeft menig pannenkoekhuis in Amerika ook gezien waarschijnlijk. Dus nu ziet hij er goed uit. Het rendement, dat is er.
1: Maar zeg je nou dat hij een dumbbell voor zijn buik houdt?
3: Ja.
1: Gadverdamme.
0: Oh, wacht even. Gordon...
6: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Gordon, we hadden het net over de mensheld natuurlijk.
6: Oh, ja. Godverdorie, wat een ontlading.
0: Ja. We moeten ook nog iets anders zeggen, Gordon, dat weet jij misschien niet. Maar we hebben ook Arend Baden aan de lijn hangen.
6: Oh, nou...
1: Die positief was over je foto's.
0: Die heel positief was, toen dachten we, nou ja, misschien moet het toch.
1: Het is het laatste seizoen van het familiediner. Misschien kan het nog.
6: Nou ja, weet je, ik vind het prima. Maar hangt hij echt? Want ik zie hem het liefst hangen.
3: Ja, Gordon, ik zou je uit je dromen helpen. Nee, maar ik hang wel aan de lijn. Hoi, Gordon. Goedemorgen.
6: Hé, Arend, jongen. Nou, weet je, misschien moeten we het maar gewoon een keertje bijleggen, joh.
3: Het lijkt me toch ook goed. Alhoewel ze het wel heel leuk vinden natuurlijk dat wij ruzie hebben.
1: Nee, daar is uiteindelijk niet meer bij gepraat.
3: Nee, maar goed gedaan, toch?
6: Ja, ik ben heel tevreden en het was een mooie avond gisteren. Maar ik ben wel blij dat het achter de rug is. Want het was echt wel een soort van... Jezus, het een heel mooi project. Maar ik ben nu wel gewoon klaar om gewoon lekker verder te gaan, weet je.
0: Ja, maar je blijft wel een beetje conditie toch, Gordon? Het is nou niet
6: dat... Nee, jongen, ik ben gewoon elke dag... Nou, ik zou je eerlijk vertellen, ik ben normaal nooit zo laat wakker. Want ik sta altijd om 6 uur op, sowieso. Maar ik was zo moe. Van alles gisteravond. Ja. En ik heb gewoon, ik sport gewoon elke dag. Ja. Bijna elke dag.
1: En is jouw streefgewicht nu Celine Dion?
3: Dat doe ik wel.
6: Ja,
3: je kan het niet aan mijn
6: Er is nog één ding aan mijn lichaam wat moddervet is. En die is
0: Ho maar.
1: Dat is die bankrekening.
0: Ik vond het toch leuker, Gordon, toen jij zei...
5: Arambare is echt... Vet, maar reet ermee af.
6: Oh, wat ver.
3: Ja, maar dat was wel een andere periode toch, Cor? Want je zei gisteren ook tegen onze collega Lees... dat je weer mentaal ook beter voelt.
6: Ja, maar weet je, ik denk dat dat ook echt te maken heeft. Dat heb ik ook echt een paar keer uitgelegd. En ook echt landelijk voor ben uitgelachen. Dat soort dingen ook echt te maken hebben met waar ik vandaan kwam. Met diabetes heeft gewoon heel veel dingen veroorzaakt. Met gemoedstoestand, mood swings en weet ik veel wat allemaal. En daar hebben mensen gewoon echt om gelachen. Maar dat is echt zo. Ja. Ik zou daar nu heel anders mee omgaan.
1: Ja.
6: Dat merk ik aan alles.
1: En hoe is het met je diabetes? Want die is in remissie nu, heb ik gelezen.
6: Ja, nee, ja, dat is gewoon helemaal onder controle. Ja. En mooi. Ik had die zender afgedaan, maar die heb ik wel opgedaan. Want ik denk, ja, het voelt toch veiliger om te weten hoe je bloedsuiker is.
1: Ja.
6: En, maar ja, dat is fantastisch.
0: Maar ben je, ook, ben je nu, omdat je beter, letterlijk beter in je velletje zit... ben je dan ook milder geworden? Gaan we... Ja, nou, je klinkt wat rustiger gewoon. Dat is dan ook lekker.
1: Nee, maar dat was de vraag aan Adem.
6: Ik ben wel benieuwd. Een klein voorbeeldje. Gisteren moest ik bij de Grand Hotel zijn... en ik kwam nergens in met mijn auto. Nou, vroeger, nou, voorheen... nou, dan schold ik alles en iedereen verrot. En nu zat ik in de auto. Nou, weet je wat? Ik rijd gewoon terug naar huis. Ik neem een Uber.
1: Ja, dat is ook
6: Het is wel een andere... Ja, is wel, ja, ik zeg niet dat het allemaal hierdoor komt. Maar ja, het is gewoon 1 en 1 is 2.
1: Ja, en de volgende stap wordt de Playgirl.
6: Ja, laat ik mijn lul zien.
0: Hey Gordon, echt respect voor de foto's. Dat kan niet anders zeggen. En goed je weer gesproken te hebben. En tot de volgende.
6: Lief. Okay. Dank jullie wel. Oké, doei.
0: Zo aan.
3: Nou, dit was wel even... Hij is echt veranderd, hè?
0: Die zag je niet aankomen.
3: Ik voel het gelijk. Die zag je niet aankomen. Het is wel een leuke verrassing zo op de dinsdagochtend. Ja, maar joh, weet je... Nee, maar ik vind wel, hij is wel... wat ik zeg, hij gaat alle kanten op. Maar nu is hij wat gestroomlijnder, wat rustiger. Ja, ik ben wel benieuwd hoe lang dat gaat duren. Ik ken Gordon al heel lang. Het schiet alle kanten op. Maar ik vind het... Chapeau dat hij dit gedaan heeft, toch?
1: Een mooie 36 uur worden.
3: Ja.
0: Arend, tot volgende week, hè?
3: Tot volgende week, jongens. Hoi.
5: Arend, is echt vet. Mijn reet ermee af, echt.

0: want to do is make love to you. Anne Altena, wat heb jij straks in het nieuws van 9 uur?
1: Nou, het wordt een dag om nooit te vergeten voor Lionel Messi.
2: De drie noten.
0: En we komen er alweer aan met de sing-along straks een uur lang hier bij Joe. Lekker meezingen met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. Maar één van die liedjes moet je even gaan raden. Daar hebben wij een Koen en Sander showpakket voor. Uiteraard ook een kussenaarwens van Beter Bed. Sander.
3: Ja?
0: Jij bent de baas. Gaan we voor 1, 2 of 3 noten?
3: 3. Nee, eerst even horen.
0: Ja, luister eerst even. We beginnen met noot 1. Als je het weet, de titel van dit liedje mag je gaan appen.
3: Oh, er mag er eentje bij.
0: Weet jij het al?
3: Ja, ik denk het wel. Nee, dan weet ik het niet. Er moet er nog eentje bij.
0: Gaan we inderdaad voor 3 noten.
3: Is het alsof jij pianoles hebt om keyboard? Alle eendjes zwemmen in het water, vallen wel de rieren.
0: Nee, het is een hartstikke leuk, vrolijk, bekend nummer.
3: Nou, kom maar door.
0: Titel van dit liedje. In de app van Joe. Succes.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Deze week in de bonus.

Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: of in de AH-app.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: De singalong komt eraan, nu het nieuws van 9 uur met Anne.
6: Goedemorgen. De naaktfoto's van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's en contactgegevens. Deze vrouw ontdekte dat zij ook op die website staat.
7: Pijn, schaamte, verdriet, verafschuwing naar jezelf. Ik denk dat dat nog wel de ergste was en is. Die zit er soms nog wel.
6: Op de website staan bijna 900.000 beelden van slachtoffers. Nog een hoop vragen in Brabant. Daar waren gisteravond twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen drongen twee mannen een huis binnen en mishandelden bewoner. En niet veel later was het raak in Deurne. Daar ontstond een worsteling, waarna de bewoner de indringer uiteindelijk zelf het huis uit wist te jagen. De politie is druk met het onderzoek, want er is in beide zaken nog niemand opgepakt. Door naar Frankrijk, ook vandaag worden daar weer massale onderwijsprotesten verwacht. Al dagen protesteren scholieren tegen overvolle klassen en het lerarentekort. De demonstraties lopen steeds uit op rellen. Gisteren raakte een scholier een hand kwijt nadat hij een flitsgranaat van de politie oppakte. En voetbal, het wordt een dag om nooit te vergeten voor Lionel Messi. Komende nacht trekt hij nog één keer het shirt van Argentinië aan voor een afscheidswedstrijd. 85.000 fans zijn erbij in het stadion. En verder speelt Messi in een speciaal shirt met gouden letters. En ook de hele selectie van 2022, toen Messi met Argentinië wereldkampioen werd, is erbij. De wedstrijd begint om 1 uur vannacht onze tijd. Het weer van Buienradar. Lokaal is er mist. Vandaag in het zuiden de meeste zon. In het noorden meer wolken. Tot max 22 graden.
4: Dankjewel, hè. Dan verkeersinformatie. En het is een hele drukke ochtend op de weg. We zijn ook zeker nog niet van de ochtendspits af. Sterker nog, 96 vertragingen op dit moment op Flitsmeister. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Diemen Noord. Daar nog een half uur vertraging. 35 minuten op de A6 Lelystad Muiden. Voor Almere Oostvaarders. Dat komt door een ongeluk. Dan is de oprit afgesloten op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorde. Bij de Suurhof. Brug, een uur vertraging, vielen daar inmiddels 10 kilometer lang. En de laatste op de A15, Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. En daar ben je 33 minuten langer onderweg. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om even geconcentreerd te luisteren naar deze drie noten van een bekend nummer.
8: Ja, het is niet Becky Trousers van Madness, dat denkt Patrick. Trudy denkt aan Per Spoor van Guus Meeuwis, is het ook niet.
4: Oeh.
8: En Bellelaire ook niet goed.
4: Nee. Je mag gaan appen voor het Koen en Sander Show pakket en een kussen van Beter Bed. Antwoord op de vraag, hoe heet dit nummer? Kom maar door.
9: De Joe Singalong met Koen en Sander.
4: Ja. Straks het antwoord, dan gaan we die prijzen weggeven. En nu glijden we de singalong in met Paddy Smit zometeen. Because the night. En eerst Koen en de

0: Singalong in de Koen en Sander Show.
1: En daarmee zijn we van start met de Singalong, zoals iedere ochtend tussen 9 en 10. Weinig geklets, vooral lekker veel muziek.
2: Ja, lekker meezingen. Ja, je hoeft niet te kletsen. Zingen mag natuurlijk wel.
1: Goedemorgen, Mark.
3: Ja, goedemorgen.
1: Je bent directeur van de basisschool.
3: Ja, klopt, in Emmen.
1: En dan vraag ik mij af, moet je dan ook nog wel eens bijspringen voor de klas als er zieken zijn bijvoorbeeld?
3: Heel soms, maar niet de hele dag. Vaak even een groep afvangen totdat er een invaller is.
1: Ah ja.
3: Maar goed, ik mis het nog wel eens hoor.
1: Ik vond het vroeger altijd heel spannend, want dan kwam er dus de directrice van de school, inderdaad, in uiterste noodgevallen. Kregen we dan les van de directrice en dacht, oeh, dat is wel de directrice die nu voor de klas staat.
2: Ja, dan moet je echt op je hoede zijn.
1: Zeker, ja.
3: Nou, gelukkig is het bij mij niet zo, hoor. Jij kan het vaak wel leuk als ik even voor de klas kom.
1: En jij kan gewoon lekker de radio luisteren in je kantoor natuurlijk.
3: Ja, klopt. En ik heb altijd Joe erop.
2: Kijk, nou heel goed.
1: Dat horen we graag, Mark. En jij hebt 3 noten gehoord van, nou ja, vinden wij een bekend nummer.
3: Ja.
1: Maar de vraag is, hoe heet dit nummer?
3: Nou, dit is Guus Meeuwis en Verliefd Zijn.
1: Jij zegt Guus Meeuwis, Verliefd Zijn.
2: Dat is goed!
1: Gefeliciteerd, Mark. Dat wist jij natuurlijk al lang, want je was zeker van je zaak. Je krijgt het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Beter Bed.
3: Nou, hartstikke mooi.
1: En een succes daar op de school in Emmen.
3: Ja, dankjewel.
1: Fijne dag, Mark.
3: Hetzelfde, dag.
1: Madonna komt eraan, de Queen ook nog in de sing-along. Nu eerst Guus Meeuwis.

0: Queen, Bohemian Rhapsody. Straks een update van een hele drukke ochtend op de weg. We hebben ook nog Wham. En J-Lo.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: specialist.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Schat, je hoeft niet te huilen.
9: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
10: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
9: Ah, dat lucht op.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
20: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
20: En nu?
18: Door mijn namen kopen.
20: Voor je bedrijf?
18: Ja.
20: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Weer bericht van de buienradar. Lokaal is er mist. Vandaag in het zuiden de meeste zon. In het noorden dan weer wat meer wolken. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dan nog even een blik op de weg. Want het was een hele drukke ochtend op de weg. Met zo ongeveer 130 vertragingen. Daar is nog de helft van over. Op de A2 is het druk. Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug 30 minuten. De A6 Lelystad in de richting van Muiden. Voor Almere-Oostvaarders 3 kwartier vertraging na een ongeluk. En de A15 Ridderkerk richting Oostvoorde. Bij de Dintelhavenbrug 3 kwartier.
24: De Joe Singalong met Koen en Sander.
23: Zoals iedere ochtend tussen 9 en 10. Sander, goedemorgen.
25: Een hele goedemorgen.
23: Meezingen zometeen met Elvis Presley bij Joe. Suspicious Minds komt eraan. Maar eerst Wham. Hier is Freedom.

0: 50 geworden, Sander.
1: Ja.
0: Maar J-Lo is daar al over.
1: 57.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Oh, ziet er heel goed uit.
0: Die gaat richting de 60.
1: Ja. Toen bedenk ik aan mijn eerste keer dat ik het bed deelde met een meisje. En het was een mooie zomeravond, gordijnen dicht. Toen zetten ze dit liedje aan.
0: Nou, vaak de eerste keer is wel met het licht uit, toch?
1: Nee, toch?
0: Jawel.
1: Je wilt toch zien of iemand zijn sok uit heeft?
0: Dit is de dijk in de Joe Singalong.
2: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Een easy laadpaal laadt elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar... Kruidvat.

0: jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Show! 10 uur, het nieuws met Alain Altena.
14: Goedemorgen. De man die bijna 2 weken geleden een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten, blijft 3 maanden langer vastzitten. Die schietpartij was op een vol terras in Amsterdam. De verdachte zou het slachtoffer herkend hebben. De man wordt verdacht van moord. De naaktfoto's van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's en contactgegevens. Deze vrouw ontdekte dat zij ook op die website staat.
15: Pijn, schaamte, verdriet, verafschuwing naar jezelf. Ik denk dat dat nog wel de ergste was en is. Die zit er soms nog wel.
14: Op de website staan bijna 900.000 beelden van slachtoffers. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen om de slechte bereikbaarheid in dorpen en op het platteland tegen te gaan. De bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, zegt de staatssecretaris per WNL.
16: We hebben mensen nodig die die bussen besturen. Het grote probleem is dat die er waarschijnlijk over een tijdje niet meer zijn. Althans, niet in die hoeveelheid die je nodig hebt.
14: Sinds vorig jaar rijdt er al zo'n zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar de luchthaven. Dan moeten nu 3 nieuwe proeven komen, ook buiten de steden. En van de bus naar de auto, de ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor problemen bij 2 populaire autostoeltjes. Het gaat om de modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens botsproeven schoot bij het ene model de gordel open en klapte bij de ander de steunpoot in. De organisaties roepen daarom ouders op om de stoeltjes niet meer te gebruiken. Het weer van Buienradar. Lokaal is er dichte mist. Later vandaag in het zuiden de meeste zon. In het noorden meer wolken. Het wordt maximaal 22 graden.
13: Hele ochtend al op de A15 last van wegwerkzaamheden bij de Zuurhofbrug. Inmiddels Ridderkerk Oostvoorne, 8 kilometer file, 40 minuten vertraging.
17: Dit is Joe met Timo Perlin.
13: Belooft weer een heerlijke muziekdinsdag gehoord te worden. Michael Jackson zometeen met Rock With You.

volgende week woensdag Paris Jackson van Michael Jackson in de Paradiso in Amsterdam. Zijn dochter doet allemaal liedjes van haar nieuwe album. En dat zal ze gewoon gaan doen voor een groot publiek in de Paradiso. En maar hoe klinkt dan de dochter van Michael Jackson? Nou, die klinkt zo. Stukje hoor. So much pain and hate to fight through. Geschreven door Linda Perry van de Four Non Blondes trouwens. Hopeless cars and doomless way to. Dreams of all the things we'd be. Grappig, hè? Je hoort helemaal niks van haar vader terug qua stem. Zombie, behalve dan de titel Zombie. Dat is een soort thriller-referentie, hè? Paris Jackson, volgende week woensdag in de Paradiso in Amsterdam. Goedemorgen.

0: Bee Gees. Met op de voorgrond Diana Ross en Chain Reaction.
1: Hey, goedemorgen. De dag gaat door met een blaadje van de scheurkalender. 6 oktober vandaag. En hey. Staat gewoon niks op. Het is gewoon een lege scheurkalender vandaag. Grappig. Of zal het een drukfout zijn? Dat hij gewoon helemaal leeg is. Of is het een soort tip voor iedereen van de dag is nog leeg, je kan hem zelf beschrijven. Nou, we gaan het gewoon merken. Dit is Joe, goedemorgen met Fleetwood Mac.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: 20% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
10: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 10:30, dit is Timur bij Joe. De mist zorgt voor flink wat vertragingen vanmorgen. Langste vertraging nu staat op de A58 Eindhoven-Tilburg. Door een ongeluk is er file tussen Oorschot en de Baars. 10 kilometer, vertraging 30 minuten.

de mist optrekt tijdens de lunch, wordt het nog best een zonnig dagje vandaag. 20 graden. Het is de dag dat de zeetemperatuur hoger uitvalt dan de buitentemperatuur. Noordzeestrand, vandaag bij Langerslag, noteert een vette 21 graden. Als zondagavond was ik daar nog, vlak voor zonsondergang. Toch nog even met het onderbroekje aan de Noordzee gegaan. Heerlijk was het. En dan weer terug in die spijkerbroek. Zonder... Enfin, je snapt er wel. Waar je ook bent vandaag, de muziek van Joe is erbij. Met Wonderful Tonight zometeen. Met van Eric Clapton na Sister Sledge.

0: en 90s. Hoor je bij Joe.
1: Eindelijk een moment gevonden om je een berichtje in te spreken. Wat een heerlijke hit weer vandaag. Die maken mijn dag en mijn autorit een stukje beter. Doei!

Jo, goedemorgen. Deze is voor de circa 5 tot 7 miljoen Nederlanders met blond haar. Oh. Jullie zien eruit om een moord voor te doen. Suicide Blog bij Jo. In excess.

0: De hits van Joe gaan door na het nieuws van 11 uur met Alain.
1: Ja, steeds meer Nederlanders zoeken naar vuurwerkvakanties in Duitsland.
0: Hoor je zo.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels. Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
21: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
20: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
22: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
26: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
27: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
28: Pneumokokken?
0: Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
4: Dit is jouw. Het is 11 uur. Dit is het nieuws met Alain Altena.
5: Goedemorgen. Een grote meerderheid van de jongeren voelt zich in het dagelijks leven onveilig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het is dan vooral 's avonds op straat en in het OV. Een groot deel van de jongeren vermijdt daarom zelfs bepaalde plekken. Ook zegt de helft van alle meisjes en vrouwen dat ze te maken hebben gehad met seksueel wangedrag. De man die in Amsterdam een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gebeurde bijna 2 weken geleden. Het was op klaarlichte dag op een vol terras. De verdachte zou het slachtoffer herkend hebben. De man wordt verdacht van moord. Dan naar Duitsland. Daar is de oud-baas van de Duitse inlichtingendienst opgepakt. Dat melden meerdere media. Hij wordt onder meer verdacht van spionage. En ook zou hij staatsgeheimen hebben ingezien. En we blijven nog even in Duitsland. Steeds meer Nederlanders zoeken daar naar overnachtingen met oud en nieuw om vuurwerk te kunnen afsteken. RTV Oost schrijft hierover. En deze man speelde eerder al met het idee om de jaarwisseling ergens anders te vieren.
6: Gewoon een B&B in Duitsland. Ga ik wel in Duitsland vieren. Het is traditie, kom op. Het is hobby, het is passie. Je blijft het doen.
5: Ja, komende jaarwisseling geldt in ons land voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod. Gemeenten kunnen nog wel een uitzondering maken, maar dat gebeurt tot nu toe nauwelijks. Het weer van Buienradar. Lokaal is er dichte mist. Later vandaag in het zuiden de meeste zon. In het noorden meer wolken. Het wordt maximaal 22 graden.
4: 4 kilometer op pneumokok op de A13 bij Bruchem. Verder alleen nog maar wat dichte mist in West-Nederland en ook in de zuidelijke provincies. Dus dat is even oppassen geblazen.
19: Dit is Joe met Timo Perlin.
4: Het is je aardappeldinsdag vandaag. Welkom bij de beste 70s, 80s en 90s van Joe. Met de Bellamy Brothers zometeen naar UB40.

Goedemorgen, je luistert naar de beste 70s, 80s en 90s. En elke ochtend tussen 6 en 10 de Koen en Sander Show. Dat is pas wakker worden met een lach. Straks Papa Appelsap en dit is Cock Robin. Als je het mooie muziek vindt, en ik denk het wel, moet je eigenlijk volgend jaar naar een concert van ze gaan. Ze staan in mei, doen ze een toertje door heel Nederland heen.

0: Gisteren in Papa Amstel hadden we Jacqueline en haar zoon Michiel. Die heeft Jude La Tourette, die aandoening, die tics. Haar zoon had een mama appelsap gehoord. Dus die belde Papa Appelsap, zijn moeder. Om te zeggen van, nou, wat er nou toch weer is te horen in een liedje van Golden Earring, dat is echt ongelooflijk interessant.
1: Nou ja, lik me lul.
0: Oké, klopt. Yes, it's time to face the truth. I stand here, lick my love. Dat is goed, hè? Zometeen, 11:45, weer een nieuwe editie van de verkeerde Stalen Songteksten. Papa Appelsap.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Get ready for the OG. All y'all
0: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar Kruidvat.
9: Verrassend, altijd voordelig. Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühlen Museum. Mis het niet.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of
17: als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
21: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
28: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
30: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
31: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
32: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
0: Verkeer van Flitsmeister, code geel nog in het zuidwesten van het land. Want er komt plaatselijk dichte mist voor. Gebruik de juiste verlichting en pas waar nodig je rijstijl aan de omstandigheden aan.

Joe's beste mix van 70s, 80s en 90s liedjes de hele dag door. Een paar appelsap over 8 minuutjes. En... Oh, het is echt als een zweefmolen de dag vandaag. Als een zweefmolen.

0: van 42 in Haarlem heeft iets raars gehoord. Maar deze man, die kennen we allemaal. Daan!
1: Hallo!
0: Een artiest die iedereen kent, daar hoor jij een mama appelsap in.
1: Ja, klopt.
0: Maar alleen even die naam van die artiest, hè? Wat was dat ook alweer?
1: Sananda Maitreya.

0: Ja, leuk. Hij is volgend weekend in Nederland.
1: Ja, puur toeval, denk ik.
0: Puur toeval. Puur toeval. Wat hoor jij? Ik ken het liedje echt uit mijn hoofd. Maar waar zit jouw mama appelsap en wat hoor jij?
1: Nou, hij zit op 1 minuut 11 ongeveer. Ja. En ik denk, of tenminste, ja, ik hoor het zeker weten. Het is, hey, een goedenavond, dat hij dat zingt.
0: Okay, dit wordt leuk tijdens het concert volgende week.

0: Joe.
1: Nieuws komt eraan met Nathalie. Goedemorgen nog.
2: Steeds meer jongeren voelen zich onveilig. En hoe dat zit, dat vertel ik je zo.
1: Na het nieuws begint de ethisch lunch met de Miami Sound Machine.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Keukenkopers, opgelet. Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
15: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Het is weer laat.
17: Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
0: Ja.
19: En nu?
0: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
0: Ja.
19: Welk bedrijf?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
0: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
17: Aldi.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: En ook
20: ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
23: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
28: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Het is 12 uur. Dit is het nieuws met Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedemiddag. Er zijn te weinig zwemlessen voor kinderen met een beperking, blijkt uit nieuw onderzoek waar de NOS over schrijft. Er zouden lange wachtlijsten zijn. En dat komt dus omdat er te weinig aanbod is, ziet ook deze zwemjuf.
29: Wij hebben hier ook kinderen zwemmen vanuit Zoetermeer, Hoek van Holland, Hendrik Ido Ambacht, overal vandaan. Omdat er dichterbij of iets niet is, of op momenten die voor hun niet handig zijn.
2: Wat ook meespeelt is dat kinderen met een beperking vaak zwemles krijgen in kleinere groepjes. Veel jongeren voelen zich vaak onveilig, blijkt uit nieuw onderzoek. 8 op de 10 jongeren zeggen er last van te hebben. Ze zijn bang dat ze op straat of online worden lastiggevallen. Gek is dat niet. Volgens het CBS zijn jongeren het vaakst slachtoffer van criminaliteit. Een grote Oekraïense aanval dan vannacht in Moskou. Daar was de op 1 na grootste drone-aanval in 2 jaar tijd, zegt Rusland zelf. 2 mensen zouden om het leven zijn gekomen. En tennis, het seizoen zit erop voor de nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Laat hij zelf weten. Al maanden heeft hij problemen met zijn knie en het lijkt erop dat dit voorlopig niet is opgelost. Tot in ieder geval het eind van dat jaar staat hij aan de kant. En we sluiten af met het weer van Buienradar. Lokaal is er nog wat dichte mist. Later vandaag in het zuiden de meeste zon, in het noorden wat wolken en het wordt maximaal 22
1: graden.
2: Precies.
1: Ik neem het van jou ook al zo blij ermee.
2: Heel graag.
1: Laatste dagje, geniet ervan.
2: Ja.
1: Nathalie, dankjewel. Het hoopt zich op vanaf Ridderkerk, dat is de A15 in de richting van Gorkum. Waarschijnlijk door een pechgeval. Je bent een kwartiertje langer kwijt. En heb je zelf iets opvallends gezien op of onderweg naar je bestemming? Dan kan je met de Joe-app een tekst, spraak of fotoberichtje sturen naar mij hier in de studio.
23: De Joe 80's Lunch met Timur Perlin.
1: Er komt niets tussen jou en de muziek het komende uur. Daar zorg ik voor. Geniet van je pauze met een lekker...

0: het liedje van de groep Yes.
1: Oh. Die hadden voor dit liedje het nieuwste apparaat gekocht op het bol.com van de 80's. Een samplerapparaat. En dat had echt niemand toen nog. En als je dit liedje dan luistert, dan

0: Joyce vanuit de auto. Ze is rijinstructrice. Ze heeft één belangrijke tip voor iedereen.
1: Zet je licht eraan.
0: Zet je licht eraan. Joyce, waarom moeten we ze licht aanzetten?
2: Ja, omdat het op sommige plekken zo mistig is en het te licht is buiten, dan gaan de automatische verlichtingen van je auto niet aan. Dat is natuurlijk een leuk luxe dingetje.
0: Ja.
2: Maar met dit weer gaan ze gewoon niet zelfstandig aan. En de meeste auto's rijden dan met geen achterverlichting. De voorlichting zijn wel aan, maar de achterlichten niet.
0: Ik hoor het en je ergert je kapot. Dus je wil graag nog één keer heel hard tegen de hele wereld roepen. 3, 2, 1.
2: Zet je licht eraan.
0: Lekker, fijne rijlessen verder nog.
2: Dankjewel.
0: Hoi Joyce.
2: Hoi.
0: Het is lunch. Met de Patcher Boys.

0: 12 en 1. De lekkerste eten voor tijdens je pauze. Your boys, and it's a sin. Zometeen, ik ga je meenemen naar de 80's, naar een synthpop band uit Groot-Brittannië waarvan je denkt, oeh la la. Heaven 17 komt eraan en Duran Duran ook. Tot zo.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp.
0: Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd tweekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
24: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
25: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
23: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten.
26: Het eten is klaar, aan tafel.
27: Zo, dat ziet er lekker uit.
28: Ja,
29: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
30: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
31: Dit is Joe. De Joe Ethisch Lunch met Timo Perlin.
32: Half 1. Een vrachtwagen met pech zorgt voor een rijbaan minder op de A15 Rotterdam-Gorkum. Plus 30 minuten vanaf Papendrecht.
33: Daar gaan we.

0: Temptation in de lucht. Heaven 17 hoorde je de Joe Atis Lynch. Als B&B Vol Liefde ons iets heeft geleerd afgelopen zomer, dan is dat dat daten een vak is. Je kan zoveel fouten maken.
1: Jij hebt gewoon goede tanden.
2: Ja.
1: Maar het is voor mij echt de kleur, weet je wel.
0: Voor jou ook herkenbaar is, als jij ook net niet altijd lekker date, dan kun je je vanaf vandaag aanmelden voor het nieuwe tv-programma SBS6 Dating Hulp. Samen met professionals, dan ga je ontdekken wat jou tot nu toe in de weg zit. En dan krijg je praktische tips. En dan word je klaargestoomd voor een date die bij je past. Aanmelden kan er van vandaag op de site. En misschien zeg je binnenkort wel...

0: Give me the morning, jongens. Die ochtendshow bij van Koen en Sander. Luister je er wel eens naar? Het is niet alleen lachen, heb ik vanmorgen weer gemerkt. Het is ook gewoon wholesome feel-good radio. Het is ongelooflijk wat daar gebeurde. Hoppakee. Vanmorgen Aaron Baden en Gordon in de uitzending. Dan zegt het is niet zo bijzonder. Nou, Aaron Baden van RTL Boulevard, die haalt het bloed onder de nagels van Gordon vandaan. Dit is wat Gordon ooit heeft gezegd over Aaron Baden. Dat was, was niet mals.
1: Zou er niet erop, joh. Aaron Baden is echt, vet mijn reet ermee af.
0: En dus hebben Koen en Sander vanmorgen de twee herenigd. Aaron Baden en Gordon. En dit is wat er gebeurde.
2: Ja, Gordon, ik zou je uit je droom helpen. Nee, maar ik hang wel aan de lijn. Hoi, Gordon. Goedemorgen.
3: Hé, Aaron, jongen. Ja, we weten. Je moet het maar gewoon een keertje bijleggen, joh.
0: Hé! Hey,
2: het lijkt me toch ook goed.
0: Oh, zie je wel. Al het goede komt uit de ochtendshow van Joe.

0: we de weg vrij voor. Edwin Noorlander zometeen na 1 uur met Toto onder andere en Africa en Chris Norman en Suzy Quattro met Stumbling In.
1: Ja, goedemiddag. De ANWB waarschuwt voor problemen met autostoeltjes. Je hoort zo om welke het gaan.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Ah, dat lucht op.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: kan.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
6: Praxis.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met Vint.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Een hele goede middag. Het is 1 over 1, nu.nl nieuws. Nathalie van Zuilenkom.
20: Goedemiddag. In Amsterdam is gisteren de gevangenismedewerker die is doodgeschoten begraven, meldt AT5. Vandaag staat in meerdere kranten een rouwadvertentie. De man werd doodgeschoten op een vol terras. Een verdachte zit vast. Hij zou het slachtoffer hebben herkend. Er zijn te weinig zwemlessen voor kinderen met een beperking, blijkt uit nieuw onderzoek waar de NOS over schrijft. Kinderen moeten soms lang wachten. En dat komt onder meer omdat kinderen met een beperking vaak zwemles krijgen in kleinere groepjes, legt deze zwemjuf uit.
21: We maken kleine groepjes zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn, veel interactie kunnen houden, dat sommige prikkels misschien een beetje vervagen, zeg maar.
20: Ook is zwemles voor kinderen met een beperking vaak duurder. In Duitsland is inderdaad de oud-baas van de Duitse inlichtingendienst opgepakt, bevestigt justitie daar. Man wordt verdacht van spionage. Ook zou die gevoelige informatie hebben doorgespeeld naar een buitenlandse inlichtingendienst. Om welke dienst het gaat, dat is niet bekend. En de ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor problemen bij 2 populaire autostoeltjes. Het gaat om de modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens botsproeven schoot bij het ene model de gordel los en klapte bij de ander de steunpoot in. De organisaties roepen daarom ouders op om de stoeltjes niet meer te gebruiken. Nog het weer van Buienradar, zon en wolk, in het noorden kans op wat regen, graad of 21. Morgen begint weer mistig, daarna de zon en net zo warm.
19: Dankjewel, dan het jouw verkeer door Flitsmeister. Belangrijkste file voor nu, die is op de A15 te vinden. Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Daar 38 minuten.
22: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
19: En Chris Norman en Susie Quattro zometeen. Ook Michael Jackson. Maar eerst nog even een lekker toetje van de 80's lunch. De mannen van Toto hoor je nu. Dit is Africa.

Chris Norman, Susie Quattro, Stumbling In. Joe heeft ze voor je de allerbeste hits uit de 70s, 80s en 90s. En samen vechten we een beetje tegen die dinsdagdippen. Tenminste, ik krijg een appje van Amanda dat ze daar zwaar last van heeft vandaag. Nou, Chaka, het komt goed, hè? Altijd. Bon Jovi met Always, zometeen hier naar Michael Jackson en Ben.

Bon Jovi, Bij Joe and Always. En John Bon Jovi die heeft recent toegegeven dat hij jaren geleden bijna iets misdadigs had gedaan. Ja, gewoon iets goed jatten, hè, dan slecht bedenken. Ze waren bezig met het album Slippery When Wet, maar twijfelden nog over de naam. En vervolgens zagen ze de naam van een kroegbandje staan en ze dachten, dit zou nou echt perfect zijn voor het album. Wie zou het nou merken? Niemand die kent dit bandje. Uiteindelijk zijn ze toch gewoon gegaan voor Slippery When Wet. En gelukkig maar, want die toen nog niet bekende kroegband bleek te zijn Guns N' Roses. Ja, die kennen we inmiddels ook allemaal wel, hè? Zometeen de Police bij Joe. Can't Stand Losing You, Not Sweet Dreams. Hier is je

0: Can't Stand Losing. Nou, dat kunnen we ook een beetje betrekken op het spelletje zometeen. Daar wil je natuurlijk ook niet verliezen zometeen.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Het is bijna 2:30. Tijd voor de Joe Hit Quiz. Het spelletje waarbij je 3 hits te horen krijgt uit de 70s, 80s en 90s. En de vraag is steeds uit welk decennium komt. Het kan 3 keer 70s zijn. Het kan er allemaal een keertje in zitten. Het kan 2 keer 80s zijn, 1 keer 90s. Nou goed, alles is mogelijk. Aan jou om het eventjes goed te raden. En lukt je dat, dan krijg je het partyspel Hitster Battle of the Generations. Wil je meespelen? Pak dan eventjes de Joe app erbij. En vertel me uit welk decennium deze komt. It's my life. Alban en It's My Life. Is dit jaren 70, 80 of 90? Nou, klim eventjes in de Joe-app als je het denkt te weten. Ik ga hem ook zo meteen helemaal voor je draaien. Net als Elton John en Nikita.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
10: Praxis.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: eBoekhouden.nl. Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
18: Let's go for more from Extra Max.
17: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Download de app en start met Vin.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Oh. Even bollen met z'n lijn.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches on the look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
15: Het is 1:30. Edwin hier, goedemiddag. Joe met Elton John en Dr. Alban zometeen. En we spelen de Joe Hit Quiz. Eerst even kijken op de weg. Verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen. De meeste files zijn gelukkig maar een paar minuutjes. Eentje springt er flink uit. Komt er een ongeluk. Bij Hoevelaken is dat op de A1 als je rijdt van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Barneveld en Hoevelaken 6 kilometer aansluiten. Nu 35 minuten.
16: Dit is Joe.

0: Dat is Alban en It's My Life. 1992 is het jaar dat erbij hoort. Dus als je net 90's hebt gestuurd in de app, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de prijscomputer je hebt teruggebeld.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Want die gaan we uiteraard weer spelen. En het is Tim gelukt om er doorheen te komen. 31 jaar uit Zoetermeer. Hey Tim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent een enorme spelletjesfreak, heb ik mij laten influisteren.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat voor spelletjes vind je leuk om te doen?
2: Hitster.
0: Hitster, ja. En heb je dan heel veel edities ook thuis?
2: Ik heb wel wat edities, ja.
0: Oké, okay. Nou, je kan er nog eentje bij krijgen natuurlijk. Als je Battle of the Generations, dat is de versie die nu op het spel staat bij de Joe Hit Quiz. Wel even benieuwd wat jouw expertise dan is. Want we gaan zo meteen natuurlijk muziek uit de 70s, 80s en 90s erbij pakken. Welk van die drie decennia ligt jou het beste, denk je?
2: Ja, toch wel 80's, denk ik.
0: De 80's, het midden.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou we gaan het eens even kijken. Gisteren is het niet gelukt, dus als het jou lukt vandaag, dan ben je de eerste winnaar van deze week in ieder geval. 3 hits, als dat moment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Heb je alles goed, dan win je dus. En fout maken kan niet. Als je allemaal goed hebt, dan krijg je dus Hitster Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Hey, ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: De eerste opgave, Tim, is deze. Ja.
2: Ethisch, denk ik.
0: Ethisch. Steve Winwood hoorden we met Higher Love. Ethisch. Je twijfelt wel een beetje, heb ik het idee, Tim.
2: Ja, 70s of 80s, maar.
0: Okay. Nou ja, goed. Je bent wel goed van start gegaan, hoor. Gelukkig, het was jaren 80. 1986, om precies te zijn. Oké, okay, de volgende. Ja. De vieze oude man. Welk decennium hoort daarbij? 70s worden dit 3 degrees met Dirty Old Man. 1973, inderdaad. Jaren 70 is hartstikke goed. Oké, okay, nog eentje, Tim. De druk is hoog. Heb je deze goed? Ben je de eerste winnaar van deze week? That don't impress me much.
2: Ah. 90s.
0: Dat maakt wel een beetje indruk, hoop ik, hè? Dat je de eerste winnaar van de week kan zijn. En je zegt 90s, Tim. Denk je dat je het goed hebt?
2: Ik denk het wel.
0: Jouw achternaam is Goedman, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, Tim, je hebt het goed, man. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Deze grap heb jij al zo vaak moeten horen, natuurlijk. Lekker origineel weer. Maar goed, hey, je krijgt het partyspel Hitster editie Battle of the Generations. Heel veel speelplezier, Tim.
2: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Morgen, 13:30, spelen we een nieuwe ronde. Ging jij nou ook fluitend door dit spelletje heen? Dan zou ik, als ik jou was, mezelf zeker even opgeven. Het kan weer met de hit van de dag, even voor 13:30. Eerste liedje wat Tim net te horen kreeg was Steve Winwood met Higher Love. Die hoor je zo meteen helemaal. Crowded House staat klaar.

0: Crowded House en Don't Dream It's Over bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. Ook het laatste nieuws, Nathalie. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Normaal gesproken zijn we vaak van het AVG'tje. Aardappel, groente en vlees. Maar dat aardje, die aardappelen, daar is wat mee.
0: Oh jee, en ik ben fan van AVG'tjes. Nou, ik ben benieuwd. We horen het zo meteen. Verder Madonna en ook Andrew Gold.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.

0: en keukenspecialist.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
9: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
24: Exact 2 uur, goedemiddag. Nu.nl nieuws aangeschoven. Nathalie van Zuidekom.
25: Goedemiddag, weer een grote hack. Dit keer bij online kledinggigant ASOS. Klanten krijgen via de app een pushmelding. En daarin wordt gedreigd dat gestolen informatie openbaar wordt gemaakt. Daarmee lijkt de hack op die van boodschappenbezorger Flink. Daarbij werden klanten onder druk gezet met een mail. Het is niet bekend wie er achter deze hack zit. In Amsterdam is de gevangenismedewerker die is doodgeschoten begraven. Gisteren was zijn uitvaart. Vandaag staat in meerdere kranten een rouwadvertentie. De man werd doodgeschoten op een vol terras. Er zit een verdachte vast. Hij zou het slachtoffer hebben herkend. 2 geldboetes die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, gaan van tafel. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat het park de regels overtrad met shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden. Die zouden kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar dat is dus uit de videobeelden niet voldoende te bewijzen. Dat betekent trouwens niet dat de rechter zegt dat de shows oké zijn. En we eten steeds minder aardappelen, schrijft Hart van Nederland. Gemiddeld eten we 3 keer per week piepers. En steeds vaker eten we andere dingen, zoals pasta, rijst of noedels, zegt de Nederlandse aardappelorganisatie.
26: Mensen wilden variatie, wilden ook wat anders proberen. Je eet ook niet elke dag biefstuk, dan is het ook niet meer helemaal lekker.
25: Ja, ook speelt mee dat we geen zin hebben om al die aardappels te schillen.
24: Ja, maar ik hoop altijd gewoon van die voorverpakt.
25: Ja, dat kan ook.
24: Ja, dat kan ook.
25: Het weer van buienradar, zon en wolk in het noorden, kans op regen bij een graad of 21. Morgen begint weer mistig, daarna de zon en net zo warm.
24: Dankjewel. Even kijken op de weg dan nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. 44 minuten. De weg is daar deels dicht. Dat komt door reddings- en bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Vraag is daar dus 44 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Daar wordt 5 kilometer gemeld en 20 minuten.
27: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
24: Phil Collins die baalt een beetje van zijn liefdesleven. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Verder Never Let Her Slip Away van Amber Gold. En hier is Madonna.

Van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Goed dat je erbij bent. Ik ben Edwin, je luistert Joe, you're the Andrew Gold. And never let her slip away. Zometeen Kim Carnes, Bette Davis Eyes komt eraan. Maar eerst voor je deze man, Phil Collins. Ja, die bouwt toch een beetje van zijn liefdesleven. Hij is wel heel erg blij dat hij 5 kinderen heeft. Maar in een interview heeft hij verteld... Ja, niemand gaat het leven in om 3 keer te trouwen... en 3 keer je huwelijk te laten klappen. Wel een beetje begrijpelijk, hè? Maar anderzijds, als muzikant zijnde... als je wat meemaakt, is dat wel extra input om liedjes te schrijven. En ja, daar heeft hij dan toch wel weer een hele hoop centjes mee verdiend. Maar geld maakt niet gelukkig, hè? Dat is ook zo. Something happened on the way to heaven. Dit is the one and only Phil Collins. Natuurlijk bij Joe.

Kim Carnes, Better Davis Eyes op Joe met R.E.M. Shiny Happy People. En het is vandaag 6 oktober. Ja, voor sommige mensen echt een maand die voorbij kruipt. Want als je 6 dagen geleden bent begonnen met stoptober omdat je wilt stoppen met roken, kan ik me voorstellen dat je het niet heel makkelijk hebt. Maar hou vol, hè. En Rita Franklin vindt er ook wat van. Alleen maar respect.

0: R.E.M. en Kate Pearson en Shiny Happy People. Hey, gebruik je wel eens ChatGPT, oftewel AI, voor je werk bijvoorbeeld? Nou, dan hoor je zo meteen waarom je daar eventjes mee moet op gaan passen. En ook de vieze oude man van de 3 Degrees hoor je en Ruxette met Listen to Your Heart.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more from Extra Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
16: Wen er maar aan.
17: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
18: Ouder worden komt vanzelf.
19: Dat kan eigenlijk maar 1 ding betekenen.
18: Eraan wennen is een ander verhaal.
19: Je bent in de overgang.
18: Naar de bestseller van Maaike.
19: Ik ga als een Phoenix herreizen.
18: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
15: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
22: Langer mee doen is goedkoper.
21: Zeker, kwaliteit rendeert.
23: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
24: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.

0: Zoveel Deals Bijbel.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Half drie, goedemiddag. Jo, verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Voorthuis en Hoevelaken 17 minuutjes. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel daar een kwartier.
11: Dit

Al getypte tekst. Terwijl daar kan je dan flink mee door de mand gaan vallen, hè, bij je baas. Dus pas op. Dit liedje is trouwens helemaal zonder AI gemaakt, want dat hadden ze nog niet in de 80's. David Bowie, China Girl, bij Joe.

Ja, mocht je wel eens van mensen denken, die heeft het alleen maar over vroeger. Die blijft in het verleden hangen. Alleen maar bezig met toen geluk nog heel gewoon was. Daar heeft Shania Twain ook een handje van. Ze heeft nieuwe muziek. En haar ultieme doel is om haar fans helemaal mee te nemen naar haar eigen jeugd. Zodat iedereen weet hoe ze is gekomen, waar ze is gekomen. Over 3 dagen komt er een deluxe editie uit van haar nieuwe album. Shania hoorde je net bij Joe. En hier is John Farnham.

0: deze disco dinsdag. You're the hot stuff bij Joe. Zometeen Nathalie met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is een grote reddingsactie aan de gang momenteel bij het Zeeuwse Breskens. Je hoort zo meer.
0: En verder Bob Marley en ook Kim Wilde.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
13: Oh.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
20: Let op. Geld lenen kost geld.
21: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermule Museum. Mis het niet.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
28: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
29: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Het nu.nl nieuws van 3 uur, dat krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
31: Goedemiddag, een grote reddingsactie bij Breskens in Zeeland. Een schip is daar vast komen te liggen op een zandplaat. 70 passagiers en 5 bemanningsleden moeten waarschijnlijk van boord worden gehaald. Veel van die passagiers zouden al op leeftijd zijn. Kustwacht heeft een helikopter en meerdere reddingsboten ingezet. Steeds meer mensen die jonger dan 50 zijn krijgen kanker, blijkt uit nieuw onderzoek waar RTL over schrijft. Hoe het kan, is onbekend. Wel zijn er aanwijzingen dat onder meer overgewicht, ongezonde voeding en alcohol een rol kunnen spelen. Ondanks de stijging benadrukken onderzoekers wel, kanker onder de 50 is vrij zeldzaam. Dan naar Frankrijk. Opnieuw lopen scholierenprotesten daar uit de hand, zegt deze verslaggever van de VRT.
32: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest.
31: Al langer zijn de protesten. Leerlingen zijn onder meer boos over het lerarentekort. In Parijs worden bij een protest zo'n 50.000 mensen verwacht. En tennis, de disqualificatie van Daniil Medvedev krijgt een staartje. Hij sloeg gisteren een bal het publiek in tijdens een toernooi in China en raakte daarbij een toeschouwer. Het gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Djokovic. Hierop werd Medvedev uit het toernooi gezet. En dat niet alleen. Na zijn prijzengeld van bijna 2 ton kan hij nu fluiten. En dat betekent ook voor zijn punten voor op de wereldranglijst. Nog het weer van buienradar, zon en wolken. In de noorden kans op wat regen bij een graad of 21. Morgen begint weer mistig, daarna de zon en net zo warm.
14: Dan Joe Verkeerder, Flitsmeister. De dinsdagmiddagspits die gaat langzaam aan beginnen. 15 files zijn er, meeste verdragingen zijn onder het kwartier. Eentje is er langer, dat is de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en het Prins Klausplein, 6 kilometer, 28 minuten.
33: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
14: Langzaam richting het einde van de werkdag met Bob Marley zometeen. En No Woman No Cry, ook Kim Wilde ga je horen. En dit zijn de Simple Minds.

Beetje chillen op je dinsdagmiddag met Bob Marley en de Wailers. No Woman No Cry. Dit is Joe, ik ben Edwin. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Het is 6 oktober vandaag. Even hyper de piep hoera voor Instagram. Ja, in 2010 is dat begonnen. Betekent dus dat ze nu officieel 16 jaar oud zijn. Middels meer dan 2,4 miljard actieve gebruikers. Echt bizar. En ik ben wel benieuwd of jij weet welk account de meeste volgers heeft. Wat denk je? En nu niet stiekem gaan googlen of aan ChatGPT gaan vragen. Nee, wie denk je of wat denk je dat de meeste volgers heeft op Instagram? Gokje wagen kan via de Joe App. Het antwoord hoor je zo meteen. Ook Brian Adams en Mel C komen eraan met When You're Gone. En hier is Kim Wilde.

Adams, Mel C, When You're Gone. Zometeen Grease Lightning, John Travolta. Dit is John. En vandaag, 16 jaar geleden, werd Instagram voor het eerst uitgerold. En inmiddels zijn er meer dan 2,4 miljard actieve gebruikers. Echt mega veel. Maar welk account heeft nou de meeste volgers? Ja, veel mensen denken voetballer Cristiano Ronaldo. Onder andere Ronald, Ilse, Tijmen en Klaas die appen mij dat net via de Joe-app. En op zich klopt dat ook wel. Hij is inderdaad de persoon met de meeste volgers. Namelijk 679 miljoen. Maar er is een account dat nog veel meer gevolgd wordt. En dat is het account van Instagram zelf, ja, die zitten er net boven met 686 miljoen volgers. En even ter vergelijking, dat is gewoon evenveel als 2 keer de hele bevolking van Amerika en bijna de helft van de gehele bevolking van China en India. Nou goed, vandaag dus de 16e verjaardag van Insta. Van harte gefeliciteerd. Laten we dat vieren door mij allemaal even te gaan volgen op Instagram. Kijken of ik Ronaldo nog kan inhalen. Noorlander Edwin op Insta. Leuk als je me even volgt.

0: De Beach Boys bij Joe. Je hoort zo meteen waarom Tatjana vandaag geen leuke dag heeft. En ook Matthew Wilder en Eric Clapton.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Balen zeg. Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met A-Vogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
15: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
16: Beterschap. Hartje met verband emoji.
17: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
17: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Deze week in de bonus.

0: voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het jouw verkeer door Flitsmeister. File rijden op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen komt er een vrachtwagen met pech 35 minuten. En de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg, daar 5 kilometer, 28 minuten extra. Zijn inmiddels al 31 andere files ook in het land. Kortom, de dinsdagmiddagspits is begonnen. Sta je daarin, dan verlies je maximaal 20 minuten.
8: Dit is Joe.

Hier is er door Nana Cherry. En 7 seconds bij Joe. Ja, en zo lang, 7 seconden, heeft de nieuwe serie rondom Kees Voller ook ongeveer geduurd op Videoland. Het is bekend geworden dat er geen tweede seizoen gaat komen van die remake van Vlodder. De kijkcijfers waren niet helemaal je van het. Dus helaas, er wordt ook niet meer afgereisd naar Sittard. Want dat is de plek waar heel veel buitenscènes zijn opgenomen, hè, van Vlodder. De originele en dus ook van deze nieuwe versie. Er is ook wel goed nieuws voor alle fans van Vlodder. Want volgend jaar komt er nog wel die musical in Barneveld. Hè. Die gaat gewoon wel door. Cunning Crew, zometeen bij Joe. Eerst I Shot the Sheriff. Dit is Eric Clapton.

0: Funky Town, dat was Lip Sync. Zometeen het laatste nieuws. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen in het nieuws. Er is zojuist een mega deal gesloten in de VS voor 110 miljard euro.
0: Oké, hoe dat zit hoor je over een paar minuutjes. Verder is Sky hier met een nieuwe middagshow. Die begint uiteraard weer met de 4 uur middagboost. Dus heb je een verzoekje, meld je eventjes in de app. Hoeft niet als je deze wilt horen. Want de Proclaimers komen eraan over een paar tellen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
20: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
23: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
22: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
24: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De 4 uur middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag. In het Zeeuwse Breskes is vanmiddag een schip vastgelopen op een zandplaat. Het schip was op zeehondensafari. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Zij zijn inmiddels allemaal van het schip gehaald, meldt Omroep Zeeland. Opnieuw een grote hack, dit keer bij online kledinggigant ASOS. Klanten kregen via de app een pushmelding en daarin wordt gedreigd dat gestolen informatie openbaar wordt gemaakt. Wie er achter de hack zit, is onbekend. De kogel is door de kerk. Mediabedrijf Paramount neemt Warner Bros. Over voor een enorm bedrag. €110 miljard. Filmkenner Carné van der Brink over wat deze overname voor ons betekent.
6: Dat is op dit moment lastig om te zeggen, omdat het deal heel erg gemaakt is voor de Amerikaanse markt. Ik denk dat we gaan zien dat heel veel content erbij komt op HBO Max, het streamingplatform van de studio's. Daardoor krijg je Harry Potter, Game of Thrones, Mission Impossible, allemaal onder één huis.
5: De deal veroorzaakt veel ophef uit angst voor minder concurrentie, maar gaat na harde afspraken nu definitief door. En sport, voetbal. Komende nacht is de laatste keer dat we Lionel Messi kunnen zien als speler van Argentinië. Vannacht is zijn afscheidsinterland. En dat is nogal een moment voor voetballiefhebbers, weet sportverslaggever Riepke Bakker als geen ander.
7: Messi speelde 21 jaar voor de Argentijnse ploeg. Hij is record international en met 125 goals ook topscorer alle tijden. Maar het hoogtepunt is natuurlijk de wereldtitel in 2022 in Qatar. We kunnen gerust zeggen dat de beste Argentijnse voetballer ooit afzwaait. Qua cijfers is Messi beter dan Maradona.
5: Argentinië vannacht nog met Messi speelt vannacht om 1 uur Nederlandse tijd tegen Benin. En die wedstrijd is live te zien bij Ziggo Sport. Het weer van Buienradar. In het noorden de meeste bewolking. Kans op wat lichte regen. Morgen begint mistig. Daarna de zon. Daarna wat wolken bij 19 tot 21 graden. En daarna vanaf overmorgen...
8: Herfst, dan is het zover. Ach, dan is het zover. Dan zijn we aan de andere kant van het spectrum. Dan zijn we uit die zomer eindelijk. Want wie zat er nog op te wachten? 21 graden. Niemand. We willen toch allemaal herfst.
5: Nou.
8: Geweldig. Tijd voor wat extra energie.
9: Dit is Joe met Kai Merckx.
8: En we zijn weer van de kant. Klokslag 4 uur geweest, betekent hier maar één ding. Tijd voor de 4 uur middagboost. De werkdag zit er nog niet helemaal op, maar misschien is jouw energie inmiddels wel een beetje aan het zakken. Dus we gaan het laatste stukje van de middag gewoon wat makkelijker maken met muziek. Dus laat even weten via de app van Joe wat je wil horen en waarom. Zo ook Laura, die is namelijk onderweg. En als je onderweg bent, ja, dan moet je daar natuurlijk wel bijpassende muziek bij hebben.
10: Heerlijk nummer, de Proclaimers met 500 miles. We zijn onderweg naar Spanje en dit houdt ons nog even op de been. Dankjewel.

0: Ian.
1: Goedemiddag.
2: Jij zit op het punt van de dag dat je wat energie kan gebruiken. Waarom?
1: Omdat het een hele lange, lange week is. Het nog niet echt geweest, maar het, we hebben nog een lange week voor de boeg.
2: Ja, je hebt het idee dat het al donderdagmiddag is. Het is nog maar dinsdag.
1: Ja, dat had het wel mogen zijn.
2: Mijn hemel zeg, wat een lange. En hoe komt het dat het zo'n lange weekdag is dan?
1: Ja, het zit een beetje allemaal tegen met klussen.
2: Want wat voor werk doe je?
1: Automonteur.
2: En dan zijn er wat complicaties bij het werken aan een auto bijvoorbeeld? Of hoe gaat het dan?
1: Ja, nou bijvoorbeeld waar we nou mee bezig zijn is een koppeling. En daarvoor moest er één boutje die niet loskwam. En daardoor moesten we zo goed als de hele motor uitbouwen voor dat ene bout zit.
2: Dat had natuurlijk al lang klaar moeten zijn als dat boutje had meegewerkt.
1: Nou, precies dat.
2: Welk nummer kan ik dan voor jou draaien voor even wat energie erin?
1: Nou, wij gaan hier altijd wel goed op Careless Whisper van George Michael.
2: Ook voor de energie?
1: Ja, zeker. Ja, want we hebben hier die monteur waar ik het over had. Die kan zo mooi meeschreeuwen erop. Dus dan gaan we allemaal helemaal uit ons dak. Ja, maar hij brengt hem zo mooi dat het toch... Het zet de hele tent op stel hier.
2: Och, jullie hebben een artiest in huis, ik hoor het al.

0: Whisper. Jeroen Latijnhouwers, ik heb jou net horen zeggen tijdens het nieuws dat echt vanaf deze week wel de herfst zijn intrede maakt.
1: Vanaf donderdag.
0: Vanaf donderdag. Wat is dat op dit moment? Zijn er al sporen van herfst?
1: Nou, ik zit even een rondje te maken. Op dit moment in Maastricht volop zon. Het zuiden van het land heeft behoorlijk wat zon. Maar een groot deel van het land, zeg maar vanaf het midden van het land, ja, ligt toch wel onder de wolken.
0: Ook wel bewolking. De temperatuur is wel nog goed, toch?
1: Ja, gaatje of 18, 19.
0: Nou, Ineke die heeft een bericht ingesproken. Die zegt, nou, bij mij is het helemaal fantastisch hier.
2: Ik heb gewoon zin met dit mooie weer in de middagboost in een nummer van Fleetwood Mac.

0: Black bij Joe and Seven Wonders. Misschien zeg je nou, omdat die herfst zo aanstaande is, ik kan wel even een energieboost gebruiken. Misschien kan het wel met een herfstig liedje, zonder dat het inboet aan tempo in nummers. Want dat wil ik graag hoog houden natuurlijk in de 4 uur middag boost. Je mag altijd laten weten via de app van Joe wat je wil horen. Wieke wil zo een nummer horen dat, ja, als je een boost nummer zou moeten omschrijven, dan is dat toch wel het nummer dat Wieke heel graag wil horen. Je hoort over een paar minuten welke dat is. Want Freek wil eerst niet zomaar een boost aanvragen. Hij wil vooral ook een beetje liefde geven aan iedereen die dat nodig heeft.
1: Op sommige momenten kunnen we allemaal wel wat liefde gebruiken. Oh. Ik wil graag horen Roger Glover met Love Is All voor de 4 uur middagboost.
0: En zo is het, en heel veel liefde gewenst.

0: Friends, hè? En zijn Friends waren er ook bij. Roger Glover en Friends. Love is all. Kim die is deze dag nog steeds niet vooruit te branden, zegt ze via de app van Joe, na het weekend. De dinsdagtip, daar is hij. Ik begin nu echt oud te worden, dus ik kan zeker een boost gebruiken. En Joris heeft vandaag zo'n dag dat hij gewoon lekker wil kletsen en ouwe hoeren. In plaats van keihard werken. Maar helaas, de plicht roept nog een uurtje kaai, zegt hij ook nog. Maar gelukkig is daar Wieke. Want Wieke die heeft een nummer aangevraagd voor de 4 uur middag boost. Ik heb daar eigenlijk al de hele dag zin in. Zij vraagt, als je het aan mij vraagt, het ultieme boost nummer.
1: Ik zou graag een van mijn favoriete nummers willen aanvragen. Dat is namelijk van Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Heerlijk nummer om even hardop mee te zingen. Lekker.

0: Boost gebruiken. En dit nummer heeft haar goed aan bijgedragen. Bonnie Tyler en Holding Out for a Hero bij Joe. Om 16:45 spelen we hier in de middagshow een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Spel waarbij je van mij een halve minuut krijgt en één letter uit het alfabet. En aan jou dan de taak om binnen die tijd zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met die letters. Ik zeg wel vaker op dit tijdstip, het is makkelijk instappen vandaag. Op maandag wordt namelijk altijd, ja, zeg maar, de eerste score neergezet natuurlijk. En soms gebeurt het dat er een score van 4 of 5 wordt gehaald. En dan zeg ik logischerwijs, het is makkelijk instappen. Vandaag is het echt makkelijk instappen. Want de score die gisteren is gehaald, die is wel historisch laag. Isabel liep namelijk helemaal vast en wist helaas niet meer dan 1 goed antwoord te geven. Dus nogmaals, het is vandaag erg makkelijk instappen bij de Alpha Battle. Als je mee wilt doen, dan mag je de app van Joe erbij pakken, want alleen daarmee kun je je straks aanmelden. En muziek van Pointer Sisters hoor je ook over een paar minuten.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1+1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: In het noorden is er bewolking en kans op wat regen. Morgen begint mistig, daarna ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. We gaan het zo onder andere hebben, Jeroen, over nieuws van vandaag. Maar ook, zou ik willen zeggen, bijzonder nieuws. Want Duitsland staat op zijn kop, mag ik het zo zeggen?
28: Zeker. Vandaag. Ja, zijn totaal in de ban van een spion.
0: Zo meer daarover.
29: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Altijd mysterieus, een spion. En er ook nog een Duits.

0: Sisters and I'm so excited. Want. Nou, waarom dan? Waarom ben je zo excited, Kai Merks? Nou, over 6 minuten speel ik een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Je maakt nog steeds kans op 1000 euro. Dus als je mee wilt spelen, dan mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Alleen je naam is voldoende. Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja.
0: Die heeft vandaag weer een hele hoop gespeeld natuurlijk in het nieuws.
1: Behoorlijk wat. Het is, als je het moet samenvatten, vandaag een dag van eindigen. Want zo speelt Lionel Messi, de voetballer, vanavond zijn laatste interland voor Argentinië. In de Zeeuwse Breskens is vanmiddag voortijdig een zeehondensafari geëindigd.
0: Ja.
1: Omdat het schip waarop 70 mensen zaten was vastgelopen op een zandplaat. En in Duitsland heeft een oud-baas van de Duitse inlichtingendienst, de BND, afscheid genomen van het vrije leven. Hij is vandaag opgepakt vanwege onder andere spionage. Het zou een van de grootste spionagezaken in de geschiedenis van de Bondsrepubliek zijn.
0: Zo, dat betekent nogal wat, hè? Want ook als je inderdaad bijvoorbeeld naar de site gaat van de Bild, wat natuurlijk echt een hele grote krant daar is.
1: De grootste van Duitsland.
0: Echt chocoladeletters.
1: Chocolade.
0: Want wat voor persoon was dit? Dus een oud-baas van de Duitse inlichtingendienst.
1: Ja,
0: wat weet je over hem?
1: Ja, hij heette August Hanning, is inmiddels 80 jaar, was de baas van de Duitse inlichtingendienst. In dienst van 1998 tot 2005, dus al een tijdje geleden. En hij is vandaag opgepakt. Onder meer wordt hij verdacht van spionage, maar ook van hoogverraad en het openbaar maken van staatsgeheimen. Deze man heeft een enorme staat van dienst, want nadat hij de grote baas was, is hij ook nog staatssecretaris geweest van Binnenlandse Zaken.
0: Ja,
1: gerespecteerd, maar ja, wel down the drain nu.
0: En maar waarom, want hij heeft grof geld betaald voor die gegevens, waarom wilde hij die gegevens zo graag hebben? Wat kan hij daar vervolgens mee doen als oud-baas zijnde?
1: Nou, het bizarre was, die geheime informatie heeft hij gekregen van een medewerker van de BND, die hij goed kende, zijn oude stafchef. Die informatie die hij heeft gekregen, allerlei documenten, gebruikte hij onder andere om veiligheidsanalyses te maken voor andere binnenlandse inlichtingendiensten van andere landen. Het is niet bekend van welk land, het is wel bekend dat hij goede relaties had met Rusland, goede banden met het Kremlin, daar zou het niet voor zijn geweest. Maar ook met China was hij heel close. Dat verkocht hij allemaal. Dat is ongelooflijk veel waard natuurlijk, die informatie, die geheime informatie. En hij had het geld nodig, zeggen ze. Hij zat
0: in geldnood ook.
1: Geldnood.
0: Ja, oké, okay, ja. Maar ja, dat is natuurlijk op zichzelf al geen lekkere zaak.
1: Nee.
0: Dat zo'n oud baas dat dan doet en die begint een beetje met die gegevens te strooien en onderzoeken te doen. Maar er is dus ook iemand bij die inlichtingendienst die dat doet. Dus er is iemand die gegevens inderdaad aan hem verkocht heeft.
1: Dat was die stafchef. Die man die heeft nog heel lang daar gewerkt. En die heeft dus op een of andere manier heeft hij die gegevens naar buiten weten te krijgen.
0: Ja?
1: Het gaat echt om een paar duizend documenten. En dat moet je ook maar willen. Daar heeft deze man ook weer grof geld voor gekregen. Deze man is ook opgepakt, die dat naar buiten heeft gebracht.
0: Ja.
1: En het is nu afwachten hoe dat gaat aflopen. Maar deze man, dus waar het om gaat, die grote baas van voorheen, is nu al 80. Ja, gaat deze man het überhaupt overleven?
0: Ja, precies, ja. Ja, maar je zou ook verwachten dat bij zo'n inlichtingendienst dat alles wel is afgetimmerd en dichtgetimmerd qua veiligheid en qua spionnen en van noem het maar op. Maar dit is, ja, wat jij zegt, een van de grootste spionagezaken in de geschiedenis van de Bondsrepubliek. Dat zegt natuurlijk wat.
1: Dit is, als je het gewoon samenvat, dit is bizar.
0: Bizar. Vind ik het mooi om mee af te sluiten. Het is gewoon bizar. Is bizar. We spelen een nieuwe ronde van de Alpha Battle over 6 minuten naar Hathaway. En nu muziek van Queen.

0: bij Joe en What is Love, level 42 over een paar minuten. Maar eerst de nieuwe ronde van
1: de Alpha Battle.
0: En die gaan we spelen met Samantha.
2: Yay, goedemiddag.
0: Hey, daar ben je, daar ben je. Hoe lang wil je al meespelen met de Alpha Battle?
2: Nou, ik luister al flink wat jaren naar jullie, dus...
0: Zo, kijk eens aan, echt eigenlijk vanaf het begin. Je stond eigenlijk vooraan aan de rij, in de rij, maar je werd alsmaar geskipt.
2: Ja, en niet gedurfd.
0: En niet gedurfd, oké. Okay. Maar dat betekent ook dat je die keren dat je hebt geluisterd ook extra getraind hebt.
2: Ja, dat absoluut. En we spelen het thuis ook.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Op welke manier gebeurt dat dan?
2: We maken er zelf een spelletje van. Dus we doen van tevoren doen we categorieën op een iPad of zo. Of op een blaadje schrijven. Dan hebben we de zandloper erbij. En op die manier doen we dat. Maken we er een hele leuke avond van.
0: Wij moeten dit toch iets meer... Samantha, even achter de schermen overleggen. Even naar Britt. Werkt ook voor de middagshow. Dan moeten we toch even iets meer mee gaan doen.
3: Wat dan?
0: Ik bedoel, mensen gaan nu allemaal zelf een eigen spel maken. Ja. Maar die kunnen we natuurlijk ook uitventen. Ja.
3: Dat is toch ook leuk?
2: Ja.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja, tuurlijk wel. Maar het is toch leuk als er gewoon een alfabetelspel is. Als we dat gewoon gaan doen.
3: Ja,
2: dit was mijn idee, hè?
3: Oh ja, kijk, dan krijg je dus dit.
0: Ja, maar dat zijn we over een week vergeten, Samantha, dat dat jouw idee was.
2: Ja, maar dat niet.
3: Nu wordt het ruzie. Schrijf hem even op.
0: Schrijf hem even op. Ja, dat is heel leuk. Schrijf Samantha de naam er ook even bij. Samantha, we gaan spelen voor 1000 euro natuurlijk. Dat is de hoogste score waard. Ik ben heel benieuwd hoe dat... Hoe dat... Oefenen je heeft geholpen.
2: Ja, ik ook. Je weet maar nooit, hè?
0: Je weet maar nooit.
2: Ik kreeg ook een blackout, dus ja.
0: Dat is zeker waar. De drempel is erg laag om in te stappen. 1 goed antwoord is de hoogste score op dit moment. Je krijgt 30 seconden. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Maar dat weet je natuurlijk, want dat stond in jouw eigen gemaakte handleiding van het spel.
2: Absoluut.
0: Ja. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Gefeliciteerd daarmee.
2: Klaar applausje. Dankjewel.
0: En je mag gaan spelen met de letter B van bovenaan.
2: Oké. Nou.
0: Klaar voor?
2: Ja, kom maar op.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Iets in de tuin.
2: Wezen.
0: Een artiest.
2: Beyoncé.
0: Een sport.
2: Boksen.
0: Iets in de badkamer.
2: Een bakje.
0: Een land.
2: België.
0: Een televisieprogramma.
2: Boerzoekvrouw.
0: Een snack.
2: Een bros.
0: Een merk.
2: BMW.
0: Een meisjesnaam.
2: Brenda.
0: Dat was buiten de tijd, maar dat was wel goed geweest inderdaad, Brenda, voor een extra punt, maar net buiten de tijd. Helaas. Voor de rest was eigenlijk alles goed en de score wordt bij elkaar opgeteld. En ik zie hier een score van... 8! Goede antwoorden, Samantha!
2: Nou.
0: Ja, hello zeg, dat is even lekker gedaan.
2: Dat zou fijn zijn.

0: Joe Running in the Family. Nou, het is nog maar dinsdag.
1: Ja, dit belooft heel voor de rest van de week.
0: Het is nog zo'n lange week, is het nog.
1: Ja, dan wordt het dadelijk door herfst ook. En juist waar jij zin in hebt, dan zeg. Dus jij gaat helemaal los deze
0: week. Ja, dat klopt. Nee, ik ga helemaal los. En ik heb net even lekker een kwarkje gegeten. Dus ik heb mijn eiwitjes weer binnen. Dus ik ga helemaal hier met mijn energie. Want het wordt nog veel gekker.
1: Oh, God.
0: Om het nog gekker te maken. Vertel eens even, wat ga je vertellen in het nieuws? Waar gaat het over vandaag?
1: Onder andere over de filmwereld.
0: Oh.
1: Want wil jij toevallig in december naar een fantastische film, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat met kaartjes kopen.
0: Oh, dan wacht ik wel tot die te zien is op een streamingsdienst.
1: Dan moet je nog veel langer wachten. Oh, dan moet je echt heel lang wachten.
0: Dat zo en meer. Ik weet niet waar ik heen ga met deze zin, maar het nieuws van 5 uur komt eraan in ieder geval. En muziek van Rick Astley. Hoor je ook zo.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
6: Oh. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
14: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
21: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
22: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
21: Ja.
22: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
21: Ja.
22: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de

0: Apeldeurs Bijbel.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: Rick Ashley na het nieuws van 5 uur met Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedemiddag. Er is een nieuwe verdachte opgepakt in het terreuronderzoek naar een Britse luchtmachtbasis. Het is niet duidelijk wat deze verdachte precies gedaan zou hebben. Vorig weekend werd groot alarm geslagen bij de basis die ook gebruikt wordt door de Amerikanen voor aanvallen op Iran. Eerder werden 6 Britten opgepakt. Die zijn allemaal weer vrij, maar nog wel verdachten. Een middelbare school in Oud-Beierland in Zuid-Holland schrapt hun schoolreis naar Frankrijk, naar Parijs. En dat komt door alle onrust rond de schoolprotesten daar. Die lopen steeds verder uit de hand. Tientallen mensen raakten al gewond. Deze VRT-verslaggever vertelt erover.
7: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest.
6: Volgens Rijnmond gaan de leerlingen van de school in Oud-Beierland nu in plaats van naar Frankrijk, naar Parijs, naar Drenthe. En dat is ook hartstikke leuk, weet ik uit ervaring. Steeds meer mensen.
8: Ja, fijn. Ja.
6: Het lijkt nogal wel Parijs of Drenthe. Nou, het is allebei hartstikke mooi.
8: Het is allebei hartstikke mooi.
6: Ik mag mijn mening niet geven, maar dat deed ik stiekem toch.
8: Nee, maar wel een tip. Zo en dat heb je gedaan. Geweldig.
6: Door met iets serieus. Steeds meer mensen die jonger zijn dan 50 krijgen kanker. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waar RTL over schrijft. Hoe dat kan is onbekend. Wel zijn er aanwijzingen dat onder meer overgewicht, ongezonde voeding en alcohol een rol kunnen spelen. Ondanks deze stijging benadrukken onderzoekers wel, kanker onder de 50 is echt vrij zeldzaam. En tot slot, een record in Filmland. Binnen 1 dag zijn er 50.000 kaartjes verkocht voor de film Avengers Doomsday. In de voorverkoop. Want de film draait pas over 2 maanden vanaf 16 december aanstaande. Filmkenner Carné van der Brink.
9: Deze cijfers laten vooral zien dat mensen nog niet echt klaar zijn met superheldenfilms. En vooral als het om de spektakelfilms gaat. En ja, daar valt een Avengers-film altijd onder. En zeker wanneer eigenlijk alle superheldenfilms uit alle films voor 1 keer samenkomen.
6: Het weer van buienraden in het noorden, de meeste bewolking. Er is daar kans op wat lichte regen. En morgen begint mistig, daarna de zon. En daarna morgenmiddag wolken. Dus morgen wel 19 tot 22 graden. En na morgen, vanaf overmorgen, herfst.
10: Ja. Dit is Joe met Kai Merks.
11: Ja. Welkom! Londen, het is de middagshow met Kai Merks.

0: gonna give you up. Supertramp over een paar minuten Breakfast in America. Dit is de middagshow, Kai hier. Fijn dat je er bent. Dan nemen we elke middag een onderzoek mee. En dat is een huis- en keukenonderzoek dat over van alles en nog wat kan gaan. En dat heeft te maken met huizen. Jesse, het geweten van de show.
1: Ja, klopt inderdaad. Pak hem er even bij.
0: Oh, je pakt hem er even bij. Was je er niet van bewust dat we dat, zo, dat, we dat nu zo gingen doen?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Oh, dat geeft niet. Heb je hem of niet?
1: 25% van de mensen wil dit zo snel mogelijk vernieuwen als ze in een nieuw huis trekken.
0: Juist, en wat zou dat nou kunnen zijn? Ik kom daar later deze middag nog even op terug, maar er is vooral één antwoord dat echt naar boven popt, zeg maar.
1: Oké.
0: Het is eigenlijk een collectief antwoord. Dat zou ik graag later deze middag even checken.
1: Oké.
0: Vind je het goed?
1: Ja hoor.
0: Ja, leuk. Mag ik even iets anders vragen ook nog?
1: Ja, zeker.
0: Dat is niet beledigend bedoeld, maar we zijn natuurlijk deze hele dag samen aan het werk ook. En ik ben een trend aan het spotten. En ik weet niet of het een trend is. Maar je hebt een t-shirt aan. En dat heeft een hele grote mouw.
1: Ja.
0: Een hele grote mouw. Ja, het is een soort van... Ja, hij lijkt wel een tovenaar.
1: Nee, ja, het is inderdaad een t-shirt met lange mouwen. Ja, en inderdaad, gewoon de mouw eigenlijk moet je... Ja, je zou het zo kunnen zien als de mouw die normaal best wel strak om je pols zit. Die is eigenlijk nu, nou, laat ik zeggen, net zo groot als waar je hoofd doorheen gaat. Het is heel groot.
0: Een hele lange mouw. Maar hoe kom je hier aan? Is dit een ding? Wat is dit?
1: Ja, nou, ik werd er zelf ook een beetje door overvallen. Ja, ik had even wat nieuwe kleding besteld. En ik had dit niet zo goed gezien bij het model, zeg maar. Dus toen pakte ik het uit, trok ik het aan, dacht ik, oeh, mijn mouwen flappen een beetje.
0: Ja, nou, maar dat is het. Ik ben ook al de hele dag afgeleid door jouw mouwen. Want jij praat ook veel met je handen. En dan zitten we in overleg en dan zit hij zo en zit hij te wapperen. En ondertussen heb ik tranen in mijn ogen van de wind van die mouwen die om me heen slaan. Ja. Het lijkt wel of ik verdorie met Dombo in overleg heb gezeten. dat is het echt. Het is aan beide kanten echt een soort van
2: gordijnen of zo.
0: Zo'n Disney-tovenaar.
1: Gordijnen? Nou, doe eens even kalm. Ja.
2: Doe de gordijnen zo op. Doe ze dit.
0: Ja, een hele lange lamp heb je onder je arm hangen.
1: Ja, het is een beetje...
0: Maar vind je het leuk? Vind je het mooi?
1: Nou, kijk, ik moet eerlijk toegeven, ik werd erdoor verrast. Maar toen ben ik een beetje ingedoken. Dit is nu helemaal mode. Dit zie je nu heel veel.
0: Ja, dit is toch helemaal niks, jongens. We hoeven toch niet met elke modetrend toch te accepteren. We kunnen toch ook zeggen van nou, tot hier en niet verder. We hebben ook nog gewoon onze waardigheid, zeg maar.
1: Nee, oké, maar ik heb €60 voor een t-shirt met lange mouwen betaald.
0: Kan toch terug.
1: Ja, maar ik heb altijd de stomme fout dat ik eerst al alles eraf knip.
0: Oh ja. Ja, dus ja, maar ja, nu wel. Krijg je een of ander middeleeuws toneelkostuum heb je binnengekregen. Met hele lange mouwen. Dan stuur je toch terug.
1: Nee, maar het is toch wel leuk. Het is oprecht wel leuk. Ja, het is het enige wat onhandig is. Ik had het vanmiddag bij het eten. Toen was ik soep aan het eten. En dan, ja, dan hang je wel met
0: je mouwen. Ja, het hangt er nog aan, zie ik. Ja, het hangt er nog aan. Dat is lekker voor zo meteen nog, zo rond etenstijd. Maar er zijn wel meer van dat soort dingen. Weet je wat ik ook zag? Want ik heb dit t-shirt opgezocht. Weet je wat ook zo'n hele rare trend is nu? Heel veel vrouwen dragen die schoenen, of althans, ik zie dat wel eens. Dat zijn van die schoenen, maar dan, ja, het zijn een soort van handschoenen. Dus je ziet, in het midden zit een soort van inkeping, zeg maar. Dus dan heb je, denk ik, twee tenen heb je aan de ene kant. En dan heb je nog drie tenen aan de andere kant, bijvoorbeeld. Oh. Dus het is een soort van camel toe-achtige toestand aan je voeten.
1: Ja, die heb ik dan weer niet.
0: Nee, die heb je dan weer niet. Nee, maar ik vind hele rare trends.
1: Ja.
2: Heb jij die teruggestuurd dan?
1: Wat, mijn kamelenteen? Nee, zeker niet.
0: En Brit, jij zit te lachen, maar je hebt ook zo'n t-shirt aan.
3: Ja. Die van mij zit ook onder de vlekken van de...
0: Ja, er zit tomatenketchup aan, dat heb ik al lang.

0: bij Joe. Ik heb hier net in de studio een nieuwe kledingtrend gespot. En dat is namelijk een t-shirt. Het geweten van de show. Jesse heeft hem aan. Het is een t-shirt met hele wijde mouwen, zeg maar. Stel je een beetje voor zo'n Disney-tovenaar. Die hebben altijd zo'n hangmouw eigenlijk. Het is meer een hangmouw, dat is het eigenlijk. Klinkt leuk misschien, ziet er misschien leuk uit. Het lijkt me totaal onpraktisch. Maar toen zei Laura, die stuurde een bericht met de app van Joe... Hey, ik heb ook wel eens zoiets gehad. In ieder geval een kledingtrend die niet echt begrepen werd. Hallo Laura.
1: Hallo.
0: Welkom in de show.
1: Dankjewel.
0: Ga je helemaal afvinken? Nee hoor, is niet waar. jij stuurt, ik heb dat ook een keer gehad met een kledingstuk. Waar was dat mee?
1: Oh mijn god, dat was een lange bruine cape.
0: Een lange bruine cape?
1: Ja, een cape. Dat was mode toen om een cape te dragen.
0: Maar was
1: alleen had ik de verkeerde kleur. Ik had een bruine, dus iedereen noemde me Pater.
0: Ja. Maar was dit echt een trend, Laura? Want als ik erop google, dan krijg ik alleen een soort van Harry Potter-achtig gewaad.
1: Nee, we waren echt cape.
0: Oké. Okay. En ja. In welke situatie trok je de cape aan? Toen je ging larpen of zo? Of wanneer deed je dat?
1: Ja, als ik ging stappen.
0: Oh god, hij is het stappen. Gewoon een cape. Wel heldhaftig als je een kroeg... Als je even de deur van een kroeg intrapt... en je komt met je bruine cape binnen. Hallo. Mensen, even lekker wat je dan ook dronk. Dat komt wel goed over natuurlijk.
1: Ja, kan je wel stellen.
0: Maar hoe vaak heb je hem dan gedragen? Want als daar zoveel kritiek, of tussen haakjes kritiek op is... en je lijkt wel een pater, dan draag je het toch anders de volgende keer.
1: Nou, ik denk een week of drie.
0: Week of drie?
1: Ja.
0: Aaneengesloten of wel met tussenposes?
1: Nee, af en toe.
0: Oké. En wat heb je er uiteindelijk mee gedaan met de cape?
1: Weggegeven.
0: Aan wie?
1: Aan kennissen. Vrienden.
0: Nou, ze zullen je bedanken, denk ik.
1: Ik weet het niet.
0: Nee, die mensen die denken nu van... die krijgen nu te horen, ik zie eruit als een pater natuurlijk nu. Maar ja, goed. Je hebt jouw pakje wel gehad, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Je kunt er nog een tafellaken van maken. En dat was de druppel bij Laura. Laura, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, ging toch weer te ver. Tikken me toch. Uit een goed hart natuurlijk. Don Henley hoor je nu bij Joe.

0: vleermuismouw is het. Wordt nog gezegd via de app van Joe. Een vleermuismouw. Een hele lange, zo'n lange sloof.
1: Het is echt een flinke mouw is het.
0: Ja.
1: Weet je, een aap kan er zo uitkomen. Aap uit de mouw.
0: Ah!
1: Zo jammer.
0: Ik viel er niet meteen door. Ik ben nog wel zo scherp vandaag.
1: En zo groot is hij wel.
0: En zo groot is hij wel, ja. Ja, vleermuismouw of vlindermouw wordt ook gezegd. Eén van de twee. Maar er wordt ook gezegd, kijk, Paulien zegt dat. Die wijde mouwen die waren ook helemaal in, bijvoorbeeld in de jaren 70 en 90. Dat komt steeds terug. Dus daarom moet je altijd, ik zeg altijd, je moet gewoon je spullen bijhouden. Want nu is ook weer in het nieuws dat bijvoorbeeld die Nike's, gewoon de schoenen, dat die weer uit beginnen te geraken. Dat de, zeg maar, de schoenen zijn voor je vader.
1: Oh.
0: Nou, maar dat komt over een paar jaar, dat komt weer terug. Dan dragen we allemaal weer Nike's. Net als die All-Stars die ook weer terugkomen uit de jaren 90 en van daarvoor. Dus hou alles lekker bij, jongens. Stokkeer het. Dan kun je nooit. Ja, en als er dan een trend op popt, dan pak je All-Stars er weer bij.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Hoeveel keer heb jij de All-Stars al een comeback zien maken hier doen?
1: Ik ben nog vrij jong natuurlijk, 29. Dus nee, het is wel waar wat je zegt. Er komt steeds terug. Sommige dingen blijven.
0: Ook zo.
1: En die All-Stars die poppen dan weer op.
0: Die poppen op.
1: Maar die vlindermouwen of vleermuismouwen.
0: Weet je wat ook oppopt? Het nieuws van 5:30.
1: Oh, dan moet ik wat doen.
0: Ja, ja, zie het pop op. Je schrikt ervan.
1: Ja.
0: Dat komt er zo aan. En ik wil het ook over iets anders hebben. Want ik heb het gisteren hier in de middagshow ergens over gehad. En ik ben bang dat mensen dat op ideeën heeft gebracht. En ik heb de bewijzen hier ook voor me. Ga ik zo even vertellen. En Dolly Parton hoor je ook over een paar minuten.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gooi de kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: specialist.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Wen er maar aan.
8: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
7: Ouder worden komt vanzelf.
9: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
7: Eraan wennen is een ander verhaal.
9: Je bent in de overgang.
7: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
9: Ik ga als een feniks herrijzen.
7: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
11: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: In het noorden is er bewolking, kans op wat regen. Morgen begint mistig, daarna ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 20 graden. Het is 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Joe. Je hoort Dolly Parton na het nieuws van 5:30 met Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemiddag. De Tweede Kamer is geschokken gereageerd op het nieuws dat op het dark web honderden naaktfoto's en adressen worden aangeboden van Nederlandse vrouwen. Dat heeft RTL Nieuws ontdekt. De Kamer wil dat justitie hard optreedt, eventueel samen met andere landen. Dat zou België kunnen zijn, want ook vrouwen uit België zijn slachtoffer geworden. Door naar Frankrijk. Daar is weer een museumroof geweest. Dieven hebben dit keer een 70 jaar oud kunstboek gestolen. Hoe ze dat hebben gedaan is een beetje een raadsel, want dit boek is loodzwaar, letterlijk. Het weegt ruim 200 kilo. Alleen al de kaft, die ooit door Salvador Dali is gemaakt, weegt al 150 kilo. Tot slot, het is tijd om afscheid te gaan nemen. Afscheid van het nazomerse weer van de afgelopen tijd. Want ja, morgen krijgen we te maken met een overgangsdag, zegt Marion de Hond van Buienradar.
16: Morgen wordt het nog zo'n 20 tot misschien wel 24 graden. Maar vanaf donderdag, ja, dan duiken we echt de herfst in. Het gaat flink waaien en er gaan gewoon van tijd tot tijd buien vallen.
15: En ook de temperatuur maakt dan een duikvlucht naar beneden.
16: Als ik nu kijk, dan klapt die wind gewoon om naar het noordwesten. Ja, en vanuit het noordwesten, daar komt nooit hele warme lucht vandaan. Daarom ga je dus van woensdag 22 graden, ga je in één keer terug naar de 15. Nou, dat scheelt echt van een jas.
17: Wat een klap. Wat een klap zeg, in ene. Kijk, we waren er natuurlijk, toen het zo heel warm was geweest, en het, we hebben er natuurlijk al een herfstachtige periode wel gehad, met wat regen, en het was echt wel kouder, en weet je, er kwam alweer een jackie uit de kast, zeg maar. Dat weer hebben we natuurlijk gehad. En toen had ik zoiets van, laten we nou gewoon doorgaan met die herfst, joh. Altijd al teruggekeerd van de zomer, maar weer. Hup, weer naar 21 graden, weer naar 25 graden. En ik weet niet wat ik aan moet doen. En het is weer warm in bed. En het is weer, nou, noem het allemaal maar op. Dus ja, maar dit gaat wel weer heel rigoureus. Of niet? Dan gaan we ineens weer van een graad of 25 morgen gaan we naar 15.
15: Ja, 14 kan ook. Ja,
17: 14 kan ook. Regen, veel regen.
15: Vrijdag 13 in Maastricht.
17: Vrijdag 13.
15: Nu 23. Ja. Ja, maar dit wilde je. We hebben het eindelijk voor elkaar voor jou.
17: Ah, dit wilde ik wel, ja. Ja, dit is wel lekker. Dit is wel lekker. Gewoon lekker op de bank, vroeg donker, de gordijnen dicht. Lekker een kaarsje aan. Gewoon gezellig, gezellige periode weer. En dan hop, richting de kerstdagen. Fantastisch.
15: Hoeveel dagen is het nog tot kerst? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dat houdt toch bij altijd?
17: Dat is wel waar, ja. Hoeveel dagen is het nog tot kerst? Kan ik me al verheugen? 80.
15: Wauw.
17: Nou, dat is bijna.
0: Dit is Joe met Kai Merks.
17: Ik heb het gisteren in de middagshow ergens over gehad. Ik heb het idee dat mensen op een idee heeft gebracht. Vertel ik je meer over 6 minuten na Goo Goo Dolls en nu Dolly Parton bij Joe 9 to 5.

0: Show bij Joe met Google Dolls, Iris. Het leek eventjes wat minder te zijn geworden, maar we zijn eigenlijk weer op volle toeren.
1: Met de hack van de dag.
0: Juist, de hack van de dag. Begin dit jaar de data lek bij Odido. Heel het land was in rep en roer, want er lagen duizenden gegevens op straat. Leek nog maar het topje van de ijsberg, want in de maanden daarna volgde het ene na het andere bedrijf. Rituals, Bol.com, Booking, Basicfit. Gisteren nog Flink. Waarvan de hackers zeiden tegen eigenlijk de klanten zelf van, nou, je kunt je gegevens terugkopen voor een tientje. En dan komen ze niet op het dark web terecht. Dat is weer even een hele andere benadering dan eerdere hackpogingen. Maar vandaag schrokken alle mensen die de app van ASOS hebben. Die schrokken zich een hoedje, Jeroen.
2: Ja, want die kregen een pushmelding. Ook weer iets nieuws. Mensen die de app van ASOS hebben, die kregen via die app een pushmelding. En daarin werd gedreigd dat gestolen informatie over hun openbaar zou worden gemaakt.
0: Ja, dat is toch wel erg opvallend. Want dat is eigenlijk weer een soort van nieuwe vorm van hacken. Want normaal gesproken, of althans als ik kijk naar die eerdere hackgebeurtenissen, dan gaan hackers een beetje onder de radar naar bedrijven toe van, hey, we hebben die gegevens en we willen er 2 miljoen voor, zeg maar wat, en dan krijg je het terug. Dit is wel weer echt gewoon in de face van alle gebruikers die de app hebben, neem ik aan, toch?
2: Ja, en die aan hebben staan dat ze berichten willen ontvangen.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar, en wat gaat er nu, wat gaat er nu gebeuren?
2: Dat is een beetje onduidelijk. Dat is niet gezegd. ASOS zelf heeft nog niet gereageerd. Maar die hebben over de hele wereld hebben zij miljoenen klanten. Dus miljoenen mensen hebben dit bericht gekregen. Het is even afwachten wat ASOS gaat doen. Die gaan onderzoeken wat er precies gebeurd is. Hoe dat kan, zeg maar. En wat er nou precies gelekt is.
0: Ja, precies. Ja, weet je waar,
2: afwachten.
0: Weet je waar ik ook denk waardoor het komt? Ze hebben van die hele rare shirts tegenwoordig met van die vleermuismouwen. Dus van die hele lange, maar dat schijnt een trend te zijn. Dat heeft het hem gedaan, denk ik.
1: Dat is het. Ja. De hack van de dag. Ja. Laat je niet hack maken.
0: En van die kamelenteenschoenen hebben ze ook.

0: Never Ending Story. Laten we eens even kijken naar het onderzoek van vandaag. Want we hebben in de middagshow hier elke dag een onderzoekje. Dat kan gaan over van alles en nog wat. Huistuin- en keukenonderzoekjes. Ik ben daar gek op, maar daarom vind ik het ook leuk om mee te raden. Dus ik weet het antwoord niet. Degene die het onderzoekje elke dag meeneemt, die weet het wel. En dat is het geweten van de show. Jesse!
1: Ja, en vandaag heeft dat te maken met...
0: Ontvang je applaus. Ja.
1: Bedankt. Vandaag heeft dat te maken met verhuizen. Want 25% van de mensen wil dit zo snel mogelijk vernieuwen als ze in een nieuw huis trekken.
0: En eigenlijk, en dat wil ik even checken, eigenlijk is er maar één antwoord binnengekomen. Bijvoorbeeld Erik zegt dat, en Richard, en Jacob, en Esther, en Henny, en Jolanda en zo. Die zeggen allemaal de wc-bril. Dus laten we die in ieder geval al afvinken en dan kunnen we verder. De wc-bril!
1: Ja, dat is hem.
0: Oh, dat is het wel?
1: Ja. Ja, normaal is dat die, ik ging ervan, normaal is dat er even wat mensen zijn die het dan fout hebben. En dan kunnen we het nog een beetje...
0: Ja, maar wacht even. Maar dus
1: kan je nog een beetje meeraden.
0: Wat gaan we zo meteen doen? Ik denk dat jij even met jouw vleermuismouw even een nieuw onderzoekje moet toveren.
2: Uit zijn mouw schudden.
0: Schud het maar eventjes uit je mouw.
1: Ja.
0: Dan moeten we dat even... Heb je nog een toevoeging waarom dat zo is? Want ik vind 25% nog vrij laag. Van mensen die de toiletbril willen vervangen.
1: Nee, omdat mensen dat gewoon vies vinden. Dat vinden ze het eerste wat ze dan willen weghalen.
0: Dan mensen blote reet opgezeten.
1: Ja, op twee is bijvoorbeeld dan dat met behang en dat soort dingen. Dat zo snel mogelijk wordt weggehaald. Sorry, ik ben een beetje van de leg.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik ook. Ja, nu
1: maar
0: is het
1: gebeurt dit nooit.
2: Zullen we nou inpassen misschien?
0: Zullen we...

0: geloof dat dit is één keer, volgens mij één keer eerder gebeurd, dat we het onderzoekje doen van de dag. Vandaag was dat onderzoek van de dag. Alsof het ook zo heet. Waardeloze titel, zo heet het niet. 25% van de mensen wil dit zo snel mogelijk vernieuwen als ze een nieuw huis intrekken. En we dachten, laten we wel even één antwoord meenemen. Namelijk een collectief antwoord dat en masse wordt gegeven. Namelijk de wc-bril vervangen. Dat bleek goed.
1: Ja. Ja, unieke situatie. Meestal is het zo dat je dan nog dat iets is wat echt lastiger te vinden is.
0: Maar, ja, maar in dit geval niet. En laten we eerlijk zijn, er komen heel vaak leuke verrassende uitkomsten uit. Vandaag niet. Dat was net niet het geval.
1: Ik heb een betere.
0: Leuk, voor zometeen.
1: Of een betere, ik heb een andere.
0: We hebben een korte periode om daar even over na te denken.
1: Ik heb heel snel onderzoek gedaan. Bijna 80% van de mensen onder de 40 heeft dit nog nooit gebruikt.
0: Oh, nog één keer?
1: Ja, bijna 80% van de mensen onder de 40 heeft dit nog nooit gebruikt.
0: Antwoord om 6:10.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma? Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis, bij Kaartje to go.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Kopers, opgelet! Nu!
19: Big deals bij Keukenconcurrent!
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Het eten is klaar, aan tafel.
24: Zo, dat ziet er lekker uit.
25: Ja, een broodje.
26: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
27: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
29: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
30: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
31: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
32: Waar zal die rinsregeling? Wat moet ik nu met mijn paneel?
33: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
34: Slecht plan.
33: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
34: Goed plan, zonneplan.
35: Dit is jou. Tina Turner, hoor je na het nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouwers.
36: Goedenavond. Geschokte reacties in de Tweede Kamer. Vandaag werd bekend dat op het dark web honderden naaktfoto's en adressen worden aangeboden van Nederlandse en Belgische vrouwen. Justitieminister Van Weel vindt deze afpersing verschrikkelijk en leeft mee met de slachtoffers.
37: Het feit dat je ongeveer 15 jaar na dato elke keer weer opnieuw wordt geconfronteerd met weer een nieuwe vorm van afpersing rondom die foto's. Verschrikkelijk, echt.
36: De Kamer wil dat de justitie hard optreedt, eventueel samen met andere landen. Door naar Frankrijk. Daar lopen vandaag honderdduizenden mensen mee in demonstraties voor beter onderwijs. En veel ervan verlopen rustig. Maar in Parijs zijn er wel weer, ook vandaag weer, incidenten. Intussen heeft de premier van Frankrijk gezegd dat alle scholen tot eind van de week gesloten zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demonstraties van afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Tot slot sport, voetbal. Vannacht is de laatste keer dat we Lionel Messi kunnen zien als speler van Argentinië. Vannacht is een afscheidsinterland. Argentinië speelt dan tegen Benin. Sportverslaggever Riepke Bakker.
38: Benin is een fijne tegenstander voor een afscheidswedstrijd. Want Argentinië is de nummer 2 van de FIFA-ranking en Benin staat 93ste. Dus de kans is groot dat Argentinië dik wint en dat we ook nog wel een paar goaltjes van Lionel Messi te zien krijgen.
36: Ja, we kunnen het zelf vanavond allemaal zien. Argentinië speelt vannacht om 1 uur Nederlandse tijd tegen Benin. En die wedstrijd is te zien bij Ziggo Sport. Het weer van Buienradar. Vanavond kan het flink gaan misten. Het koelt af naar 8 graden. Morgen begint mistig. Daarna komt de zon, maar 's middags neemt de bewolking toe. Het wordt morgen nog 19 tot 22 graden. Dat is wel voorlopig voor het laatst, want vanaf overmorgen donderdag is het herfst.
39: En zo is het maar net. Het is echt een beetje een allegaartje,
36: ja.
39: Dat weer op dit moment. Dus het gaat misten naar 8 graden. Morgen dan weer 19 tot 22 graden. En daarna herfst. Echt een overgangsdagje.
40: Dit is Joe met Kai Merks.
39: Bijna 80% van de mensen onder de 40 heeft dit nog nooit gebruikt. Het antwoord alleen hier. Over 6 minuten.

0: Van vandaag het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, bijna 80% van de mensen onder de 40 heeft dit nog nooit gebruikt.
0: Onder de 40, Jeroen, wat denk jij?
2: Een boekenlegger.
0: Leuk, ja. Leuk antwoord, want...
2: Iedereen leest digitaal.
0: Digitaal, ja, ja, natuurlijk. Een boekenlegger.
1: Nee, is niet goed.
0: Ik zat zelf te denken aan een schoenlepel.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Schoenlepel? Ook niet goed.
0: Nee. Jolanda denkt een flessenschraper.
2: Oh ja.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Claudia zegt een gebitsreiniger.
1: Ook niet.
0: Ze moet er ook op lachen, hoor. Dus ergens zegt ze het ook als grapje zijnde. Lucinda.
3: Een vaste telefoon.
0: Een vaste telefoon.
1: Nee, dat is hem ook niet.
0: Oh. Bianca.
4: Een fluitketel is.
0: Een fluitketel.
1: Ook niet.
0: Mijn vader zit ook te luisteren. Die denkt een vulpen. Wil die even in de groep gooien? Ja, een vulpen. Ja. Dan leren we vroeger nog wel mee scholen. Mee schrijven op de basisschool. maar daarna, ik heb nooit meer een vulpen gebruikt, moet ik zeggen.
1: Nee, is ook niet goed.
0: Dat was dan zo met van die inkpatroontjes die je erin moest doen. En dan gingen we altijd... Ja, dan moet je zo de doordrukken op de basisschool. Echt ja. Met inkpatroontjes.
1: Oh, dat...
0: En die inkpatroontjes werden ook altijd meegenomen. Want er zaten van die balletjes in. En mensen spaarden ook die balletjes op de een of andere manier.
2: Klopt. Leuk.
0: Ik weet niet. Ja, leuk. Ja. Even kijken hoor. Ik heb hier Jacques nog.
5: Bijna 80% van de mensen onder de 40 heeft nog nooit een rollator gebruikt.
0: Een rollator.
1: Nee, ze hem ook niet.
0: En Jan.
6: Wat 80% van de mensen nog nooit gebruikt heeft, zijn waarschijnlijk steunzolen.
1: Ook niet goed.
0: En nou gaan we te weten komen.
1: Ja, ik zal het maar
0: zeggen. Nou gaan we te weten komen. Zeg het maar hoor, we weten het niet.
1: Wat 80% van de mensen onder de 40 nog nooit gebruikt heeft, dat is... een zakdoek.
0: Ah, een zakdoek.
1: De zakdoek.
0: En maar als in een katoenen zakdoek.
1: Ja, dus echt een stoffen zakdoek inderdaad. Ja, ja, ja. Sterker nog, uit dit onderzoek blijkt ook echt dat... als je zo'n stoffen zakdoek gebruikt, dan word je ook echt als oud gezien. Het is echt inherent komen te staan voor oude mensen. Oude mensen hebben een zakdoek. Ja, gebruik je niet meer.
0: Ja, ik vind het heel vies. Ik vind een katoenen zakdoek vind ik heel vies. Want je spaart... Het is een soort van collectors item. Hè? Het spaart gewoon alles wat uit je neus komt. En dan stop je het hele tijd maar weer terug in je zak. En aan het einde van de dag, ja, laten we eerlijk zijn... je hebt gewoon een stuk kroephoek in je zak zitten. Het is heel vies.

0: Status quo. Maar eerst even het onderzoek van morgen alvast.
1: De meeste mensen wassen dit kledingstuk veel minder dan eigenlijk zou moeten.
0: Ja, het is dat je kledingstuk zegt, maar anders zou ik zeggen katoenen zakdoek.
1: Is niet goed.
0: Is niet goed. Morgen het antwoord om 6:10.

0: Carmen Chameleon bij Joe. Het nieuws van 6:30 horen we zo. Natuurlijk met Jeroen Antijnouwers.
1: Ja, misschien ligt dit nu wel op jouw bord. Maar de kans is groot van niet. Want dit ooit zo populaire product eten we steeds minder vaak.
0: En Cyndi Lauper hoor je over een paar minuten.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praktis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
16: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
24: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
25: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, maak een broodje.
3: Een broodje, hè?
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
26: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
27: Slecht plan.
26: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
28: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
30: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
31: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
32: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
33: In het noorden is er bewolking en kans op wat regen. Morgen begint mistig, daarna ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Cindy Lauper hoor je na het nieuws van 6:30 met Jeroen Latijnhouwers.
34: Goedenavond. Even attentie, attentie. Als je de trein moet hebben door een storing... zijn er op de digitale borden op stations geen vertrektijden te zien. Hoe dat komt, weet NS nog niet. Het probleem zou ook niet bij alle stations zijn. Reizigers krijgen dus het advies om voorlopig even de reisplanner in de gaten te houden. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de ter dood veroordeelde vrouw. Die overleefde vorige week 2 dodelijke injecties. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht en sindsdien krijgt ze levensreddende hulp. Maar het is nog maar de vraag of Christa Pike ooit de oude wordt, zegt haar advocaat.
35: She's still in the hospital. On a ventilator, critically ill. I think one of the main things that will leave this up in the air for a while is the fact that we don't know what the prognosis is, as in the long-term prognosis. If she recovers, she may not fully recover.
34: En daarom willen advocaten dat haar straf wordt omgezet in levenslang.
36: Dat is nogal een verhaal, zeg.
34: Ja.
36: Want ook gewoon voor Christa zelf, zeg maar. Je leeft ook eens. Toen naar dat moment van ja, het gaat nu gebeuren. En dan blijkt dat helemaal niet te gebeuren. En daar zit je nu dan, want ze heeft geloof ik hersenschade opgelopen.
34: Nou, dat is een mogelijkheid dat ze dat zou kunnen. Hersenschade opgelopen. Als ze ook daardoor nog eens haar wilsbekwaamheid kwijt is. Dan mag ze niet opnieuw, zeg maar, mag geen nieuwe poging worden ondernomen om haar tot de dood te krijgen. Ja, ik ben nu een beetje
36: ik begrijp wat je bedoelt.
34: Om haar dood te krijgen. Ja. Dat mag namelijk alleen bij personen die volledig wilsbekwaam zijn. Dat is allemaal de vraag. Maar of dat gaat gebeuren, maar in principe, op dit moment, als het dus niet zo is, kan ze opnieuw ter dood veroordeeld worden. En
36: wordt er
34: wellicht een nieuwe poging gedaan.
36: Maar dat kan toch niet? Je komt hier wat iemand ook heeft gedaan, toch op een punt van echt onmenselijkheid. Toch ter dood veroordeeld worden, dat is natuurlijk al een. Dat is natuurlijk al een punt. Maar dat het dan niet lukt en zegt van maar dan gaan we het een tweede keer proberen. Wat heftig zeg.
34: Ja, nou, het ding was ook dat zij zeg maar zelf neergelegd bij het feit dat ze zou overlijden, ter dood was veroordeeld.
36: Ja.
34: Alleen het moment zelf, daar had ze heel veel angst voor. Nou ja, dat is misgegaan. Ze leeft nu nog.
36: Ja.
34: Dat zelf weten dat ze leeft, dat is een beetje onduidelijk.
36: Ja.
34: Maar het is vooral heel raar hoe het verder gaat.
36: Absoluut.
34: Kan gaan.
36: Ja.
34: Nou, even terug naar Nederland. Even terug gewoon naar de aardappelen. dat is even goed dat we daar aandacht aan besteden. Want wij eten steeds minder aardappelen. Gemiddeld staan er zo'n 3 keer per week de piepers op tafel, zegt de Nederlandse aardappelorganisatie.
2: Mensen wilden variatie, wilden ook wat anders proberen. Je eet ook niet elke dag biefstuk, dan is het ook niet meer helemaal lekker.
34: En dus eten we naast 3 keer per week aardappelen steeds iets anders. Pasta, rijst of noedels. En dat we zo weinig aardappels eten in vergelijking met vroeger, het speelt ook mee dat we geen zin hebben om al die aardappels zelf te schillen.
36: Ja, en sommigen doen het ook gewoon met schil.
34: Ja,
36: dat gebeurt natuurlijk ook tegenwoordig heel vaak.
34: Lekker.
36: Maar het is ook, dat hoorde ik net in al de reclames die we hoorden, het is vandaag aardappeldinsdag.
34: Nee.
36: Ben je daarvan bewust?
34: Dat ben ik niet.
36: Het is aardappeldinsdag, dat hoorde ik net.
34: Oh.
36: Tot en met volgens mij de 10e is het de week van het eten of zoiets. Of waar zitten we in? Ik heb geen idee waar we in zitten. Vandaag is het aardappeldinsdag. Maar ik moet zeggen, bij mij komen ze ook vrij weinig op tafel, de aardappels. Hoe is het bij jou thuis, Jeroen?
34: Ook niet. Ja, friet, patat.
36: Ja, precies. Ja, in die vorm. Maar voor de rest, nee, wij eten ook rijst of pasta's of noem het maar op. Maar de aardappel zelf komt nog vrij weinig. Ja, of het moeten krieltjes zijn of van die gebakken aardappeltjes.
34: Rolletjes van die aardappel.
36: Oh, van die pomme de chien. Bedoel je die of niet? Ja, voor in de oven. Dat is heerlijk. Ja, dat is ook lekker. Ja, je kunt er ontzettend veel mee natuurlijk. Dat wel, met de aardappel. Morgen is het gehaktdag.
34: Oh, ja. Heerlijk. Ja, dag, hè?
36: We zitten echt in de week van het eten. Ja, en donderdag is het groentedag.
34: Oh, staan boven.
36: En vrijdag, dat is waarschijnlijk frietdag. Hey.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
36: Of het alles bij ons wel. Bij ons wel. Gabriel, hoor je over een paar minuten naar Cindy Lauper. Dit is Girl.

0: Flyers. Maar elke ochtend luister je hier naar Joe. Natuurlijk tussen 6 en 10 naar de Koen en Sander Show. Een plek waar soms bijzondere dingen gebeuren. Want dichter bij wereldvrede zijn ze nog niet eerder geweest dan eerder deze ochtend. Want zoals je misschien wel weet heeft Gordon al een tijd bonje met RTL Boulevard verslaggever Aram Baden. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken. Maar vanochtend gebeurde er iets bijzonders. Ze hadden namelijk Gordon aan de telefoon. En als een soort scène uit het familiediner hing ook ineens Aram Baden aan de telefoon.
1: Ja, we moeten ook nog iets anders zeggen, Gordon. Dat weet jij misschien niet. Maar we hebben ook Aram Baden aan de lijn hangen.
2: Weet je, ik vind het prima. Maar hangt hij echt? Want ik zie hem het liefst hangen.
3: Ja, Gordon, ik zou je uit je droom helpen. Nee, maar ik hang wel aan de lijn. Hoi, Gordon. Goedemorgen.
2: Hé, Aram, jongen. Je moet het maar gewoon een keertje bijleggen, joh.
0: Ja, precies. Dus er waren een verzoening tussen de twee. Dit moment in de Koen en Sander Show vanmorgen heeft er dus ook echt daadwerkelijk voor gezorgd dat Gordon en Aaron elkaar ook fysiek hebben opgezocht.
4: Wat goed je te zien.
5: Dit is een uniek moment, hè?
4: Dit is een uniek moment op beeld.
5: Ik hield altijd heel erg van je. Ik was dol op jou altijd. En op een gegeven moment ging je mee in die mainstream dat mensen alleen maar negatief over me zaten te praten. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. Maar ik ga niet zeggen dat ik daar ook niet zelf debet aan ben geweest. Want weet je, je moet ook naar jezelf kijken.
0: Ja, precies. Nou, luister morgenochtend weer naar de Koen en Sander Show. Want misschien bellen ze wel met de zusjes Maywood, bijvoorbeeld. Oh. Of met

0: even jouw benen zien?
1: Wat geef je ervoor?
2: Nee, je mag mijn benen wel even zien.
0: Even kijken. Hoger.
1: Al zien.
0: Even hoger. Ja, dankjewel. Oh, bij jou is het lang. Ja, ik wilde even weten of je lange of korte broek aan had. Ja, ik heb het gezien, dankjewel.
1: Oh, nou
0: lange,
1: ja.
0: Lange broek is bij jou.
1: De herfst begint.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat
1: is begonnen.
0: Dat vond ik dus niet vandaag. Ik was vandaag buiten, ik had een lange broek aan. Ik had het heet. Niet normaal.
1: Oh ja?
0: Ja, dus ik wilde eigenlijk even peilen bij de Joe-luisteraar. Dus als je nu zit te luisteren, open even de app van Joe. En stem even, had jij vandaag een lange broek of rok of een korte broek of rok aan?
1: Ben je Giro de Hond, ben jij?
0: Ja, dat begin ik te worden, ja. Ik dacht dat wereldje ook me wel zien begeven. Ja. Kijk, wat is bij jou, Jeroen? Ook
1: Jeroen heeft ook, okay. En Jeroen heeft normaal altijd korte broek aan. Als het zomerperiode is, Jeroen is niet te betrappen op een lange broek.
0: Oh,
1: dus echt waar.
0: Wat Jeroen betreft is de zomer afgelopen.
1: Ja, ja. Okay. Eigenlijk wel.
3: Okay. Ja, ik had voorkennis van het weer.
1: Ja, Jeroen is eigenlijk een soort van mijn broekenradar. Als Jeroen in een lange broek gaat, dan denk ik, oh ja, dan moet ik mee. Dan
0: ga ik eens vaker naar Jeroen kijken. Maar ik ben benieuwd of de Joe-luisteraar vandaag lang of kort was. Laat het even weten.
1: In de app van Joe, over een

0: 20 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar
15: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
15: Wow.
16: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
19: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
20: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
21: Citytrippen?
22: Drakentemmen in het Verre Oosten?
23: Of nee, juichen voor Oranje?
20: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow.
26: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: facebook.com/ubi40.
1: Met LaBelle, Lady Marmalade en ook Bob Marley. Na nieuws van 7 uur door Fieke Hamers.
2: Goedenavond. Nederlandse volwassenen denken even positief over homoseksualiteit als 2 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van onder andere Ipsos INO. Er zijn wel verschillen onder LHBTI+ groepen. Zo denken ondervraagden relatief vaak dat transgender, non-binair en biseksueel zijn een modeverschijnsel is. De asielaanvragen van de ruim 140.000 Oekraïners die naar ons land zijn gekomen vanwege de oorlog met Rusland moeten alsnog worden beoordeeld, meldt de NOS. Oekraïners vielen onder een tijdelijke maatregel. Daarbij mochten ze meteen werken en werd een asielaanvraag geparkeerd. Maar volgens het Europees Hof van Justitie mag je die asielvragen niet parkeren. Bestuurders en experts maken zich nu grote zorgen over de vastgelopen asielketen, want de immigratiedienst kon het aantal aanvragen al niet aan. We hebben voor het leger meer burgerreservisten nodig. Dat vindt de Tweede Kamer. Reservisten kunnen als een soort hulpsoldaten inspringen als het nodig is. Zoals bij een crisis, als een overstroming of een grote stroomstoring. De Tweede Kamer wil vooral mensen uit de techniek, logistiek en beveiliging. Bij Noordwijk heeft een vrouw per ongeluk haar eigen auto in brand gestoken. Het was een cabrio. Toen ze haar peuk uit het raam gooide, belandde die op de achterbank van de auto, waarna die in brand vloog. De brandweer wist het vuur te blussen en ze raakte niet gewond. De afrit N206 was tijdelijk afgesloten. En dan nog het weer van Buienradar. Het noorden bewolkt. In de rest van het land klaart het vanavond op. Vannacht en morgenochtend wordt het mistig, maar later zon. En het kan 19 tot 24 graden worden.
0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Ja, ik ben toch even benieuwd. Had je vandaag een lange of een korte broek aan? Laat het even weten via de app van Joe. Doen we zo meteen even de balans.

0: en Lady Marmalade. Goedenavond, het is Guido hier met zometeen nog George Michael en Somebody to Love. Ook Michael Jackson komt eraan. Maar eerst wil ik even wat tegen je aanhouden. Want ik had vandaag een lange broek aan. Ik bedoel, het is 6 oktober. Je houdt voor de gek. Kom op, man, het is een lange herfst. Maar terwijl ik buiten liep, kwam ik er toch van terug. Jongens, wat was het? Gewoon heet vandaag. Dus mijn vraag aan jou was: vandaag een lange broek of een korte broek? Ik heb flink wat stemmen binnengekregen via de app van Joe. Waaronder die van Teun. Maar Teun, ik ga wel mee in jouw redenering. Want jij zegt korte broek, het was vanmorgen 10 graden.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar ik zie echt een hoop mensen in de app van Joe die alsnog gewoon een korte broek aan hebben vandaag.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, zeker.
1: Nou, ik vind 10 graden een korte broek erg fris.
0: Ja, vind ik ook. Maar ja, vanmiddag was het ruim 20 graden.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ja, wat moet je dan?
1: Ja, ik denk als je heel dag op kantoor staat, dat kan. Maar als je ergens een scooter doorheen moet, of soortjes ergens vroeg heen moet.
0: Ja, dat is waar.
1: Mij, dan ga ik geen korte broek aan doen.
0: Nee. Nee, ik denk dat we. Nee. Maar ik heb een goede compromis, Teun.
1: Oh jee.
0: Wat vind je van de afritsbroek?
1: Van de?
0: De afritsbroek.
1: Ja, wie weet, misschien is het wel een nieuwe hype.
0: Dat vind ik een goed idee. Voor dagen als dit is het advies van Joe en Guido Kuijn: de afritsbroek. Dankjewel, ja, Teun.
1: Alsjeblieft.
0: Yo.
1: Houdoe.
0: Ondertussen Duitsland van de Pol. 65% lang, 35% kort. Maar ik ga toch ritsen. Niets voor

0: Ja, ik denk dat ik erbij blijf. Ja. Voor dagen als dit. Dat je denkt, het zou te koud moeten zijn, maar het is te warm. Geen korte broek, geen lange broek, maar de afritsbroek. En daar is Danielle het mee eens.
1: Die vind ik leuk. Vanmiddag had ik nog een afritsbroek in mijn hand. Omdat ik dacht, nou, misschien is dat wel handig. Maar uiteindelijk heb ik toch voor een zomerse lange broek gekozen. En trouwens, er zijn gewoon hartstikke nette afritsbroeken, hoor. Die helemaal niet meer zo zoutzakkerig eruit zien als vroeger.
0: Oh, Danielle, goeie tip. Ik ga meteen kijken. Morgen zie je mij in een afritsbroek. Ga ik dit beloven?

0: Stop bij Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoort zometeen Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En ook Heart and Alone. En je maakt nog kans op mooie prijzen. Zometeen kans op het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. In een nieuwe ronde van Minutes to Win It. Je moet zorgen dat je binnen 1 minuut 5 begrippen raadt. En als het je lukt, dan win je die prijzen. Ik ga ze aan je omschrijven, dus ik hoop dat wij samen een goed team zijn. Maar laten we dat nu even testen. Als je het begrip wat ik nu ga omschrijven kan raden, stuur het even in via een berichtje in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee. Oké, het gaat vandaag om een plein. Een heel bekend plein in New York. Wat is er allemaal? Er zijn ook allemaal... Het is vlakbij Wall Street. En daar wordt ook elk jaar... laat ze de bal vallen. Met oud en nieuw. Dat plein. Als je weet hoe dat heet... stuur het in via een bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris. Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi,
8: wen hem eraan.
9: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
10: Ouder worden komt vanzelf.
11: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
10: Eraan wennen is een ander verhaal.
11: Je bent in de overgang.
10: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
11: Ik ga als een feniks herreizen.
10: Wen hem eraan. Donderdag in de bioscoop.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
17: Honda, the power of dreams. In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
22: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
21: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. De prijs.

0: altijd voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart bij Joe. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Elder Barge, Who's Johnny?
1: Minute to win it.
0: Wendy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Geen ruzie in huis?
2: Nee.
0: Nee? Ja, op dit soort momenten was het bij ons thuis. Kijk, ik had een broertje. Of heb nog steeds, gelukkig. Maar ik had altijd ruzie met mijn broertje hierover.
2: Nee. Sterker nog, de oudste kwam hier zelf mee.
0: Wat?
2: Ja.
0: Nou, ik zou echt nooit de grootste slaapkamer afgeven.
2: En zeker niet als je daar al 11 jaar op ligt.
0: Nee.
2: En nu aan puberen ben, dus...
0: Ja.
2: Ik denk, hè, maar goed, weet je, hij wilde het wel.
0: Oké, lekker dicht bij zijn moeder.
2: Ik denk het.
0: Maar ze gaan dus van kamer wisselen daar. Maar dat is bij jou best wel een onderneming, of niet?
2: Ja, want er zit nu metallic lila op de muren vanwege dat mijn dochter dat mooi vond. Het moet naar wit en blauw, dus...
0: Oh, en dat mag mama doen, dat doet hij dan niet zelf?
2: Hij komt morgen wel helpen. Hij heeft morgen studiedag, dus dan komt hij helpen.
0: Oh, oké. Okay. Oh, gelukkig. Ja, wel even handjes aan de mouwen natuurlijk. Okay.
2: Maar het grootste werk, aangezien ik de handigste in huis ben met kussen, is... Dat is mijn lot,
0: helaas. Okay. Nou, ik vind het lief dat je het doet, Wendy. En ondertussen even het Joe Prijspakket en een gratis dagje erop uit.

0: is ook wel een...
1: Vampier.
0: Ja, lekker. Dit is een sportwedstrijd. Het is honkbal. En het is gigantisch groot in Amerika. Dus één keer per jaar... Het is eigenlijk ook een beetje vernoemd naar een andere sport... waarbij je met een bal pins om wil gooien.
1: Is het... cricket?
0: Nee. Het is echt een sportevenement. Oké, we gaan even door. Je een huis gaat bouwen, dan begin je met de...
1: Fundering.
0: Ja, dit is iets waar je... als je met kwasten aan de gang gaat, wat jij nu ook doet... maar dan om kunst te maken, dan zet je je lijst op een...
1: Canvas. Nee. Ezel.
0: Ja. En dat is wel helemaal een...
1: Schildersezel.
0: Ja, en dit is de grootste woestijn ter wereld...
1: De Sahara.
0: De Sahara was nog goed geweest, maar ik zocht de Super Bowl.
1: Ach! Ja.
0: Dat was het oja-moment. Ja. daarom net 4 begrippen en dat is niet genoeg voor de prijzen, Wendy. Maar ontzettend bedankt voor het meedoen en succes met schilderen.
1: Hey, dankjewel. Yo.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Iets voor 7:30 geef je op. Ga ik weer een begrip aan je omschrijven. En dan hoop ik dat we morgen samen die winst binnen tikken. En dit is Elder Barge.

0: Roxette. En Joyride bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Toto met Pamela. Ook de Golden Earring komt eraan. En nog jouw favoriete liedje? Uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1982. Stem op jouw favoriet. Kan je nu doen in de app van Joe. Fieke, zie jij zie je de poll staan?
1: De poll?
0: De poll?
1: De poll.
0: Welke twee liedjes je uit kunt stemmen?
1: Ja, volgens mij zit ik hier in jouw privébericht te kijken. Dus dat zal ik maar niet gaan voorlezen.
0: Oké. Nou, dan ga jij zo meteen maar kijken in de app van Joe waar je op kan stemmen.
1: Zeker.
0: Dit zijn de meeste stemmen straks. En het nieuws krijgen we van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, je kan straks niet meer onopgemerkt ChatGPT gebruiken. En hoe dat zit, vertel ik je zo.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Schat, je hoeft niet te huilen.
4: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
5: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
4: Ah, dat lucht op.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: eBoekhouden.nl.
10: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
16: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Teruggeleverd kosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
29: Mooi van Ethos.
30: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Arag, juridisch probleemoplossers.
32: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2.
0: Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Met muziek van Toto, Pamela, hoor je na het nieuws van 8 uur. En dat wordt gelezen door Fieke Hamers.
5: Goedenavond. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlandse volwassenen homoseksualiteit accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het al, bleek eerder. COC Nederland en Transgender Netwerk maken zich zorgen. Ze willen actie van onder meer scholen en sociale media voor de acceptatie van alle LHBTI'ers. ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen, meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een soort structuur verstopt, waardoor dan duidelijk is dat het gemaakt is met AI. Je kan het niet met het blote oog zien, het kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft dat watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten en bestuurders in overleg. Al dagen zijn er grote protesten tegen de slechte staat van het onderwijs. Op veel plekken zijn de protesten uitgelopen op rellen. Ook in België zijn vandaag weer scholierenprotesten uit de hand gelopen. In komende nacht is de laatste keer dat we Lionel Messi kunnen zien als speler van Argentinië. Vannacht is zijn afscheidsinterland. En voor de wedstrijd heeft hij een afscheidsboodschap geplaatst. Ik vertrek in vrede, zegt Messi. Ik heb alles gegeven. Het shirt van Argentinië was zijn droom, zijn trots en zijn leven, zegt hij. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië, waarin hij 125 doelpunten maakte. En dan het weer van Buienradar. Vanavond zijn er veel opklaringen, maar vannacht en morgenochtend wordt het mistig. Maar later zon en het kan nog 19 tot 24 graden worden.
6: Dit is Joe met Guido Kuyn.
4: En jouw favoriete liedje uit 1982. Wie weet. Tenminste, als je stemt in de app van Joe, kan nu op jouw favoriet. Het liedje met de meeste stemmen straks.

0: Thing bij Joe. You to me are everything. Zometeen nog Golden Earring, When the Lady Smiles. Het is 6 oktober 2026. En het hoge woord is eruit. Vrouwen hebben vaker pijn dan mannen. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek onder 6 miljoen mensen. En daarbij gaat het niet om één soort pijn. Nee, het gaat van de hoofdpijn tot buikpijn, rugpijn en gewrichtspijn. En de onderzoekers willen nu beter gaan begrijpen waar het verschil in pijn nou precies vandaan komt. Dus hopelijk kunnen ze dan een manier vinden om pijn in de toekomst te behandelen. Ja, en hoe vaak kom jij niet langs een middelbare school? En dan zie je die scholieren buiten zitten met blikjes energy, frikandelbroodjes, saucijzenbroodjes, zakken chips. En dan denk je toch, hoe kan dat nou? Want in die scholen worden toch alleen maar gezonde opties aangeboden? Ja, dat is vaak ook wel zo. Alleen uit onderzoek blijkt nu dat bijna 94% van de middelbare scholen is omringd door ongezonde verkooppunten. En daar komen dus al die ongezonde dingen vandaan. Dat is onderzocht in 10 Nederlandse steden. En die 94% ligt een stuk hoger dan jaren geleden. En daarom wordt het voor scholieren steeds moeilijker om gezonde keuzes te maken. Maar ja, wie heeft zijn profielwerkstuk nog niet geschreven op blikjes energy en broodjes frikandel?
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Je hebt geen snack nodig om te stemmen op jouw favoriete liedje. Ik heb er weer 2 voor je afgestoft. 2 liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in een eerder jaar. We zijn nu in de top 40 van 6 oktober, maar dan in 1982 aanbeland. Ik heb 2 liedjes voor je, maar ik ga er maar 1 voor je draaien. Aan jou de vraag, welke van de 2 wil je zo meteen liever horen hier op Joe? Ga je voor Dire Straits en Private Investigation? Of ga je voor drukwerk en schijn een lichtje op mij?

Open even de app van Joe. Daar kun je stemmen op jouw favoriet. Heel makkelijk door gewoon op jouw favoriet te tikken. Even kijken naar de tussenstand. Op dit moment staan de Dire Straits licht voor. Welke heeft jouw voorkeur? Stem nu, hoor je liedje met de meeste stemmen over 7 minuten. Naar Enrique Iglesias en dit zijn de Earrings.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Je hoort hier altijd het beste uit de 70s, 80s en 90s... maar we waren ons nu muzikaal gezien even in het jaar 1982. Het was trouwens ook het jaar van een medische doorbraak... want toen werd namelijk de eerste harttransplantatie gedaan... met succes, met een kunsthart. Een Amerikaan die kreeg toen zo'n kunsthart en die werkte goed... en inmiddels zijn er al veel kunstharten geplaatst. In de top 40, vandaag 6 oktober, maar dan in 1982... stonden de Dire Straits.

0: En de vraag aan jou was, welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe vanavond? Dire Straits, Private Investigations of Drukwerk, Schijn een lichtje op mij. Dank voor de stemmen in de app van Joe van vanavond. Het is nog spannend geworden. Dire Straits begon met een voorsprong, maar zijn ze ingehaald? De winnaar heeft 52% van de stemmen en gaat onder de naam Drukwerk.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't travel with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him in.

0: De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vanavond. Drukwerk en schijnen liggen hier op mij. Morgen een nieuwe editie. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1990. Dus als je nu alvast de app van Joe downloadt, kun je morgen lekker meestemmen. Hey, en stel, hè, je weet je hele leven lang niet wie je vader is. En dan ben je in de 50. En dan kom je er opeens achter wie het is. Maar het blijkt een groot artiest te zijn. Om wie het gaat hoor je zo meteen. En verder muziek van Meja en ook Berlin komt eraan met Take My Breath Away.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat maispuffs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

About the money. Ja, bij dit soort verhalen zou je bijna denken dat ze het voor de erfenis doen. Ik las deze week een verhaal dat een man die nooit wist wie zijn vader was, er in één keer achter kwam wie het wel was. En het bleek een wereldster te zijn. Namelijk de leadzanger van de Doobie Brothers, Michael McDonald. Ja, zijn zoon die dook ineens op. En toen dacht ik even, ja, doet hij het nou allemaal voor het geld? Maar ik heb de twee mannen inmiddels naast elkaar gezien, echt als twee druppels water. Maar of die zoon ook kan zingen,

Guido hier. Ja, ik vind het ergens wel gezellig, maar ik vind het ook alweer jammer dat ik nu naar buiten kijk en dat het alweer donker is. Ja, de donkere dagen komen eraan. En dan weet je, er komen ook de inbrekers eraan. En ik zag nu een onderzoekje van de plekken waar de inbrekers het vaakst zoeken.

0: Every Woman bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog ABBA, Thank You for the Music. En ook U2 komt eraan. En ik ga je vertellen dat je een liegbeest bent. We liegen vaker dan je nu denkt. Hoe vaak lieg jij per dag? Doe dat maar keer 10. Ik ga je zo meteen bijpraten. En ook het nieuws van 9 uur. Komt er zo meteen aan.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag. Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
19: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruit.

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken. Geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: De muziek van U2, Pride, hoor je na het nieuws van 9 uur. Krijg je van Fieke Hamers.
7: Goedenavond. De Rotterdamse wijken Schiebroe over Schie en Hilligersberg hebben al maanden te maken met een inbraakgolf. En er zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Eentje zit vast, de ander niet. Ze zouden bij bijna 20 huizen hebben ingebroken, maar werkten niet samen. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken. En na 6 jaar is er iemand opgepakt voor een woningbrand in Eindhoven. Daarbij raakte een jongen toen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld. Er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. Die werd gevonden naar een gouden tip. De tipgever krijgt €10.000. Iran wil opheldering van Frankrijk vanwege het optreden van de politie tegen demonstrerende scholieren. Dat is opvallend omdat Frankrijk altijd felle kritiek heeft op het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers in Iran. Ook Amerikaanse president Trump heeft gereageerd op de massale protesten voor beter onderwijs in Frankrijk. Hij noemde de onderwijsprotesten die op veel plekken uit de hand liepen het gevolg van immigratie. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina en Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep, genoeg voor de play-offs. En dan het weer van Buienradar. Vanavond zijn er veel opklaringen, maar vannacht en morgenochtend wordt het mistig. Later zon en het kan 19 tot 24 graden worden.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: En degene die zegt, ik lieg nooit, die liegt. Sterker nog, vaker dan je zou denken. Zometeen vertel ik je hoe vaak naar ABBA en dit is U2.

bij Joe en Thank You for the Music. Zometeen nog Van Halen en Jump. Of lieg ik dat? Kom je zo meteen achter. Ja, als je even eerlijk bent hè, tegen me. Wanneer gebruikte jij voor het laatst een leugentje? Kan om eigen bestwil. Ik had het zelf van de week nog. Toen had ik zo geen zin om de keuken op te ruimen. En toen heb ik tegen mijn vriendin gezegd... ja, ik had het de hele dag te druk, dus het is niet gelukt. Terwijl ik heb helemaal geen reet uitgevoerd die dag. Maar ik wilde er gewoon even onderuit komen. Maar dit doen wij allemaal. Sterker nog, uit onderzoek blijkt... dat we eigenlijk de hele dag door... kleine leugentjes vertellen. Van die leugentjes gewoon om ergens onderuit te komen. Of om iemand niet te kwetsen. Dus ja, om antwoord te geven op de vraag... Would I lie to you?

Gees bij Joe. How deep is your love? Op de goedkope dinsdag. Ja, wat blijkt nu? Op dinsdag geven we het minst geld uit van alle dagen in de week. En het mooie is, je kan vandaag ook nog even wat extra geld verdienen. In de nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus kans op 100 euro zometeen. Jezelf opgeven kan al over 3,5 minuten.

0: 70s, 80s en 90s. Straks Earth, Wind & Fire met September. En dat in oktober. En ook nog Madonna met Like a Prayer. En daarnaast kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Als je mee wilt spelen en kans wil maken op die 100 euro... pak snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Wie schreef de boeken over Harry Potter? Dus wie is de schrijver of schrijfster van de boeken van Harry Potter? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
7: Wat ook helpt is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met Vind.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Dit is Joe.

0: Amber bij Joe. Jaren 70, jaren 80, jaren 90. Het komt hier allemaal voorbij. Zometeen op The Cars met Drive, net als Robbie Williams en Let Me Entertain You. En misschien gaat er nog 100 euro uit vanavond.
1: De 10 voor 10.
0: Zou lekker zijn. En dan gaan ze vanavond in de richting van Astrid. Hallo Astrid.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt een voetbaltraining gehad.
2: Dat klopt, ja.
0: En dan ben ik toch benieuwd, want ik heb heel vroeger als kind een hele tijd gevoetbald. Ik was nooit eraan te tellen, maar dan zie je later die profs bij de mannen. De wind die draait en ze liggen al op de grond te kermen.
2: Ja, ik zou niet te veel gekke uitspraken over doen, maar waarom ik denk niet? Dat vrouwen toch een hogere pijngrens hebben. Wat
0: jawel,
2: dat betreft.
0: Ja, is het bij de vrouwen minder?
2: Ja, gewoon vallen en weer opstaan.
0: Oh, oké. Okay. Maar jij probeert dus niet de scheids tot een kaart te schreeuwen, bijvoorbeeld?
2: Nee, dat doen we niet. Nee, we doen het alleen als de scheids niet kijkt.
0: Oh ja, want daar is de vrouw dan ook onbekend, hè? Het zijn wel echt...
2: achter de ellebogen.
0: Ja, het zijn wel echt katten op het veld. Ik weet nog wel een keer dat ik een jaar of 10 was. Dat ik een keer tegen een gemengd team ging. Nou, die vrouwen, die zijn hard.
2: Ja,
0: knijpen, soms, krabben...
2: Ja. Ja, zeker.
0: Maar dat doe jij dus ook? Ja.
2: Nee, meestal krijg ik... Ik had laatst echt een kras in mijn nek. Gewoon 3 nagels in mijn nek staan. Dus ja.
0: Ja, ik zou bijna aangifte doen van mishandeling. Maar goed, dat ben ik. Astrid, zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op?
2: Voetbalschoenen.
0: Natuurlijk.
2: Nieuwe kicksen.
0: Nieuwe kicks om lekker hard mee te schoppen tegen de bal. Oké, duidelijk.
2: Klopt.
0: Gaan we daar zo meteen voor spelen in de 10 voor 10. En dan geen swalbers, hè?
2: Geen swalbers, nee, sowieso niet.
0: Dat zometeen. Ook Robbie Williams komt eraan met Let Me Entertain You. Naar de Cars en Drive.

0: Let Me Entertain You bij Joe. Met zo nog Michael Jackson en Billie Jean. Eerst een nieuwe ronde van...
1: De 10 voor 10.
0: 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Misschien gaat er wel 100 euro naar Astrid vanavond. Die komt net uit de douche, vers gedoucht, na een voetbaltraining. En als ze geld wint in de 10 voor 10, gaat het ook naar nieuwe voetbalschoenen. Astrid, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo. In de 10 voor 10, 10 vragen dus, 10 euro per goed antwoord. Maar let op, je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, dus voor de duidelijkheid, als ik een voetbalclub zoek, noem ik echt een voetbalclub.
2: Klopt.
0: Oké, okay, deal. Dan kunnen wij gaan beginnen met vraag 1. Astrid, wie schreef de boeken over Harry Potter?
2: J.K. Rowling.
0: Je staat op 10 euro. Vraag 2. Welke Franse koning stond bekend als de Zonnekoning?
2: Louis XIV.
0: Wat goed. Had ik niet geweten. Knap van je. 20 euro. Vraag 3. Welke Joe-artiest ken je van zijn hit Billie Jean?
2: Michael Jackson.
0: Ja, dat is helemaal goed. En die ga je zo meteen horen. 30 euro. Vraag 4. In welke stad in Nederland staat het Mauritshuis?
2: Amsterdam.
0: Nee, die staat in Den Haag. Blijf staan op 30 euro. Vraag 5. Hoe noem je een woord dat voor en achteruit dezelfde spelling heeft?
2: Acroniem.
0: Nee, palindroom is dat.
2: Oh shit, ja.
0: Okay, acroniem, ja. Weet ik echt niet meer wat het is. Wat is een acroniem? Ja. Nu wil ik het weten ook. Een acroniem, dat is samengesteld uit de beginletters van meerdere woorden die je uitspreekt als een gewoon woord. Nou goed, dat gaan we weer snel vergeten. Okay,
2: nou, ja.
0: Jij blijft in ieder geval staan op 30 euro. Vraag 6. Wie presenteerde jarenlang het programma Lingo?
2: Sander de Boulanger, hoe heet hij?
0: Nee.
2: Linda.
0: Nee. Xander de Bisonier, zocht jij?
2: Nee, de Boulanger.
0: Oh.
2: Die man van heel lang geleden.
0: Oh, wacht even. Heeft die het gepresenteerd? Ja, heeft hij wel gedaan.
2: Ja.
0: Ja. Ik zocht eigenlijk naar Lucille Werner, maar hij heeft het natuurlijk ook gedaan. Ja. Dus je staat nu op 40 euro. Vraag 7. Top. Welk kledingmerk heeft een springende kat als logo?
2: Levi's. Nee.
0: Nee, ik zocht naar Puma. Ja, het is wel een hele grote kat.
2: Ja,
0: die Puma.
2: Een gekke kat. Ja.
0: Je blijft staan op 40 euro. Vraag 8. Welke vis wordt gebruikt voor Vitello Tonato?
2: Tonijn.
0: Inkoppertje, 50 euro. Vraag 9. Welk social media platform bestaat vandaag 16 jaar?
2: Facebook.
0: Nee, die andere. Oh, nee. Instagram. Je blijft staan op 50 euro. Laatste vraag, Astrid. En wees specifiek. In welk continent ligt Mexico?
2: Zuid-Amerika.
0: Nee!
2: Midden-Amerika.
0: Noord-Amerika.
2: Oh, echt? Oh, nou.
0: Ja, Midden-Amerika is volgens mij geen continent.

0: Marianne Rosenberg. Ich bin wie du bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Kenny Loggins met Footloose. Ook Tina Turner komt eraan met The Best. En Fieke heeft het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, een opvallende uitkomst uit wetenschappelijk onderzoek. Vrouwen hebben meer pijn dan mannen.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
6: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
13: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
18: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
19: Cute.
18: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvulduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. Het blijft onrustig in het centrum van Hogeveen. Dat meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes. Ze intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt. Gisteravond werden ook al 8 minderjarige jongeren aangehouden en tientallen boetes uitgedeeld. Europese wind- en zonneparken zijn kwetsbaar voor hackers. Duizenden besturingssystemen werken via internet en dus kunnen ze gehackt worden. Onderzoekers vonden ruim 8500 toegankelijke besturingssystemen in 35 landen. Maakt ze bekend op een cybertop in Den Haag. Bij een deel van de energieparken was het mogelijk om de volledige controle over te nemen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt. Onder hen veel minderjarigen. Sommige plekken liepen de onderwijsprotesten uit op rellen. Tientallen politieagenten raakten gewond. Er is ook veel schade. De Franse regering denkt erover om die te verhalen op de ouders. Middelbare scholen in Frankrijk blijven de rest van de week dicht. Vrouwen ervaren meer pijn dan mannen. Dat blijkt uit groot wereldwijd wetenschappelijk onderzoek, meldt RTL. Verschillen in pijnbeleving waren het grootst bij gezichtspijn, hoofdpijn en buikpijn. Waarom vrouwen meer pijn ervaren, verklaart het onderzoek niet. Maar bijvoorbeeld zou het te maken kunnen hebben met vrouwelijke geslachtshormonen die de gevoeligheid van pijnreceptoren beïnvloedt. Dan nog het weer van Buienradar. Het kan nevelig zijn en er ontstaan mistbanken. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen begint mistig, maar later regelmatig zon. En het kan nog 19 tot 24 graden worden.
5: Dit is Joe.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Schat, je hoeft niet te huilen.
4: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
5: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
4: Ah, dat lucht op.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.

0: lekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. En tickets naar agdaenemunnik.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Even bollen met z'n
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Dit is het nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond. In Rotterdam is een ambulancemedewerker gewond geraakt bij een aanrijding tussen een ambulance en een auto. De bestuurder van de auto heeft geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De ambulance vervoerde een patiënt en reed met zwaailichten en sirene aan, zegt de politie. De patiënt maakt het goed. Uit een wereldwijd wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen meer pijn hebben dan mannen. Verschillen in pijnbeleving waren het grootst bij gezichtspijn, hoofdpijn en buikpijn, meldt RTL. Waarom vrouwen meer pijn ervaren, verklaart het onderzoek niet. Het mannenlichaam is lang als medische standaard gebruikt. Daardoor loopt kennis over pijn en behandeling bij vrouwen achter. In Zweden is bij het Koninklijk Paleis in Stockholm een man neergeschoten. Zweedse media melden dat de man een mes bij zich had. Hij zou zich agressief en dreigend hebben gedragen, waarop de politie hem neerschoot. Hij is niet levensbedreigend gewond. En FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal naar racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune. Er werd er niets tegen gedaan. En dan het weer van Buienradar. Het kan nevelig zijn en er ontstaan mistbanken. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen begint ook mistig, maar later regelmatig zon. En het kan nog 19 tot 24 graden worden.
11: Dit is Joe.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Wennen maar aan.
8: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet.
9: Ik kan opeens totaal flippen.
10: Ouder worden komt vanzelf.
11: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
10: Eraan wennen is een ander verhaal.
11: Je bent in de overgang.
10: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
11: Ik ga als een feniks herreizen.
10: Wennen maar aan. Donderdag in de bioscoop.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
16: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
18: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de te dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer? Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer? Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde 2 dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer? Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.